0: houden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Het levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Ook dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie ook 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. En niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en ook 7 bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck hadden verstopt. Onder hen waren ook 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden regen. Aan de kust flink veel wind. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6:00, Annette Schuts met het NOS Journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren ook 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog regelmatig bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien. Dit was het NOS Journaal.

0: 25. En dat weekend zetten we in gang met allereerst Kaylee voor de tweede keer als invalkracht hier. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb je veel reacties gehad de vorige keer dat je hier aan mocht schuiven?
1: Nou, eigenlijk wel, gek genoeg. Ja, nou ja, gek genoeg, ja.
0: Ja, en
1: wel.
0: Bedankt.
2: Derde radiostation van Nederland, hè?
1: Nee, meer dat mensen het niet hadden verwacht, weet je wel. En ja, dat mensen de stem gewoon heel fijn vonden. Dus ja. Dat vind ik heel leuk om te horen.
0: Wij vinden het mooi dat jij er ook weer bent. Nou. En dat geldt ook voor de man tegenover je. Want dat is een man die de afgelopen zomer druk bezig was met zijn verhuizing. Maar nu weer even terug.
3: Nou, ja.
0: Evert.
3: Hey, goedemorgen Bert. Ja, klopt. Ik ben er weer wel een stukje verder rijden nu vanuit Zwolle. Dat was wel wennen vandaag. Ik zeg je eerlijk, ik woon er nu 2 weken. En ik heb me vorige week of afgelopen weekend, ik ben echt doodgeschrokken.
0: Wat dan?
3: Nou, onze dochter die moet nog een beetje wennen in huis. Die heeft echt wel wat moeite met dat we nu ergens anders wonen.
0: Ja.
3: En we hadden afgelopen zaterdag een bruiloft waar we naartoe zouden. Mijn vriendin en ik. En uiteindelijk is zij wel gegaan. Ik ben thuisgebleven met onze dochter dus. En mijn vriendin die stuurt mij s'avonds een appje. Ik blijf hier bij die bruiloft. Ik kan niet blijven slapen in een hotel. Dus ik kom morgen terug. Ik zeg helemaal prima.
0: Ja.
3: Wij redden ons wel. Maar ik heb dus echt de afgelopen weken hebben heel veel mensen tegen mij gezegd. Ja, je moet een beetje opletten die eerste weken. De kans dat er ingebroken wordt is vele malen groter. Op het moment dat je een nieuw huis hebt. Want dan weten mensen allemaal nieuwe spullen. Dat soort dingen. Dus ik lig die avond, ik lig in bed. En ik word s'nachts wakker zo om 2:30. Van echt een beetje een gek vallend geluid zo beneden. En ik zit zo echt recht over in het bed. En ik hoor gestommel daar beneden.
1: Oh,
3: en
1: dan
3: komt er wat de trap op. En ik heb nog niet overal lampen hangen. Dus ik met mijn half dronken of half slaperige kop. Ik loop dan die trap toe, jongen. Nou, ik schrok me dood. Kwam dus mijn vriendin naar boven. Had besloten om niet te blijven slapen met die bruiloft.
0: Maar je had nog net niet de politie gebeld.
3: Nee.
2: Je stond ook nog niet met een koekenpan te meppen, gelukkig.
3: Nee.
0: Okay.
1: Oh.
0: Maar goed, alles staat een beetje op zijn plaats inmiddels, hè?
3: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, ik herinner me dat nog wel, toen mijn huis ook net af was, dat ik sliep tussen de keukenspullen, want anders zou het gestolen kunnen worden.
2: Ja, dus, daar werd ook voor gewaarschuwd toen wij in het huis kwamen wonen, omdat er allemaal nieuwe keukens geplaatst werden natuurlijk. En hou alles goed op slot. En er is toen ook ingebroken verderop in de straat.
0: Okay.
2: Ja.
0: Bijzondere dag vandaag, want vandaag verschijnt er een bijbelzak, zou ik het willen noemen. 75 jaar Nederlandstalige hit. Gemaakt door Finbar van der Veen samen met Siep Kroeske. En die laatste komt later vanochtend hier vertellen over dat boek.
2: En jij mag dat boek meenemen voor in je museum?
0: Sterker nog, deze is gepersonificeerd.
2: Wauw,
0: ja.
2: Wat staat erin dan?
0: Nou, met dank aan Bert Aantrekmans op de cover.
2: Echt?
0: Zal ik je zo wel even laten zien. Ja, goed. Oké, mensen, dat zijn nog eens dingen. Zover heb jij denk ik nog niet geschopt. Maar gelukkig mag ik het nieuws wel lezen. Vertel, wat zit daarin?
2: Nou, dat het Nederland niet van het stikstofslot gaat door alle maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het gaat wel de goede kant op. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving bestudeerd en beoordeeld ook. En zegt dat de uitstoot van stikstof fors zal gaan dalen. En verder een hele bijzondere verhuizing in Assen. Daar moesten alle ouderen van het ene verzorgingshuis naar het andere. Was op loopafstand. Dus dat werd een hele verhuisoperatie lopend met rolstoelen. En om het allemaal wat makkelijker te maken, want de verhuizing is niet niks, hoorden we net ook, werden ze begeleid door muziek en werden ze vanaf de kant toegejuicht.
0: Nou, kijk eens aan. Daar horen we zo meteen meer over. Maar eerst, je weet, alle liedjes hier op NPO Radio 5 liggen nog in bed, in ons alfabet. Maar we gaan er eentje wakker maken. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter, Kaylee?
2: Met de T van Top.
0: Top idee.

0: Dag José, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: En welkom in de ochtendshow hier op NPO Radio 5.
1: Dankjewel.
0: Ja, is altijd goed wakker worden, hè? Lekker opstaan hier.
1: Ja, heerlijk. Goeie muziek.
0: Nou, dat dacht ik wel.
1: Heb ik ook zo genoten. Ik weet niet waarom, maar er kwamen een paar nummers voorbij. Ik denk, oh, wat lekker wakker worden.
0: Ja, nee, dat doen we. Dat doen we natuurlijk met heel veel liefde, hè? Het is hier niet zo'n station dat je een druk op de knop doet en dan een zak drop opent. Hè? Wij doen dat hier met het hart.
1: Dat is helemaal goed.
0: Dan word je ook muziek nooit misselijk, zeg ik altijd.
1: Nee, van muziek niet. Nee.
0: Ga je een goed weekend tegemoet, José?
1: Nou, dat vertel ik net aan Evert. Vanavond begint het nieuwe theaterseizoen in Heilo. En ik ben vrijwilliger daar, bij het theater en de bioscoop. En vanavond treden op onder andere Siep van der Ploeg, Maarten van Roosendaal. En die doen de tribute van Simon & Garfunkel.
0: Ach jee, wat mooi.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, want die liedjes van Simon & Garfunkel, daar houden we toch allemaal van, hè?
1: Ja, nou ja, ik kan me niet voorstellen dat je dat niet mooi vindt. Nou, dan vind ik het altijd een beetje link, hoor, als je een tribute doet. Want dat is soms een beetje heiligschennis, hè?
0: Ja, en die Siep die...
1: Van, oeh.
0: Maar die Siep die kan toch ook alles? Want die is ook al in de huid gekopen van Theelouw. En je zegt Maarten van Roosendaal, maar die is toch al lang niet meer in ons midden?
1: Nee, ik bedoel... wie bedoel ik nou? Een andere Maarten.
0: Maarten Peters?
1: Weet ik. Ja. Ja, geloof het. Ja, goed voor jou. Okay. Ja. En, maar dat vind ik altijd een beetje link, want zulke specifieke stemmen, want Siep kan prachtig zingen, maar die stem van Theelouw, ja, ik weet niet hoor, die kan je niet even nadenken. Dat is zo'n uniek geluid.
0: Nee, dat is ook zo.
1: En hij heeft ook wel eens met een aantal de Best of Britain gedaan, die vond ik ook heel erg goed.
0: Ja.
1: Maar vanavond dus Simon & Garfunkel. Nou weet ik niet of ik erbij kan zijn, want ik ben vrijwilliger en gastvrouw. Achter de bar helpen. En soms zijn er zaalwachten nodig. Hè. Als er iets gebeurt in de zaal, dan moeten daar ook vrijwilligers zijn die kunnen helpen. En dan kan je de voorstelling zien. Maar ja, als je moet opruimen, want als iedereen de zaal in gaat, dan moeten de kopjes opgeruimd worden van de koffie en de thee en de afwas aan. En tafeltjes allemaal weer netjes. Dus dan blijf je achter. Ja. Maar dat gaan we zien. Dat,
0: ja. Nou, in het licht van de wereldproblematiek is dit een klein probleem.
1: Lijkt me ook, ja.
0: Ik zou gewoon die bar dicht gooien in de pauze. en dan toch even kijken hoe Siep in de huidkuip van... Ja, zou die dan in de huidkuip van Art Garfunkel of in die van Paul Simon? Dat is ook een goeie, hè?
1: Dat is de vraag.
0: Dat vind ik heel erg... Nou ja, misschien kom ik wel even langs vanavond. Oh nee, ik heb vanavond geen tijd, maar anders dan lijkt me dat een bijzondere voorstelling.
1: Ja, maar het is al lang uitverkocht. Dat kan helemaal niet. Ja, gaat zo goed met de beun, dat is ongelooflijk. We hebben nu al 11 voorstellingen die zijn uitverkocht.
0: Geweldig. Ja. Zeg, we gaan eens even een lied uit bed halen.
2: Alfabet.
0: Dat doen we vandaag met de letter T van top. Maar theater kan in jouw geval dan ook wel, omdat jij daar vrijwilliger bent. Hè?
1: Ja.
0: T, vaak bezongen onder meer door ABBA en Thank You for the Music. Die kwam binnen via René. Rita komt met Tango d'Amour van Vicky Leandros. Niet haar bekendste. Wel mooi natuurlijk.
1: Nee,
0: The Last Resort van de Eagles. Dankjewel Ineke. Tandem van Vanessa Paradis. Kom binnen via Maurice. Tainted Love van Soft Cell, gekozen door Nico. Thunder and Lightning van Shy Coltrane via Ron.
1: Oh, mooi. Ja.
0: Ook mooi, ja zeker. Nee. Tomorrow in de uitvoering van Patricia Pai. Kom binnen via John. The Lady in Red, Chris de Burg. Honey Kruijer. 80 Rode Rozen. In de uitvoering van Wilma via Wim Walravens. Ronnie komt ook weer met een plaat, luister.
3: Hey, een hele goede morgen Bert. De aanhouder wint, dus ooit ga je er iets van draaien. In het verleden heb je het al gedaan natuurlijk, dus ik jok een beetje als je dat nooit draait. Maar de T is van Top of the Build uit 1996.
0: En daarmee doelt hij natuurlijk op een plaat van normaal.
1: De Carpenters,
0: Nee. Top of the World is dat. I'm only top of the world. Maar dit was normaal met Top of the Build. Nou, ik ga later nog wel even normaal draaien trouwens. Eens even kijken, waar heb jij voor gekozen dan, José? Ik voel iets aankomen van Simon & Garfunkel, maar ik kan het mis hebben natuurlijk.
1: Mijn twee all-time favorites van Simon & Garfunkel zijn Homeward Bound en The Boxer.

vanavond dus te zien in het theater van Heilo. En als je een kopje thee bestelt met de thee van de bokser, denk dan even aan José. Die dat vast en zeker heerlijk voor je serveert. Ben ik

0: Taylor Swift is nu het woord aan Carolijn met de laatste nieuws.
1: Goedemorgen Bert. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof fors gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen. Dus ook dat is heel erg mooi. Dus zowel op stikstofreductie en op behoud van natuur is dit heel erg goed.
1: De plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Maar ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd. Bij een haven in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen ontdekt in een vrachtwagen. Er zaten ook 2 kinderen bij. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecontroleerd. De vrachtwagen kwam uit Turkije. Ook de chauffeur is opgepakt. Mogelijk wilde de hele groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt, waar de dodelijke schietpartij was, is vanmiddag een inloopbijeenkomst. Bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, stress hebben of vragen hebben. En ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. En de locatie wordt later bekendgemaakt. Ja, het was een bijzondere verhuisoperatie in Assen. Tientallen ouderen gingen lopend of in de rolstoel van hun oude verzorgingshuis naar hun nieuwe woonplek, een stukje verderop. Ja, velen zagen erg op tegen die verhuizing. Maar de bewoners fleurden helemaal op toen ze buiten muziek hoorden en ze door allemaal toeschouwers aangemoedigd werden.
3: Hey, wat is dat? Ja, mooi hè?
4: De verhuisdozen staan klaar. Een nieuw hoofdstuk begint.
5: Welkom bij jullie huis.
3: Oh, dankjewel. Wat mooi. En ja, het moet in mijn plekje hem. Maar het komt wel goed.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, prachtig. Een grote verhuisparade met al die ouderen. En wat was dan de reden dat ze moeten verhuizen?
1: Ja, dat oude gebouw was verouderd en daar konden ze echt niet meer terecht. Ja. Dus ze moesten wel naar die nieuwe locatie. Maar ja, ze hebben natuurlijk heel veel leuke dingen meegemaakt. Dus ze keken uit op de straat waar van alles gebeurde. Ja, en dan moet je toch op die leeftijd verhuizen. Dat is niet niks. Die verhuiswandeling was ook echt bewust georganiseerd door het verzorgende personeel. Ja, goed voor de verwerking, zeiden ze bij RTV Drenthe. Buiten is het onstuimig met aan de kust en rond het IJsselmeer een stormachtige wind. Verder bewolkt en van tijd tot tijd regen bij 20 tot 23 graden.
0: Nou, dan moet ik even mijn plekje hebben.

zijn uitvoering van 1948. En eigenlijk neem ik je even mee terug naar 1946. Het jaar waarin ik misschien wel de beste zanger ooit werd geboren. Morgen is het zijn 80ste geboortedag. Want ja, we moeten hem al heel lang missen. Ik heb het natuurlijk over Freddie Mercury. En daarom deze hele mooie van Queen, een van de beste. These are the days of our lives.

0: blijft ontroerend, hè, deze plaat van Queen. Morgen dus de 80ste geboortedag van Freddie Mercury. En als je het hoort, dan denk je toch van... goh, zou die nog geleefd hebben? Wat zou die dan nog gemaakt hebben? Zou die nog steeds frontman zijn van die fantastische band Queen? Of zou die solo-carrière zijn, hebben uitgebouwd? Of zou die gewoon aan de rand van een zwembad zitten en zijn geld tellen? Dat had natuurlijk ook gekund. Hè? Ja, wat is volgens jou de kracht van Queen?
1: Poh, ik denk dat die liedjes zijn sowieso heel... ze liggen altijd goed in het gehoor, hè, met name de grote hits. En toch zit het muzikaal echt geniaal in elkaar. Je kan het ook niet vaak genoeg luisteren.
0: Ik vind het ook heel knap dat alle bandleden van Queen in staat waren om een hit te schrijven. Hè? Want Zoals dit, These Are The Days Of Our Lives, is geschreven door Roger Taylor, de drummer van Queen. Hij schreef bijvoorbeeld ook Radio Gaga, ook een van de sterkste nummers van Queen. Maar Freddie kon dat ook als geen ander. Hij schreef Bohemian Rhapsody. John Deacon schreef Another One Bites The Dust. De bassist was dat. En dan Brian May, die heeft ook verschillende hits geschreven. Ja, dat was ook wel, denk ik wel, de knapheid en, van Queen. En jij hebt drie keer die film gezien, geloof ik, hè? Of
2: ja, nou ja, kijk, de muziek is sowieso heel gelaagd, vind ik. Er is niet één stijl wat Queen omvat. Het heeft zoveel stijlen. Ze hebben zoveel... bijna gedaantewisselingen voorgedaan in hun muziek. Dat je kan ze niet in één hokje plaatsen. En dat vind ik op zichzelf staand al heel knap. Ja,
0: mede daardoor zijn die nummers ook onverslijtbaar.
2: Zeker.
0: En hoor je ze nog elke dag op de radio. En daarom blijft de nalatenschap, de legacy van Queen, ook zo aanwezig. En morgen, op de 80ste geboortedag dus van Freddie Mercury, zijn er ook allerlei herdenkingen.
1: Nou, vooral in Montreux is het bijna een soort van festival. Daar zijn ze woensdag al begonnen. Gaat echt door tot en met zondag. En het is echt de hele dagen door niks anders dan... nou ja, ze hebben de Queen Symphony, ze hebben allemaal lezingen, ze hebben allemaal coverbands. En er is een Queen Silent Disco. Het is echt, joh, het is een programma van 8:00 tot 12:00 s'avonds.
0: Ja, ja. Is dat iets waar jij heen zou willen gaan eigenlijk? Of niet, Kaylee?
2: Nee. Ik ben niet zo fan. En kijk, ik vond de film Bohemian Rhapsody echt heel erg goed. Ik vond Rami Malek, De acteur die Freddie Mercury speelde, ook echt waanzinnig gecast voor die rol. En nou ja, dat is natuurlijk niet alleen mijn mening, maar hij heeft daar natuurlijk ook daadwerkelijk een Oscar voor gewonnen en zo. En de film überhaupt 4 Oscars. Maar nee, om nou te zeggen dat ik naar Montreux zou gaan voor een Freddie Mercury birthday party, die skip ik even.
0: Goed, kleine troost. Ik lees hier tickets sold out.
2: Ah, jammer. Toch gewild. Ja.

0: volgend weekend dat aanstaande is. Hè? Deze van Sister Sledge.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Lost in Music hoorde je.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Om 7 minuten voor 7 op een bijzondere vrijdag. Want ja, Nederlandstalige liedjes spelen de komende 2 uur ja, toch wel een hoofdrol in dit programma. En dat heeft alles van doen met de lancering van een boek over de geschiedenis van Nederlandstalige hits in de hitlijsten. En een van de makers van dat boek, een bijbel zou ik het bijna willen noemen, die is zometeen.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Vanavond staat Yves Berensen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Faye Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een staalopstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
15: Dat is onze.
16: Oh, oké.
15: Wagon 2.
14: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 21:50 bij Max op NPO 2.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
19: Goedemorgen Bert. Het kabinet zet een grote stap vooruit met de stikstofplannen. Maar het land kan dan nog niet helemaal van het stikstofslot. Dat is ook bijna onmogelijk, oordeelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Omdat maatregelen al te lang zijn uitgesteld. Als het hele pakket wordt uitgevoerd, gaat de stikstofuitstoot de komende jaren met ruim 40% naar beneden. En zelfs dan lijkt een gedwongen krimp van de veestapel onvermijdelijk, blijkt uit een analyse van het Planbureau. Om de natuur te herstellen, moet ook de uitstoot van de industrie en het verkeer fors afnemen. Vanmiddag kunnen bewoners van Overasselt met al hun vragen over de schietpartij en hun zorgen daarover terecht bij een inloopbijeenkomst. Het geweld in Overasselt kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar waren. Ze spraken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Wiel laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, vertelt correspondent Dick Draaier.
20: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zeggen daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
19: En daarom moet er volgens minister Van Wil meer geld bijkomen om drugscriminaliteit te bestrijden. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falklandeilanden. Hij zegt niet welke bedrijven hij wil aanpakken. Het Verenigd Koninkrijk en Argentinië hebben begin jaren 80 een korte, maar bloedige oorlog gevoerd om die eilandengroep. En dat ligt nog altijd erg gevoelig. En een stunt op de US Open. Botik van de Zandschulp wist de Australische tennisser Alex de Minaur te verslaan, de nummer 6 van de wereld. Zo klonk dat bij Eurosport.
8: Ja, hij eindigt de wedstrijd in stijl. Met een geweldig punt waarin hij alles terugbrengt en de fout afdwingt bij Alex de Minaur.
19: Van der Zandschulp heeft nu voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van de US Open gehaald. En hij moet het dan opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Jesper de Jong haalde de derde ronde net niet. Het weer langs de kust, op de Wadden en rond het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Verder bewolkt en buien, vanmiddag ook af en toe zon bij 20 tot 23 graden.
12: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: dagen alle bedrijven die in de Rotterdamse haven actief zijn openen hun deuren en laten zien wat ze daar uitspoken. En dat gebeurt allemaal, dat is wel aardig, in de schaduw van de jarige Erasmusbrug. Die werd vandaag namelijk exact 30 jaar geleden in 1996 geopend. Wat was eigenlijk de allergrootste hit uit 1996 in de Nederlandse taal, Siep?
1: Bar hard voor Rob den IJs.
0: Ach, kijk. Dames en heren, deze man weet alles. Geef hem een groot applaus. Siep Kloeske.
1: Goedemorgen, dank je.
0: Ja, want hij heeft een bijbel gemaakt. Die wordt vandaag officieel gelanceerd. 75 jaar Nederlandstalige hits. Met het complete overzicht van Nederlandstalige liedjes dus. Tussen 1950 en 2025. Hoe voelt dat nu? Zo'n dag waarop zo'n boek de wereld ingaat, Siep?
1: Ik moet je zeggen dat ik dat heel raar gevoel vind. Want toen ik dat boek vorige week voor het eerst in mijn handen kreeg, had ik zoiets van, huh, zo dik? Het is 1,2 kilo zwaar.
0: Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest?
1: Ongeveer 10 jaar, samen met Finbar.
0: Ja. Jongen, 10. Nou, daar gaan wij uitgebreid. Dan mogen we daar voor 2 uurtjes aandacht aan besteden. Siep Kloeske, 2 uur lang te gast hier. Goeiedag aan het man. Over al die Nederlandstalige hits. Zometeen meer daarover. Nu eerst de After 10.

0: even aan mijn moeder vragen. Uit 1980. Dat laatste had ik ook kunnen vragen aan Siep Kroeske. Hij weet alles van Nederlandstalige hits. En dat bewijst hij met een boek dat vandaag verschijnt over de geschiedenis van Nederlandstalige hits. Siep, mooi dat je er bent. Op welk moment besloot je eigenlijk om dit boek te gaan schrijven?
1: Ik wilde het eigenlijk niet.
0: Oh, bedankt. Het was dwangmatig.
1: Nee. Ik werd benaderd door Finbar op een gegeven moment via de mail. En daarna een afspraak gemaakt. En
0: Finbar zei, van de Veen.
1: Hè? Finbar van de Veen, ja. En die zei van, goh, zullen we er eens een boek van maken? Ik zeg, nee joh, dat is ouderwets en achterhaald. En dat moeten we online doen. Dus ik heb er wel een platform gebouwd via mijn zoon die dat gemaakt en gebouwd heeft. En toen dat gedaan was, toen zei Finbar van, nou het boek, hè? En toen had ik zoiets van, nou, vooruit dan maar.
0: Ja, want jij gelooft meer in een digitale opslag van al die verhalen?
1: Sowieso, want dat is beter te bewaren. Boeken kunnen verdwijnen en van alles nog wat. Het gaat kapot. En digitaal is dat niet zo.
0: Nee.
1: Maar de combinatie, zeg ik nu, is vele malen sterker en beter.
0: Ja, dat bewijs je wel met dit boek. Maar nu is het zo dat jij jarenlang hebt gewerkt voor de Nederlandse top 40, voor de stichting daaromtrent. Je bent nauw betrokken geweest bij de mega top 50. Je bent gek op lijstjes.
1: Ja.
0: Wanneer begon dat?
1: In 1970 ergens, in die tijd, 1969. Ik was natuurlijk nog vrij jong en ik ontdekte buiten Radio Luxemburg met Peter Hensky Kolewenski, ontdekte ik ook Radio Veronica. En Rob Oud had op de zondagavond altijd de Billboard Hot 100. En dat vond ik magisch. En daar hoorde ik muziek die ik normaal gesproken niet hoorde. Dus ik ging dat ook opschrijven. En probeerde dan af en toe bij Van Platering in Harderwijk, waar ik toen woonde, ook zo'n singeltje te kopen. Nou, echt niet te krijgen, maar nooit van gehoord en zo. Maar daar zag ik ook dat top 40 exemplaar. Dus dat nam ik dan mee naar huis. En zo is ook dat verzamelen van die top 40 begonnen, maar ook mijn eigen lijstjes.
0: Ja, wat een feest moet dat dan zijn geweest, dat je ook echt in die wereld bent gaan werken op een gegeven moment.
1: Een droom.
0: Een droom, ja. Ja.
1: Dat is het nog steeds.
0: En heb je altijd het meeste ook gehouden van Nederlandstalige liedjes, of is dat gewoon een van de favoriete genres?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, is Nederlandstalig niet zozeer mijn favoriete muzieksoort. Maar het is wel heel erg mijn werk. En dat maakt het gewoon heel interessant. Ja. En ik kijk vooral niet naar van, vind ik het nou heel erg leuk of wat dan ook. Als je mij heel erg dwingt om uitspraken te doen over muziek, dan hang ik meer in de popmuziek en de rockmuziek. En daar heb ik toen ook een radioprogramma over gehad. Maar het is zo fascinerend wat de Nederlandse taal kan doen. En hoeveel artiesten daarmee bezig zijn. En wat ze daardoor ook kunnen overdragen met goede teksten en goede muziek.
0: De geschiedenis van de Nederlandse top 40 begon natuurlijk in 1965. Toch gaat deze geschiedenis verder terug. Die begint in 1950. Ja, dan zoek je natuurlijk naar een sleutelmoment. Een vertrekpunt. Was die te vinden?
1: Nou, onderzoeken en dus lijstjes is wel heel erg wat ik interessant vind. Dus ik ben ook gaan onderzoeken en kijken en lezen en allerlei instanties afgeweest van waar begint nou die Nederlandstalige muziek? Wat is nou de oorsprong van die Nederlandstalige muziek? En eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook vlak daarna, had je vooral theater, kleinkunst, cabaret. En dat populaire Nederlandstalige liedje wordt eigenlijk pas min of meer in gang gezet door Eddy Christiani. En die gaat in 47, 48 gaat hij dus hele meezingbare liedjes maken die ook heel erg goed in het gehoor liggen. En die man die wordt vreselijk populair. En toen had ik zoiets van, ja, maar wat is nou zijn meest populaire liedje? En dat bleek dus een liedje te zijn waarvan ik dacht van, ja, nou, dat moet mijn vertrekpunt zijn. 1950, Greetje uit de Polder.
2: Ik weet in de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik ieder jaar met vakantie naartoe. Ik voer daar de kippen en melk er de koe. Ik maai en ik zaai er zo'n beetje en zoen in het klompenhok Greetje. Kleine Greetje uit de polder, kind van het lage land.

Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn. Toen had ze geen tijd, want toen werd er gehooid. Toen moesten de piepers zo nodig gerooid. Een koe werd mama, dus had Greetje geen tijd om te trekken.

Rij is Borsje Dammenbol. Werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe. En zou haar eens duidelijk bevelen dat hooien nog rooien, nog lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering staan. Ik mocht er niet binnen, want weet je, er was mond

0: Ja, prachtig toch? Het sleutelmoment als het gaat om de geschiedenis van Nederlandstalige hits. Eddie Christiani en Greetje uit de Polder. Toch een lied ja, dat je niet meer zo vaak hoort, maar wel de tand destijds heeft doorstaan. Vind ik ook nog eens op plaat gezet door de Havenzangers later, herinner ik me. Ook een hit geweest in die uitvoering. En hoe ontwikkelde die muziek zich dan verder daarna?
1: Ja, waar je vooral mee te maken had, dat is een side note eigenlijk. Na de Tweede Wereldoorlog ging de economie goed draaien en mensen gingen geld verdienen. En ook jongelui gingen dus geld uitgeven. Dus behalve de brommers en de sigaretten werd ook de muziek natuurlijk steeds belangrijker. En gingen dus ook muziek kopen. En behalve Eddie Christiani kwamen natuurlijk meer artiesten aan bod die daardoor een kans kregen om populair te worden en hits te maken.
0: Ik dacht altijd, want we kwamen dan net bij Eddie Christiani, maar ik dacht altijd dat het allemaal begon met dit nummer.

0: toch altijd nog als de grondlegger van de Nederlandstalige rock'n'roll.
1: Ja, dat is zeker. Ja, dat is ook zo. Ik heb er nog wel een leuke anekdote bij te vertellen, als dat mag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Een jaar of 3 geleden, toen was mijn kleinzoon Louis, was 10 jaar... en die zei tegen mij, opa, ken je dat liedje Van dat dak af? Ik zeg, ja, dat ken ik. En toevallig over 2 weken spreek ik Peter. Dus 2 weken later zei ik dat zo tegen Peter Koelen. Hij zegt, verdorie, er is weer een generatie bij die dat liedje van me kent.
0: Ja,
1: en hij had het dus ontdekt op TikTok, ja, mijn kleinzoon.
0: Ja, wat grappig, want dat zie je natuurlijk vaak bij Nederlandstalige liedjes. Ik daarde net Bloem met Eva Moedervaart. Die heeft ook een revival beleefd, toch?
1: Ja.
0: Dankzij datzelfde TikTok.
1: Nou ja, zou je een playlist maken van alle landelijke radiostations, dan komt Bloem zeker in die top 20, top 30 voor als meest gedraaid liedje nog steeds.
0: Ja, ja. Ik wil even 2 platen naast elkaar leggen. En dan ben ik benieuwd of jij de overeenkomsten herkent.

0: natuurlijk uit de Nederlandstalige popmuziek. Corrie Konings en Willeke Alberti. En toch hebben ze één gemeenschappelijke deler.
1: Behalve dat ze zangeres zijn, allebei natuurlijk. Ja. Over Ome Jan heb ik ook nog wat leuks te vertellen, maar dat terzijde. Er zijn twee Nederlandstalige artiesten die al 7 decennia hits maken. En dat zijn deze twee zangeressen.
0: Dus dit zijn de populairste Nederlandstalige zangeressen in ons land?
1: Nou ja, ik weet niet of je dan meteen populairste mag zeggen, maar het feit dat zij 7 decennia dit al weten vol te houden met regelmatig, en Corrie Konings nog meer dan Willeke Alberti, om hits te scoren, is natuurlijk zeer indrukwekkend.
0: Ja, dat zijn een beetje de Stones van ons land.
1: Ja, ja, iconen. Ja, ja, iconen. Ja, ja, ja.
0: En welk verhaal heb je dan over die Ome Jan van Willeke?
1: Ome Jan was de portier bij het audiocentrum, het oude audiocentrum van de NOS.
0: En die heeft ook wel eens een plaat gemaakt.
1: En die heeft ook wel eens een plaat gemaakt. Bij de knop van de deur was dat. Dus, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En hij zong mee op Ik zing een heel gelukkig kerstfeest. Daar
1: ja,
0: ik me ook,
1: zeker. Ja,
0: met
1: ja,
0: alle
1: ja.
0: Nederlandstalige artiesten.
1: Hele aardige man. En als je daar op binnen stapt, was het altijd een verhaal. En jou ken ik. Je mag doorlopen. Dus geen pasjes meer en dat soort dingen. Nee, gewoon, je was bekend, dus je kon doorlopen.
0: Snap het, ja. Ja, jij denkt bij Ome Jan natuurlijk aan die portier van Hilversum 3. Hier bij Omroep Max denken wij aan een andere Jan.

0: Succesvol in 7 decennia van de popmuziek, Willeke Alberti. Dat verdient toch een diepe buiging. Fantastisch. Ome Jan, zometeen nieuws van 7:30. Carolijn, waar ga jij het dan over hebben?
1: Je weet wel wat de Ig Nobelprijs is, hè? Voor wetenschappers die iets hebben ontdekt waar je om moet lachen, maar wat je eigenlijk toch wel wil weten. Nou, een Nederlander heeft er weer eentje gewonnen. Dit keer met het begraven van duizenden onderbroeken.
2: De schijf van NPO Radio 5.

0: Vanmiddag spraken wij hem, verrasten wij hem met het nieuws dat hij een maand lang de schijf is van NPO Radio 5. En ja, dat is natuurlijk meer dan terecht. Zo mooi. Dit Note to Self, Douwe Bob. Om 8:02. Snel door naar het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Havenwerkers leggen vandaag het werk neer, ook in de Rotterdamse haven. Deze landelijke staking is een reactie op de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Havenwerkers vrezen voor hun uitkering als ze werkloos of arbeidsongeschikt raken. Een eerdere staking in de Rotterdamse haven in oktober had grote gevolgen. Toen legden de shorders 5 dagen het werk neer en was de rij containers die nog weggewerkt moesten worden volgens Omroep Rijnmond bijna 1000 kilometer. Een fietstocht van Tolen naar Bergen op Zoom om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen in het donker gaat niet door. In Tolen is onrust ontstaan over de komst van een tijdelijke noodopvang voor bijna 150 asielzoekers. Rond de fietstocht zou een demonstratie zijn aangekondigd. De organisatie is bang dat daardoor het oorspronkelijke doel van Wij eisen de nacht op naar de achtergrond verdwijnt.
2: Ja, wij willen een evenement organiseren wat mensen verbindt en niet om een andere doelgroep mee naar beneden te halen eigenlijk. En dat gevoel kreeg ik een beetje dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
1: Ja, de organisatie wil voorkomen dat er volgende week dan onveilige situaties zouden ontstaan en benadrukt dat het afblazen geen politiek standpunt is over de opvang van vluchtelingen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat daarom dicht. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Wetenschapper Marcel van der Heijden wilde weten welke onderbroeken het best waren afgebroken door micro-organismen, want op die plekken is de bodem gezond. En daar won hij dus de Ig Nobelprijs mee.
3: The Ig Nobel Soil Science Prize is awarded for burying 1000 identical pairs of underpants in more than 25 countries. And then digging them up after 2 months.
1: Ja, het is echt zo'n prijs. Ja, die je wel. Echt goed onderzoek ook, maar ja, grappig onderzoek.
0: Ja, want ik denk dan meteen: dit is niet echt, dit is een grap, dit is onderbroekenlol.
1: Ja, dat dacht jij natuurlijk, maar dit zet mensen echt aan het denken. De uitreiking was trouwens voor het eerst in Europa in plaats van in Amerika. De organisatie vindt dat de veiligheid van de gasten in Amerika niet kan worden gegarandeerd.
0: Hoe ziet het weer eruit vandaag?
1: Bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. En er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt maximaal 23 graden.

0: Mickey D en I've Got The Music In Me geldt ook voor Siep Kroeske, die samen met Finbar van der Veen een boek schreef over het geschiedenis van Nederlandstalige hits. Ben je er dan ook achter gekomen, Siep, dat vraag ik me dan af, hè, als je daar zo in duikt, wat het geheim is van een hit, dat je misschien dit weekend zelf ook een hit kunt schrijven?
1: Er is genoeg te doen om AI. Nee, weet je, er is... In mijn leven, zeker in mijn hitparadeleven, heb ik natuurlijk heel vaak opmerkingen gehad van je houdt onze hit tegen of je houdt die hit tegen. Maar dat bepaalt het publiek. De populariteit van een liedje is gewoon op een gegeven moment maatgevend voor of een single wel of niet veel gedraaid gaat worden, in het verleden gekocht, verkocht gaat worden. Of dat je nu heel veel streams daarmee haalt.
0: Dus, maar je bent ooit baas geweest van de top 40. Dat was toch ook wel een wereld waarin wel eens een plaatje naar boven werd gestouwd? Of zijn dat indianenverhalen?
1: Ja, absoluut indianenverhalen. Met de hand op mijn hart kan ik je absoluut hierbij zeggen dat mij nooit is overkomen. Ik ben natuurlijk wel eens daarvoor benaderd. Genoeg indianenverhalen daarover te vertellen. Maar ja, daar ben ik verder niet echt gevoelig voor geweest.
0: Oké, heel goed, heel goed. Zeg, sommige platen zijn nooit een hit geweest of... Een heel kleine hit misschien.
1: Ja.
0: En hebben toch de tijd overleefd. En ja. Zijn pas later, laat ik het zo zeggen, op juiste waarde geschat. Daarvan is dit ook een voorbeeld.
2: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to
0: the Oude Maasweg, herkennen we natuurlijk allemaal. Van die Amazing Stroopwafels. Was een tippie als het gaat om de top 40. Eén weekje nationale hitparade herinner ik me. Nummer 50 als hoogste notering. Ja, dan kunnen we niet echt spreken van een hit, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Hoe kan dat, denk je?
1: Nou ja, een liedje heeft soms net even iets op het juiste moment. En dat was toen niet. En ik weet wel dat Radio Tour de France en Herman van der Velde, die de muzieksamenstelling deed van Radio Tour de France, dat begon te laten horen. En dan gaat er ineens blijkbaar met zo'n liedje iets gebeuren. Dan gaat het aan de haal. En mensen gaan erop terugkomen. Oh, wat een leuk liedje is dat. En gaan het opnieuw aanvragen. En soms zie je dan zo'n liedje terugkomen in jaaroverzichten, populariteitslijstjes. En dan is er ineens toch achteraf. Blijkt dat dus gewoon een hit te zijn. Ja. Of ja. Had een hit moeten zijn.
0: Ja, dat geldt natuurlijk ook voor Avond van Boudewijn de Groot. Ja. Altijd een vaste waarde in de Evergreen Top 1000 hier op NPO Radio 5.
3: Ik zou me te bedenken, Frans Halsema, voor haar volgens mij ook. Ook zo'n liedje wat jaarlijks in die Evergreen-lijst staat.
1: Ja.
3: Ook nooit in de top 40 gestaan.
1: Nee, ja. Klopt.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is zo. En dat heb je natuurlijk met veel meer. André Hazes is daar ook een mooi voorbeeld van. En Bloed, Zweet en Tranen is een heel klein hitje geweest. Ja. Maar iedereen kan het zingen.

0: 78. José Sanders, 68. Tjitske Volkering, 50. Bob Zijlstra uit Assen, 72. Dorien Vissers van Lieshout uit Maaskantje, 65. Ellie van den Berg uit Breda, 68. Wil Schouten uit Wijk en Alburg, 67. Koos van Zegeren uit Sneek, ook jarig. En Siep Kroeske, ja, geloof het of niet, alles valt samen, ook jarig. Gefeliciteerd trouwens, Siep.
1: Dankjewel, ook de andere jarigen gefeliciteerd.
0: Je bent bijna net zo oud als die hit. Je bent 72, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. We gaan even bellen met John Diekema van Den Broek. Uit Bad Nieuweschans. Hij wordt 64.
1: Hij slaapt nog.
2: Nee. John Diekema.
0: Hey John, goedemorgen. Welkom in de ochtendshow van de NPO Radio 5. En van harte gefeliciteerd met je 64ste verjaardag.
2: Ja, goedemorgen. Ja, dankjewel.
0: Ik bel je uit bed, geloof ik, hè?
2: Nee, dat valt van mij. Ik ben in Winschoten momenteel. Ik ben gearriveerd op mijn werk.
0: En wat voor werk doe je?
2: Ik rij op de voedselfiets door heel Winschoten heen, 4 dagen in de week.
0: En wie bezorg jij zo al voedsel dan? Mensen die dat op bestelling doen of daklozen?
2: Nou Bert, laat maar zeggen, afgedankte eten. Het is voor de compost, is dat. Oh. Dus als mensen hun bord niet leeg eten of aardappelschillen hebben, appelschillen, mandarijnenschil, bananenschil of ander groente wat slecht is. Nou, dat halen we op. Ook oud brood. En dat wordt dan in zakjes opgehaald. En mensen hebben allemaal een emmertje, die zitten allemaal in een appartement, een flat. En dan staan we bepaalde tijd op bepaalde plekken steeds door heel Winschoten heen.
0: Nou, jouw feestmaal is geregeld voor vanavond.
2: Ja.
0: Maar hiervoor hebben we toch bruine kliko's, John, die opgehaald worden, of niet?
2: Ja, als jij op een flat woont van 7 hoog... ja, dan heb je ook geen grote groene rolemmer. Ik woon gewoon in een rijtjeshuis. En ik heb 4 van die bakken thuis, weet je. 1 voor de restafval, 1 voor de plastic, 1 voor de karton. En de ander is dan voor de groen, weet je. Voor takken of voor tuin of voor etensresten. Nou ja, en die mensen hebben dat dan niet. En die hebben allemaal zo'n emmertje. En nou ja, daar rij je dan met 2 mensen door Winschoten heen. En dan haal je dat op de hele dag.
0: Nou, dat is toch een leuke baan volgens mij, of niet, hè?
2: Ja, dat is het ook. Ja, daarvoor ben ik 35 jaar lang vrachtwagenchauffeur geweest bij Simon Loos. Maar dat begon me te irriteren. Ik heb er ook een burn-out van gekregen, omdat je ook werd opgejaagd. Dus dat is minder. En ik doe dit werk nu met veel meer plezier.
0: Ja,
2: en,
0: dat hoor ik ook aan je, John. Dat hoor ik aan je. En laat je vooral niet opjagen. Hè. Dat is het laatste wat je moet doen.
2: Nou ja, kijk, er zijn klanten natuurlijk die op hun spullen zitten te wachten. En dan gaan ze op een klokje zitten kijken van je bent te laat, weet je.
0: Ja.
2: En daar krijg je dat allemaal door. En dan zijn er afspraken gemaakt en... Ja, en dan kom je te laat waar je eigenlijk gewoon niks aan kunt doen. Omdat een andere klant gewoon zegt, ik heb geen tijd voor. Je weet waar de vriezer is, je weet waar de koelkast is. En de stelling, ik heb Sligro gereden. En dan is dat heel veel stress.
0: Ja, ik hoor de frustratie nog in je stem. Maar weet je wat, ik ga je nu ook even opjagen, John. En dat bedoel ik vriendelijk natuurlijk, hè. Wat je begrijpt, we gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rad. En vandaag mag Siep Kroeske dat doen, want hij is een verjaardagsgenoot van jou. Hij is ook jarig, hij heeft het boek geschreven, hè, over die Nederlandstalige hits. Dat heb je gehoord. Siep, je weet wat de bedoeling is. Ik heb je uitvoerig geïnstrueerd, dus ga je gang, zou ik zeggen. Benieuwd waar die op uitkomt.
1: Nummer 1.
0: Echt?
1: Serieus.
3: De dorp. Ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien.
0: Nou, dat is toch wat, zeg. Stuit je zomaar op de nummer 1.
2: Ja, een prachtig lied is dat. Wim Sonneveld. Mijn oma, die heette ook Sonneveld. En het is een verre familielid, Wim Sonneveld, van ons. Dus... En ik vind hem prachtig. Deze heb ik ook gedraaid op de uitvaart van mijn vader, dit nummer. Dus ik vind hem mooi.
0: Nou, dan komt alles samen, lijkt het wel, hè?
2: Ja.

0: familielid Wim Sonneveld van ons. Dus. En ja, nou, ik vind hem een prachtig. Deze heb ik ook gedraaid op de uitvaart van mijn vader, dit nummer. Dus ik vind hem mooi.
1: Nou, dan komt alles samen, lijkt het wel, hè?
0: Ja.
1: Zeg, succes met de zakjes etensresten ophalen.
0: Dat gaat lukken, Bert.
1: En een fijne verjaardag.
0: Ja, en gezellig door Winschoten heen fietsen.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Bad Nieuweschans. Deze van Wim Sonneveld.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het dorp om 7 voor 8.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: En dat dorp zal ook een plek hebben in jouw boek, neem ik aan, hè, Siep?
2: Ja, nou en of. Het is verschillende keren uitgebracht en ook een aantal keren een hit geweest.
0: Ja, maar nooit echt een heel grote hit.
2: Nee, nooit een hele grote hit.
0: Nee, dat is dan toch weer ook. Ja, er hangt dan toch een soort mystiek omheen. Want uiteindelijk staat hij al jarenlang in onze Evergreen Top 1000 op Radio 5.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Vanavond staat Yves Berensen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 8:00, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
10: Goedemorgen, Bert. Door de stikstofplannen van het kabinet zijn de problemen rond het stikstofslot niet opgelost. Maar Nederland zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving die de kabinetsplannen heeft geanalyseerd. Volgens het PBL gaan de plannen vooral veel gevolgen hebben voor boeren.
11: En met name melkveeboeren, ja, is dit wel echt een heel zwaar pakket. He, dus zij zullen de emissies met ongeveer 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
10: In de kabinetsplannen staat ook dat de uitstoot door de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. Reddingswerkers hebben voor de kust van Cyprus nog een lichaam geborgen van het schip dat afgelopen weekend zonk. Het dodental staat nu op 10 en 18 mensen worden nog vermist. Na het omslaan van die veerboot werden 239 mensen gered en 8 doden werden al snel gevonden. De veerboot vertrok zondag richting Turkije en niet lang daarna begon het schip vol te lopen waarna het omsloeg. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Een buurt in Schiedam is nog aan het bijkomen van schoten die zijn gelost richting een laserkliniek. Dat gebeurde woensdagnacht. In het raam zaten 3 kogelgaten. De impact op de omwonenden is groot, hoorde lokale omroep 2.
12: En opeens hoor ik 3 schoten heel snel achter elkaar afgaan. En ik denk bij mezelf, wat gebeurt hier?
13: Ja, er wordt maar geschoten als er conflicten zijn. En de gewone burger is vaak de dupe ervan.
14: Het maakt een beetje onveilig. Ik heb hier 2 kinderen, die laat ik vaak hier lekker rondspelen. Maar ja, nu heb ik echt wel zoiets van, nou, ik weet niet of dat toch wel zo'n goed idee is.
10: Ja, de politie in Schiedam is nog volop bezig met het onderzoek. En rattengif brengt niet alleen schade toe aan ratten zelf, maar ook aan de omgeving. Rattenbestrijders zoeken daarom naar andere manieren om rattenoverlast toch te kunnen bestrijden. In Groningen stuurt een bestrijder zijn fretten en honden erop af.
15: De heer de Wouden zegt van, ik heb ratten, kom, we gooien wel wat gif in en dan ben we er vanaf. Maar nou mogen we denken van, nou gaan we het eens aanpakken. Nou, en dat kind dus onder andere met honden en fretten. Kom maar. Wat zo. En maar naar de ratjes. Kom maar. Oh, rat. Ja, hier, rat.
10: Ja, de fretten jagen achter de ratten aan, dat is hun natuur. Die ratten vluchten dan naar boven en daar staan dan weer honden klaar om ze te pakken. Het weer bewolkt, in het noorden flinke buien en veel wind aan de kust en rond het IJsselmeer. Zware windstoten ook. Temperatuur loopt op naar een graad of 23.
8: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: met opnieuw een Formule 1 race. Dat circus lijkt neer op het hoge snelheidscircuit van Monza in Italië. En er wordt ook gevoetbald uiteraard in de eredivisie. Er staan morgen twee toppers op het programma. NEC, Feyenoord en Ajax, PSV. En gast vanochtend kan je niet zijn ontgaan. Siep Kroeske, die een bijbel heeft geschreven over de geschiedenis van Nederlandstalige hits. Ja, als we het dan hebben over voetbal, Siep. Voetballiedjes doen toch waardig, hè, in de geschiedenis van die hitlijsten.
1: Maar ik moet meteen denken aan dat zelfs de Europacup finale van Feyenoord in 1970 in de hitlijsten kwam.
0: Ja,
1: Johan Cruijff heeft een liedje gemaakt over voetbal.
0: Ja, oei, dat was maar weer een loei, hè, in 1969.
1: Carnaval.
0: 21ste plaats toch gehaald in de top 40. Ja, dat is echt ernstig dat ik het weet. En ik denk aan het WK-voetbal van 94 met Johan en de Groothandel. Ja. Als ik mijn hulp nodig heb, dan belt hij me maar thuis.
1: Jij weet er meer vanaf, denk ik.
0: Ja, oké, maar jij weet er nog veel meer van. En dat zul je zo meteen bewijzen. Want dan maken we bekend wat nou de allergrootste Nederlandstalige hit alle tijden is geweest in de geschiedenis. Denk daar vast maar even over na. En als je enig idee hebt, laat me weten.

0: is natuurlijk Window of Hope van Olita Adams. Het is kwart over acht op deze vrijdagochtend. Siep Kuske te gast over het boek dat hij schreef samen met Finbar van der Veen over de geschiedenis van Nederlandstalige hits. En dan, ja, dan hoort daar natuurlijk ook de vraag bij: wat is nou de grootste Nederlandstalige hit ooit gemaakt? Ja, ik ga het even spannend houden. Want we gaan het nu bekendmaken, want daar heb jij 10 jaar lang onderzoek naar gedaan.
1: Ja.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Heb je alle verkoopcijfertjes bij elkaar opgeteld? Alle punten uit de hitlijst? Over hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik heb natuurlijk ook een enorme archief door de jaren heen opgebouwd in dozen. En er is ook af en toe wel eens wat verloren gegaan met verhuizingen. Maar al dat soort notities, aantekeningen en dergelijke had ik op papier ook voor een groot gedeelte. Daarna heb ik het wel allemaal proberen in mijn laptop en mijn computer te krijgen. Je gaat graven, je gaat kijken, je gaat cijfers vergelijken, je gaat punten vergelijken, verzameld in de hitlijsten. En ik heb bijvoorbeeld ook Buma benaderd van: kunnen jullie een overzicht geven van wat nou jullie grootste seller is qua rechten, et cetera? Moet ik opschieten? Moet ik een heel lang verhaal? Niet te lang.
0: Maar je maakt het wel spannend, maar vertel nog even.
1: Uiteindelijk heeft ook de zoon van de zanger, ik zal het bijna verklappen al, mij geholpen met nog een heleboel titels erbij. En toen ben ik verder door gaan graven. Toen kwam ik er nog meer titels bij. En uiteindelijk hebben we daar ik wist toen al dat het gewoon dit liedje moest worden. En er zijn meer dan 80 versies gecoverd in het buitenland.
0: Maar dit is het origineel.

0: Sterkarne en het kleine café aan de haven.
1: Daarin dat klein.
0: Ben je daar ooit geweest eigenlijk?
2: Ja. Ik heb daar, er staat ook twee foto's in het boek van het café. En die mensen zeiden ook, we krijgen nog wekelijks krijgen we mensen op visite die naar aanleiding van dat liedje bij ons komen kijken.
0: Nou, dat is toch geweldig. En het mooie is, je zei het al, 80 tot 100 uitvoeringen van dit nummer. Zullen we even een paar doornemen? Dat geeft dan ook wel goed aan hoe groot deze plaat werkelijk is. Dit is de Duitse uitvoering van Peter Alexander.
3: Ik wou

0: dat is toch dus ongekend eigenlijk. Hè? Wat mooi dat je dan met de zoon van Pierre Carne bent afgedwaald naar dat echte kleine café aan de haven. Hoe was die ontmoeting?
1: Bijzonder. Heel bijzonder. Weet je, je zit op een stukje. Hoe moet ik dat zeggen? Je bent op een plek waar iets magisch is gemaakt.
0: Want hij heeft het daar ook geschreven.
1: Hij heeft het daar geschreven. Ja. Hij had een lunch. En dat vertelde die dame in dat café ook. Van, kan ik dezelfde lunch krijgen als die Pierre hier ooit gegeten heeft? Oh ja, dat kan. Dat was dus twee boterhammen met een gebakken ei. En er zat iets van ham of spek tussen.
0: Hardgekookt tijd.
1: Hardgekookt.
0: Ja, hardgekookt. Ja.
1: En wat moet ik daar verder voor zeggen? Het is gewoon kippenvel.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Is zijn zoon net zo trots als dat vader was?
1: Ik denk het wel, ja.

ooit gemaakt. Zeker als je al die andere uitvoeringen meetelt. Maar dit was natuurlijk het origineel van...

0: Vijf voor half negen op de vroege vrijdagochtend. En Dusty Springfield.
1: September is U2 maand. Bij Goeiedag Hendrikman.
0: Over precies drie weken bestaat U2 50 jaar. In aanloop daarnaartoe besteden we elke dag aandacht aan dat jubileum. Met minstens elke dag één plaat van U2. En het mooie is, Siep Kroeske, die alles weet van Nederlandstalig iets, is ook nauw betrokken geweest bij het succes van U2 in Nederland. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen, Siep?
2: Oh, dat is een heel lang verhaal, daar heb je de tijd niet voor.
0: De korte versie graag.
2: Ik was productmanager, dus verantwoordelijk voor het label waar U2 op zit, nog steeds, Island Records. En ik kreeg vanuit Londen een cassette toegestuurd omdat de baas een band had getekend en in Engeland lukte dat niet. Of ik het in Nederland wilde proberen. Dus ik heb een single uitgebracht, het sloeg niet aan. En op een gegeven moment werd ik door de KRO gebeld en gevraagd of ik een leuke band had of een leuke artiest had om de radiostudio te openen. Nou, dat heb ik voorgesteld. In eerste instantie lukte dat niet. Daarna ging dat uiteindelijk wel door. En kwam er een viertal jonge, enthousiaste mensen kwamen uit een roestig busje stappen met hun manager. En in Hilversum aan de Emmastraat. En zo zijn we de nieuwe radiostudio ingestapt. En heeft de band daar een uur live gespeeld.
0: Dat is toch ongekend. En nou, we weten allemaal hoe het verhaal, een jongensboek natuurlijk, is afgelopen. Dat ging zelfs zo ver dat je de mannen van U2 ook van dichtbij hebt meegemaakt. Hè. In 87 herinner ik me, stonden ze in de Kuip, was ik zelf ook bij. Jij stond op het podium, terwijl ik achteraan in vak U zat, geloof ik.
2: Ja, ik had natuurlijk het een en ander met ze gedaan. En een aantal hits en een hele hoop goud en platina. En ik had aangekondigd dat ik wegging. En dat ik bij directeur bij de top 40 werd. Dus wat hebben die boeven gedaan? Ik moest uiteindelijk bij het nummer Party Girl moest ik het podium op met die fles champagne die ontkurkt moest worden. En daarna zei Bono, die dus de muziek stopte, van hij wordt nu de baas van de charts in Nederland. Wij willen eindelijk die nummer 1 hit. Knal. Ja, nou ja. Daar sta je dan. Maar ik stond echt te trillen op mijn poot voor 50.000 mensen in de Kuip. Dat is toch idioot.
0: Ja, was nog een veel leuk feestje na afloop dan ook?
2: Ja, we zijn in de limo zijn we naar Amsterdam gegaan. De restaurant was afgehuurd. En we hebben daar met een man of 10, 12 hebben we daar heerlijk de hele avond verder doorgebracht.
0: Nou, niet te geloven zeg. En heb je nog iets bewaard van die avond misschien?
2: Nou, ik kreeg van de band kreeg ik de koperen symbool van de drumkit van Larry met hun handtekeningen erop. En die heb ik natuurlijk nog steeds.
0: Ah, dat is natuurlijk waanzinnig zeg. Ja, als je denkt aan die concerten in 87, in de zomer van dat jaar, ja, dan denk je als vanzelf ook aan dit nummer natuurlijk. Hè. Opening van de Joshua Tree en ook de opening van een concert herinner ik me op die 10e juli. Ja,
2: kippenvel hoor.
0: Ja. Kuip die bijna uit zijn voegen barstte toen dit begon. En als je het hoort, begrijp je nog steeds waarom.

0: Ja, ik krijg nog een mooie app van Andrea binnen. Zij was er ook bij in de Kuip van U2. Heel veel decibellen, zo schrijft ze. Stond op de tribune, die bewoog onder je voeten. Echt onvergetelijk. Ja, nou, prachtig. U2, september U2 maand hier bij Goeiedag Hendrik Man. Ja, en zometeen, dat is wel leuk, op deze vrijdag gaan we toch ook vroeger of later spelen. En dat doen we puur en alleen met Nederlandstalige hits. En het mooiste is, dan maak je ook kans op dit vuistdikke boek met die hele geschiedenis van Nederlandstalige hits. Wil je meedoen? Nou, reageer dan even via de NPO Luister-app. Hoe werkt dat, Evert?
1: Nou, zo simpel. Je stuurt het codewoord even. En het codewoord vandaag is café.
0: Café. Ja, niet geheel toevallig natuurlijk.
1: Nee.
0: Hè? Nou, vanwege het verhaal over de over Pierre Carne. Even het woordje café doorsturen via de NPO Luister-app. Wellicht spreek ik je dan zo meteen. Nu het nieuws van 8:30.
2: In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden nog vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven en de verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Asielministers van een kleine groep Europese landen komen vandaag bij elkaar in Kopenhagen om te praten over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Die zouden naar uitzetcentra in landen buiten Europa moeten worden gestuurd, vertelt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Zelfs dus als die uitgeprocedeerde asielzoekers daar niet vandaan komen. We weten natuurlijk allemaal dat het op dit moment vaak niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar hun land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat dat land dan weigert om ze terug te nemen. En daardoor houden die mensen natuurlijk wel plekken bezet in de Nederlandse opvang. Nou, een oplossing daarvoor zou dus zo'n terugkeerhub moeten zijn buiten Europa.
2: Ook de inspectie en de beroepsvereniging van gynaecologen wisten al jaren dat Simon een massadonor was. Dat erkennen beide instanties na vragen van Nieuwsuur. Maar ze informeerden de ouders niet. Simon kon zo nog jaren doorgaan met spermadonatie. De stichting Donorkind noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. En dan een onderwerp helemaal passend bij deze ochtend, want Roxy Dekker heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Ze is de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de Ziggo Dome 4 keer heeft uitverkocht. En dit is een van haar bekendste nummers. Ja,

0: Anne Fleur op vakantie was dat. Andere hits van Roxy Dekker zijn Sugar Daddy en Satisfier. Gisteravond was haar eerste uitverkochte show in de Ziggo Dome. Nou, fans konden niet wachten en veel namen ook hun ouders mee.
1: Mama is geen fan, nee.
2: Waarom niet?
1: Geen idee, maar dat is niks van mij.
3: Ja, wij wouden heel graag en toen moesten we wel mee. Ja,
2: en vindt u dat dan vervelend of kijkt u er juist heel erg naar uit?
4: Zeker, een zaal vol met meiden. Topavond.
0: Ja, in april staat Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena. En dat zou de eerste Nederlandse zangeres zijn die met een soloshow in het Amsterdamse stadion staat.
5: Ja, dat is toch waanzinnig. Ja. Dit is de nieuwe tijd, net wat u zegt, om die zin maar even te gebruiken. Hè. Hoe verklaar je dat enorme succes van Nederlandstalige muziek die weer helemaal terug is, Siep?
6: Social media, vooral TikTok en Instagram.
5: Ja, dat is het. Hè. Goed, nou het weer dan voor vandaag.
0: Ja, af en toe regen, het waait hard. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: The Move. Flowers in the Rain.
1: Vroeger of later.
2: Ja, dat gaan we spelen met Jacqueline van der Pluim. Dag Jacqueline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar bel je vandaan?
3: Uit Weert.
2: Uit Weert?
3: Ja.
2: Nou, dan moeten wij denken natuurlijk aan een... Als we het dan toch over Nederlandstalige hits hebben... daar zijn heel wat hits geboren in de studio van Johnny Hoes. Kijk meteen even naar Siep, toch?
4: Klopt.
3: Ja, dat
4: heel
3: klopt.
4: Veel.
2: Ja, daar ben je daar ook geweest voor je boek, of niet?
4: Ja, ik ben er ook geweest en je stapt daar een museum binnen. Dat is waanzinnig. Ja,
2: ben je daar zelf wel eens geweest, Jacqueline, of niet?
3: In Weert.
2: Nou ja, daar woon je, dus daar zul je wel geweest zijn. Maar in die studio van Johnny Hoes.
3: Nee.
2: Maar ben je dan ook niet nieuwsgierig als je daar langsloopt... dat je dan denkt... Ik bedoel, ik had al lang een jaar gebeld.
3: Eigenlijk niet.
2: Nee?
3: Nee.
2: Wat is jouw favoriete Nederlandstalige plaat aller tijden?
3: Dat is een moeilijke vraag.
2: Ja, maar ik heb tot 9 uur de tijd, dus daar denk ik rustig na.
3: Het café, het kleine café.
2: Klein café aan de haven. Nou, dat hebben we gehoord eerder dit uur. Heb je al die uitvoeringen gehoord?
3: Niet al. Alleen van vader Abraham.
2: Ja, klopt. Nou, wij gaan het spelletje vroeger of later spelen met jou, Jacqueline. Je weet wat de bedoeling is. Het zijn uitsluitend Nederlandstalige hits die voorbij komen. Het vertrekpunt is vandaag 1955, toen het verhaal van dit boek ook begon. Dus vanuit 1950 reizen we

0: Pastorale, Ramses Shaffy en Lisbeth List. Was dat vroeger of later een hit dan 1973?
1: Ik denk later.
0: Nee, dat was vroeger, 1969.
2: Waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem.
0: Waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman, vroeger of later een hit dan 69?
1: Dat was later.
0: Dat is goed, 1985.
3: Willem, wat heb je grote handen?
0: Willem, van Willem Duin, vroeger of later een hit dan 85?
1: Even kijken, de later.
0: Nee, was vroeger, 1979.

0: laatste, vroeger of later een hit dan 1979?
1: Vroeger.
0: Nee, was later, 1981.
2: Vroeger of later?
0: Ja, ja, ja, ja. Helaas, je moet een jaar overdoen.
1: Slecht.
0: Ja, heel slecht, ja. Nou ja, niks aan te doen. Ik wil je niet met lege hand naar huis sturen. Maar je krijgt wel mooi de deur hangen van Goeiedag Hendrik, man. En weet je wat, dan doe ik de sleutel hangen er ook nog bij. Gewoon omdat kan.
1: Oké. Bedankt.
0: En een fijn weekend, hè?
1: Ja, spannend, hè?
0: Oké, hoi.

uit het hart van de jaren 80, deze van Benny Nijman. Ja, en ik heb dat boekje nu nog liggen. 75 jaar Nederlandstalige hits. We gaan er eentje weggeven, want het lukte net niet in Vroeger of Later. Wil je de kans op maken? Reageer dan even via de NPO Luister-app. En laat even weten wat jouw favoriete Nederlandstalige plaat alle tijd is. Even snel reageren via de NPO Luister-app.

0: Can't Let Go, 9 minuten voor 9. Ik vond het mooi dat je er was, Siep. Ik zou volgens mij wel dagenlang met je kunnen praten over al die Nederlandstalige hits. Want dat zijn mooie verhalen. Voor altijd gebundeld in deze Bijbel. Wat ik me wel afvroeg, wat is nou jouw favoriete Nederlandstalige plaat aller tijden?
1: Maar Bert, dat kan ik toch niet noemen. Dat is onmogelijk. Wat is die voor jou?

0: Ik vond het mooi dat je er was, Siep. Ik zou volgens mij wel dagenlang met je kunnen praten over al die Nederlandstalige iets. Want het zijn mooie verhalen, voor altijd gebundeld in deze Bijbel. Wat ik me wel afvroeg, wat is nou jouw favoriete Nederlandstalige plaat aller tijden?
1: Maar Bert, dat kan ik toch niet noemen. Dat is onmogelijk. Wat is die voor jou?
0: Ja, daar ben ik nog altijd naar op zoek eigenlijk. Dat is vandaag weer iets anders dan morgen. En ook morgen weer anders dan gisteren.
1: Ja.
0: Dat is het mooie natuurlijk ook van muziek. Hè. En het is ook het moment waarop zo'n plaat binnenkomt. Ik vind het heel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar ja, Niemand in de Stad van de Dijk. Dat is ook wel een lied. Ja, het is nooit op single geweest. Maar dat ken je wel, hè?
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Vind ik wel heel mooi op de een of andere manier. Eens even kijken. Sjaak, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen, Bert.
0: Wat is jouw favoriete Nederlandstalige plaat aller tijden?
2: Ja, ik heb toch echt wel een hart voor pastoralen van Ramses en Lisbeth.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een heel grote evergreen.
2: Die gaan zo in elkaar op.
0: Ja, mooi. Nou, die hoor je dikwijls hier natuurlijk op NPO Radio 5.
2: Ja.
0: Ik ga jouw weekend heerlijk laten beginnen, want je krijgt dit boek toegestuurd.
2: Oh, dat is ontzettend leuk, joh. Wat gaaf.
0: Ik dank jou wel, Siep. En ik sluit af met de grootste Nederlandstalige artiest aller tijden.
1: Marco is de grootste. Absoluut.
0: Marco is de grootste.
1: Dankjewel, Bert.
0: Jij bedankt. Zometeen heel veel plezier met de arbeidsvitamine. En wij zijn de maandagochtend weer even na 6. Vooral eerst een goede dag.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Vanavond staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Faye Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
12: Dat is onze.
13: Oh, oké. Okay.
12: Wagon 2.
11: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 21:50 bij Max op NPO 2.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 9 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
16: Goedemorgen Hans. Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker voor Pro bij de Eerste Kamerverkiezingen komend voorjaar. Ze volgt Paul Rozemuller op, die de politiek na de verkiezingen gaat verlaten. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom kiest Pro voor Hamer omdat ze een ervaren politicus is.
17: Maar wat daarnaast natuurlijk ook een rol speelt is dat zij uit de PvdA komt en vrouw is. Want in fusiepartij Pro moeten de topfuncties natuurlijk een beetje evenwichtig over PvdA en GroenLinks verdeeld worden. De leider van de Tweede Kamerfractie en van de partij is Jesse Klaver, GroenLinks, man. Dus de opvolger van Rozemuller moest een PvdA-vrouw worden.
16: Mariette Hamer was jarenlang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en daarvoor Tweede Kamerlid voor de PvdA. Door de harde wind is een stijgerconstructie bij een flat in Rotterdam deels ingestort. Planken kwamen naar beneden vallen, vertelt deze verslaggever van Omroep Rijnmond.
13: Ja, die wind die heeft er dus voor gezorgd dat 3 etages van een steiger zijn ingestort. Het ziet er eigenlijk heel apart uit, want die staan natuurlijk netjes omhoog natuurlijk. Maar nu ziet het er een beetje uit als een skihelling naar beneden. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort zeg maar op het dak. Dus niet op de straat en niet op de metro, maar ja, op het dak van het gebouw.
16: Bouwvakkers zijn druk bezig de boel te herstellen. De omgeving van het ijzeren bouwwerk is afgezet uit angst voor verdere instorting. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder hard gestegen dan in de jaren ervoor. Mensen in een huurwoning betaalden volgens het CBS in juli gemiddeld 4,4% meer dan een jaar eerder. In Overijssel en Brabant stegen de huur het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. En in Gunterp in Friesland staat het huis te koop waar Gerard Reven ooit woonde. Het dorp had een grote invloed op zijn werk. Hij schreef daar de brievenboeken Op weg naar het einde en Nader tot u. Hij woonde er van 1964 tot 1971 en het huis is een koopje, 185.000 euro. Zo'n 40 mensen hebben een afspraak gemaakt om de woning te bekijken. Het zijn vooral Reven-liefhebbers.
18: Ik kom helemaal uit Arnhem en ik zoek iets rustiger, waar ik meer meer rust heb en misschien ook wat kan schrijven. En toen kwam ik tot mijn verrassing erachter dat dit het schrijfhuisje van Gerard Reven is geweest. En toen was ik helemaal verkocht, want ik ben Neerlandicus. Ik heb ook literatuurgeschiedenis gestudeerd, dus ik vind het echt helemaal fantastisch.
16: Ja, het huis in Gunterp is een trekpleister voor fans. Dit jaar stonden er 200 mensen voor de deur.
19: Nou, dan moet je wel net zin in hebben om daar te wonen dan ook.
16: Waarom? Het is een prachtig huisje hoor.
19: Ja, want iedereen de hele dag langs loopt en binnen loopt te kijken.
16: Maar ja, het is volgens mij maar één moment in het jaar, sterfdag geloof ik.
19: Oh ja, oké. Okay.
16: Buiten bewolkt en buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. En er staat dus veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt maximaal 23 graden.
20: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Als je boomers vraagt naar hun favoriete televisiefragment alle tijden, dan zal menig Amerikaan het optreden van de Beatles noemen op 9 februari 1964 in de Ed Sullivan Show. Die begonnen hun optreden met All My Loving. En als je dat moment zou bevriezen in de tijd, dan schonk het levensvreugde in hotel ontelbare hoeveelheden. Dank aan Bert met Siep Kroeske op bezoek. Was leuk, die verhalen allemaal. En wij hebben vanochtend heel veel muziek te draaien. En die komt van Sabine en Patrick Ketterink in Eibergen, Gelderland. Die hebben een gastouderopvang, de Blenkies genaamd. Kleinschalig en flexibele opvang voor kinderen in Eibergen dus. Overdag een gezellige, maar drukke boel. En Sabine en Patrick zijn 13 jaar getrouwd. Ze hebben zelf kinderen van 18 en 11. En de tekst van Annie's Song van John Denver hangt bij hun op meerdere plekken in het huis. En dus dat liedje staat ook op de lijst van hun. De kinderen Lenkens in Oplo, dat is het land van Kuik. Noord-Brabant zijn fan van arbeidsvitamine. Een van ons staat hier, nam vroeger het programma op een cassettebandje om later nog eens terug te luisteren, zonder veel gepraten tussendoor. En daarom willen ze graag een verzoek indienen om hun favoriete liedjes te horen. Niet alleen omdat ze het een mooi programma vinden, maar ook als ode aan ons Moeken. Aldus Marius, die destijds ook geen uitzending oversloeg.

0: qua.
1: Legende van een inheemse bevolking van Amerika over een man die ziek wordt nadat zijn schaduw is gestolen door een watervloo. Poetje Daqua. En deze violist uit Genua, die haalde zijn inspiratie uit de renaissance en de barok. Heel een beetje horen ook. Leuk hoor, dat is daarvoor met Robert Long en Kalverliefde dus. En The Lion Sleeps Tonight hoorde je van Tijd Fit. Die dat liedje van de tokens weer eens uit de kast haalde. Arbeidsvitamine op vrijdag met Hermes Hermits nu.

In het midden van alles, daar moet Bluff zich hebben gevoeld. Want zo heette die plaat ook waar dit vandaan kwam. Open je ogen samen met Ilse de Lange, die zachtjes meezong op de achtergrond. De Walkers met There's No More Corn on the Brasos, hoorde je, uit Limburg. Ik moet van Pascal even vertellen dat Fred Limpkens, die zijn hele leven in dienst was van Telstar, daar ook nog een leuke bijdrage als producer in had. Mag ook wel weer eens gezegd worden. En daarvoor ook Herman's Hermits met Something's Happening. De heer Gene Pitney heeft een hele lekkere, opmerkelijke stemgeluid. Mag hem graag horen altijd. Hier is Herman.

Suzanne Hoffs en Vicky Peterson van de Bengals hadden al een hele body of work geschreven toen ineens Liam Steinberg voorbij kwam met Walk Like an Egyptian op hun pad. En tot hun eigen ontzetting werd het zo'n grote hit dat iedereen over de hele wereld die Egyptische balansloopjes liep na te doen. Het is een soort molensteen om de nek voor die dames, maar goed, het is toch wel een hele...

0: Hij is de man die ook Sugar Sugar schreef van de Archie samen met Ron Dante en Andy Kim is zijn naam. Rock Me Gently. Both Sides Now is van Houston. Een zachte Joni Mitchell uitvoering van dat liedje Both Sides Now. En dit is Dinah Washington. Mad About The Boy.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: Hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
20: Goedemorgen Hans. McDonald's is door de inspectie op de vingers getikt. Want het fastfoodbedrijf geeft nog steeds wegwerpbekers mee, terwijl dat al 2 jaar verboden is. Jaarlijks gaan er in alle vestigingen in Nederland 175 miljoen drinkbekers doorheen. De fastfoodketen belooft nu vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als dat niet gebeurt, moet McDonald's dwangsommen gaan betalen van €625.000 per dag. Landbouwminister Van Essen is blij met de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
21: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er dan minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
20: Voor het eerst sinds de coronajaren is de uitstoot in het verkeer gedaald, dat meldt het CBS. Vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en ook bussen zijn schoner geworden. Voor inwoners van Overasselt die vragen of zorgen hebben over de dodelijke schietpartij van dinsdag, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst gehouden. De gemeente is daarbij, net zoals agenten en ook medewerkers van slachtofferhulp. En een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. Dat staat namelijk vanaf nu in de huisregels van de NS.
0: Op het moment dat jij een tas op je stoel hebt en iemand wil gebruik maken van die stoel, dan zeggen we nu, ben je eigenlijk verplicht om die tas van de stoel af te halen.
1: Maar waarom geen verbod of zo? Waarom is dat niet doorgevoerd?
0: Ja, we wilden eerst zeggen, we doen een verbod voor de tas op de stoel, maar meestal is er wel plek in het terrein en is een verbod misschien een beetje veel. Dus hebben we gezegd, als iemand op die stoel wil zitten, dan heb je de verplichting om hem eraf te halen als iemand daar wil zitten.
20: De tas moet dan op schoot of in het bagagerek. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. In de huisregels van de NS staat vanaf vandaag ook dat je niet je voeten op een stoel mag leggen.
19: Jammer, dat doe ik altijd.
20: Dat doe je altijd? Ja, dat mag niet meer, Hans. Helaas. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het noorden buien. En daarbij waait het hard. Vooral in de kustprovincies zijn zware windstoten. Het wordt maximaal 23 graden.
18: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Follow the Sun is dat van Xavier Rudd. En daarvoor Noel Coward's Mad About a Boy, gezongen door Dinah Washington. En dat allemaal al een hele ochtend vol met muziek. En we hebben nog veel meer. Straks ook een leuk spelletje. En arbeidsvitamine.nl heeft de CryptoPicto ook weer vanochtend.

Ja, nou leuk. In 1975 opgericht als het orkestje Vitesse door Herman van Boeijen en Herman Brood. En pas in de jaren 80 kwam het grote succes. Maar vooral lekker speulen met die jongens natuurlijk in het land. De arbeidsvitamines zijn dit vanochtend op vrijdag met de aanvragen van de kinderen Lenkens op Lo, Noord-Brabant. Moeder sloeg geen uitzending over volgens Marius van de familie. Omdat ook de kinderen fan zijn, leek het hen mooi om een ode aan moeder te maken met favoriete muziek die ze aan arbeidsvitamine koppelen. Andere aanvragen die zijn van Sabine en Patrick Ketterink. Sabine runt aan huis haar gastouderopvang, de Blenkies. In hun vrije tijd kamperen Sabine en Patrick graag met de vouwwagen. En we vinden het dan heerlijk ook om op te fietsen en te wandelen. En allebei kunnen ze ook makkelijk de Nijmeegse Vierdaagse uit.

0: Moderne sound rond Gladys Knight en haar pips te verzinnen. Nadat het publiek haar vooral kende van Midnight Train to Georgia en I Heard It Through the Grapevine. Maar dit is nog altijd echt een Van McCoy plaat wat dat betreft. Come back and finish what you started. Sacre Charlemagne, dat was van Frans Gal en de kleine kindertjes van het koor. Dat ging over Karel de Grote. Die wordt toch gezien altijd als de uitvinder van de school. Vandaar dat zij dus vertelt over Karel de Grote. Dat ze altijd naar school moet. Oh, Kareltje de Grote. Johnny en Rijk hadden er ook ooit nog eens een versie mee. Weet je nog?
1: De arbeidsvitamine. Puzzel.
0: Nou, dat weet je misschien niet meer, zo lang geleden. Maar goed, wij doen hier, we grossieren in nummers die soms heel lang geleden een hit waren. Zoals bijvoorbeeld Connie van den Bos, die vertelt over oma Arie. Hij hield niet van capsones en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Arie. Dat paste beter bij hem dan meneer.
2: 1.
3: Dat paste beter bij hem dan meneer.
2: 2.
3: Maar kinderen die mocht hij des te meer.
2: 3.
3: Je noemde hem gewoon maar oma Arie.
2: 4.
0: Nou, nu maar hopen dat je met een leuk puzzeltje hebt opgezadeld. En dan moet je dat via de NPO Luister-app even oplossen.

0: Ja, die Michael Bublé. Die kan wel zingen. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Toch zit het vol met ironie, want hij zegt... de zon schijnt, de muziek speelt... en zelfs als het zal gaan regenen hoor je mij niet klagen. Want ik ben blij dat jij degene bent die is weggegaan. Het is een prachtige dag. Michael Bublé, daarvoor Freddy Aguilar met Anak. En Ricky Valens hoorde je met Tell Laura I Love Her.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Bert Messert-Woerden, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hans.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, ja, goede dag vandaag ook. It's a beautiful day, draaiden we net.
2: Ja, elke dag is een goede dag, hè?
0: Nou, wat fantastisch eigenlijk. Motto. Ja, is het zo, toch?
2: Ja, ja. Tuurlijk. Ik zeg heel vaak tegen mensen... let op, gisteren kom niet meer, morgen weet je niet... dus geniet van vandaag, man.
0: Het is een tegelwijsheid waar alle waarheid in zit. Ja, nee, je hebt helemaal, helemaal gelijk. Ja. Dus ben je een beetje ook een oma Arie-type eigenlijk ook? Hij hield niet van capsules en Bombay.
2: Ja, kijk, het Hollandse lied, dat trekt mij altijd wel, dus...
0: Nou, deze plaat heb je waarschijnlijk zo goed gehoord... dat je nu deze puzzel zou kunnen oplossen, denk je, of niet?
2: Ja, dat hoop ik. Ze blijft natuurlijk altijd moeilijk, hè?
0: Ja, vind ik ook.
2: Ik doe het ook wel eens en dan denk ik van die en die... en denk ik, oh nee. En dan hoor ik een andere uitzending, denk ik, nee. Of een andere oplossing, denk ik, nee, toch niet.
0: Nou, dan zorgen we wat deze oplossing is dan.
2: Ja, ik denk 4, 2, 3, 1.
1: 4.
3: Niet van Capsones en Bombari.
1: 2.
3: Waar kinderen die mocht die des te meer.
1: 3.
3: Je noemde hem gewoon maar oma Arie.
0: Ja.
1: 1.
3: Dat paste beter bij hem dan wanneer.
0: Ja, dat ging helemaal goed in je bovenkamer.
2: Hij is goed, hè?
0: Ja, goed. En de plaat is nog beter en die gaan we draaien. En je krijgt van mij het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Hey, super, dankjewel.
0: Ja, leuk Bert, dankjewel. Tot de volgende keer.

Zalig genot en dan daarop het onderdeel. Meer hoef ik ook niet te doen dan alleen dat. Skeeter Davis met The End of the World hoorde je. En Oom Arie was de puzzel van vandaag van Connie van den Bos. En hier is Don McLean. Starry, starry.

wereldberoemd is het allemaal. Elvis Presley met It's Now or Never. En daarvoor ook nog Annie's Song van John Denver. En we doen er nog wat Australische New Wave bij. Hier is Mental as Anything.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling.

0: ontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attent met ds.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
3: Goedemorgen. Opnieuw is er in Duitsland een poging gedaan om de stroomvoorziening te saboteren. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen een ontstekingsmechanisme. Mogelijk was dat bedoeld om kortsluiting te veroorzaken. Volgens correspondent Gien Balduk is de verantwoordelijkheid van de actie opgeëist in een brief die aan Duitse media is verstuurd.
4: Waarin iemand de verantwoordelijkheid opeist van deze acties. En dat zou gaan om een klimaatactivist die zich tegen de fossiele industrie keert. Dus de politie denkt wel echt op het spoor te zijn van de mogelijke dader. Maar zegt ook nadrukkelijk dat nog alle opties worden opengehouden. Bijvoorbeeld een zogeheten hybride aanval van een buitenlandse mogendheid hierachter kan zitten. En dan wordt er dus vooral naar Rusland gekeken. Dus ook dat spoor is nog altijd open.
3: Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daar werden zelfs explosieven gevonden. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag 8 uur lang gestaakt. Aanleiding zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De havenwerkers zijn bang dat ze in de problemen komen als ze ziek zijn of arbeidsongeschikt raken. De Nederlandse reisapp Polarsteps is zo lek als een mandje. Dat zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Foto's en GPS-locaties van miljoenen reizigers zijn een half jaar lang niet goed beschermd. Zo kwam een backpacker uit Frankrijk erachter dat zijn reis in Bangkok ook door mensen kon worden ingezien die hem niet volgden. Polarsteps beloofde beterschap, maar volgens Follow the Money is het nog steeds mogelijk om in die app miljoenen gegevens van reizigers te vinden. Na het WK hockey en het WK roeien organiseert Nederland nog een wereldkampioenschap. In Utrecht wordt deze week gestreden om wereldkampioen straatvoetbal te worden. En dat is volgens straatvoetbalpionier Edward van Gils geen toeval. De sport ontstond hier in de steden op de pleintjes met bijvoorbeeld de panna.
5: Zo kwam het dat iedereen met nieuwe trucjes kwam. En toen is er een hele nieuwe stijl van straatvoetbal gekomen. Waar tegenwoordig de hele wereld kopieert en de hele wereld kijkt naar Nederland hoe wij hier straatvoetballen. Ja, het is populair geworden.
3: Wie nog wil kijken moet snel zijn. Vandaag is in Utrecht de laatste dag. 32 landen strijden om de titel. Het weer, er staat veel wind en er trekt vanuit het westen een regengebied over het land. En vooral in het noorden is het erg nat, maar koud is het niet. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avro Tros.

Wat is Duits toch een mooie taal als je dit zo hoort, vind ik altijd. Peter Vogts met Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Het is met de Duitse reggae-groep Seed van Stadtaffe, zo heette die plaat.

Opvang De Blenkies uit Eibergen. Sabine woont samen met man Patrick, twee kinderen, hond Kaya in Eibergen. En in 2024 maakte zij de overstap van een administratieve functie naar dit werk. En dan zijn er ook aanvragen van de kinderen. Lenkens in op.

Wat een krachtteam stond er toch om die Roy Orbison heen. Want dit was een nummer van Bono en The Edge. En dan had je nog Jeff Lynne op die plaat en zo. De laatste die hij maakte in zijn leven. She's a Mystery to Me. En het hele album noemden ze Mystery Girl. Daarvoor Fields of Gold van Sting. Liep even door de mooie gerstvelden heen met hem. En Tremolo's met Suddenly You Love Me hoorde je.

0: gewone mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

Chris Martin schreef het voor zijn vriendin Gwyneth Paltrow, want haar vader was overleden. I'll try to fix you. Dat is mooi. Het klinkt heel intens in elk geval. En hij kan dat als geen ander doen. There's always something there to remind me was van Sandy Shaw. Weet je nog dat Frida van na ABBA eigenlijk een zoektocht deed naar wie haar album zou kunnen produceren? Dat kwam ze bij Phil Collins uit. En die maakte dit met haar.

vandaan met een saxofonist en die galm en de manier van aanpak. Wendy Fraser is dat met Patrick Swayze, ja, Dirty Dancing, want daar komt het vandaan. She's Like the Wind. To Turn the Stone hoorde je van Frida. En dit zijn onmiskenbaar, de dames die ook nog regelmatig Nederland bezoeken. Binnenkort geloof ik ook weer, The Three Degrees.

Heerlijk, ja. Jan Biggel is dat met onze moeder Zenog. In de arbeidsvitaminen. Show me. Show. Ja. Wordt gezellig vanmiddag met Jan Paparazzi en Corné Kleijweer in de Weekend Bowl.

gunstiger kun je hem niet hebben op een vrijdagmiddag. Mick Hucknall van Simply Red met Something Got Me Started en Something Got Us Ending. Want dit waren ze alweer de aanvragen van vandaag met de kinderen Lenkens in Oplo en de gastouderopvang De Blenkies in Eibergen. Luister elke dag naar Vitamine, zegt Gerard, maar vandaag is het heerlijke muziek. Wat mij betreft mag je allebei de inzenders een radio geven. Dat doen we niet meer, hè? Het is gratis en voor niks gedraaid worden hier. Het is ook kostbaar genoeg om al die mooie muziek te verwerken. Lunch lekker!

0: Dit is NPO Radio 5.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Nu bij Dirk. Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk. €12,99.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
8: Goedemiddag, Daniel. In een huis in Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden. De politie denkt dat hij om het leven is gekomen door een misdrijf. Er is in dat huis ook iemand aangehouden. Meer details wil de politie nog niet geven. Volgens Omroep Gelderland woonde op dat adres een gezin met twee kinderen. Vanmorgen rond 7 uur werden de hulpdiensten ingeschakeld. Er kwam een ambulance en een traumahelikopter. Bij het huis in Eerbeek wordt nu onderzoek gedaan. Landbouwminister Van Essen vindt alle klachten over de stikstofaanpak onterecht. Er zijn pijnlijke maatregelen nodig om Nederland van het stikstofslot af te halen, zegt hij. Door de kabinetsplannen kan dat ook deels, analyseerde het Planbureau voor de Leefomgeving. De minister was gisteren in Limburg en kwam daar een kritische provinciebestuurder tegen.
9: Is ook niet te bevatten, het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave, moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
10: Nou, ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
8: De provincie wil concrete informatie en cijfers. De minister zei tegen Omroep L1 dat er met de provincies wordt overlegd en dat de uitkomsten nog niet vaststaan. Het KNMI waarschuwt dat er nog zeker een uur lang harde windstoten voorkomen langs de kust. En dat heeft al tot overlast geleid. Zo is in Rotterdam vanmorgen een bouwsteiger deels ingestort, vlakbij het Alexandrium. Er vielen ook planken naar beneden, maar niemand raakte gewond. In Alphen aan de Rijn waaide een boom op een geparkeerde auto. En in Rijswijk waaide een golfplaat van het dak van een bedrijf. En Roxy Dekker geeft in april een concert in de Johan Cruijff Arena. Daarmee wordt ze de eerste Nederlandse zangeres met een soloshow in dat stadion. Ze maakt het nieuws zelf bekend in een filmpje waarin ze gaat voetballen in het stadion samen met Louis van Gaal.
11: Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus. Ik denk dat je beter wat anders kan.
12: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena. Sta in de arena.
8: Gisteren stond Roxy Dekker ook al in de Ziggo Dome. En daar brak ze ook een record. Ze is de eerste Nederlandse artiest die een zaal 4 keer uitverkoopt. Vrouwelijke artiest. Het weer overwegend bewolkt en soms ook regen. De harde wind neemt vanmiddag af. Koud is het niet. 20 tot 23 graden.
7: Dankjewel en tot zometeen maar weer.
8: Tot zo.
6: Lunch lekker met Daniel Dekker.

Omroep Max lunchtafel. Die is weer gedekt en het is vrijdag vandaag. Nou, dan weet je het wel, hè? Eet smakelijk en later vandaag komt Sanne Hans langs, oftewel Miss Montreal, met nieuwe muziek. En ik heb ook contact met Sabine Fuchs. Zij is hoogleraar metabole ziekte bij het UMC in Utrecht. Zet zich ook in voor Stichting Metakids. We gaan het ook hebben over de Metakids Team Challenge op 8 november in Utrecht. Want dan hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor zieke kinderen. Vrijdag 4 september, dit is Lunch Lekker. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Anita Meijer is dat, en een van haar hits Idaho. Voor mij kwam het aan het begin van de jaren 80 uit en werd het een aardige hit voor de Contours uit de jaren 60. Een nummer werd geschreven door Berry Gordy, toch ook de oprichter van het beroemde Motown platenlabel in Detroit, Michigan in Amerika, waar ook de Supremes en de Four Tops op schitterden. En we draaiden Do You Love Me. Nogmaals, goedemiddag, bijna kort over 12. Dit is Lunch Lekker hier op NPO Radio 5.
1: De Meta Kids Team Challenge.
0: Ja, dat gaat allemaal gebeuren op zondag 8 november. De Meta Kids Team Challenge door Hartje Utrecht met veel hindernissen om geld op te halen voor onderzoek naar metabole ziekte bij kinderen. Ik heb Sabine Fuchs aan de telefoon. Zij is hoogleraar metabole ziekte en werkzaam bij het UMC Utrecht. Goedemiddag, Sabine.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
2: Heel goed.
0: Ja, had je een beetje lekker zomer ook?
2: Ja, zeker. We zijn lekker op vakantie geweest met het hele gezin naar Spanje. En dat was heerlijk.
0: Goed zo. Nou, en nu weer vol aan het werk natuurlijk.
2: Nu vol aan het werk, ja.
0: En we kijken uit naar die 8 november in Utrecht. Die Meta Kids Team Challenge. Gaan we zo meteen nog even over hebben. Ik neem aan dat jij wel een team op de benen hebt ook.
2: Zeker. Dus we gaan met de hele onderzoeksgroep gaan we meedoen. En waarschijnlijk trouwens ook met alle kinderartsen en de mensen uit het metabole lab die de diagnostiek doen. Dus ik denk dat we een groot team hebben.
0: Wat leuk. Nou, voor iedereen die het nog niet weet, want ik merk iedere keer als ik het erover heb hier op de radio, dat er altijd wel wat appjes binnenkomen van mensen die zeggen, ja, wat is dat eigenlijk, een metabole ziekte? Kan jij dat mooi voor ons samenvatten even?
2: Ja, dus een metabole ziekte is eigenlijk een verzamelnaam voor een hele grote groep van allemaal individuele, hele zeldzame ziektes die zich op hele verschillende manieren kunnen uiten. Maar wat ze allemaal hebben is echt dezelfde oorzaak. Het zijn allemaal ziektes die veroorzaakt worden door een foutje in het DNA. En door dat foutje in het DNA gaat er iets mis met de stofwisseling of het metabolisme in de cel. En daardoor kan er dus van alles misgaan in het lichaam.
0: Ja. Eigenlijk wordt het door de ouders doorgegeven aan de kinderen zonder dat ze dat weten.
2: Ja, dus omdat het erfelijk is. En meestal moet je dan een foutje van zowel je vader als je moeder krijgen. En dan als het kind allebei die foutjes heeft, dan is het aangedaan. Terwijl ouders geen klachten hebben en zich meestal niet bewust zijn van het feit dat ze drager zijn van zo'n foutje.
0: Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk voor die ouders ook. En niet in de laatste plaats voor de kinderen. En het is de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Vandaar dat we dat Metakids er natuurlijk ook voor inzet. Maar jij ook, want je bent niet alleen gespecialiseerd in die ziekte, maar ook in nieuwe therapieën die innovatief zijn hier in Nederland, in het UMC in Utrecht. Waar zijn jullie nu mee bezig, wat je kunt noemen?
2: Ja, dus ik denk dat het allerbelangrijkste en meest hoopgevende onderzoek waar we mee bezig zijn is het proberen van het repareren van dat DNA-foutje in het DNA zelf. En daar zijn steeds nieuwere en betere technieken voor om dat te doen. En dat heeft ook al geleid tot de allereerste behandeling van een patiënt met een metabole ziekte, waar binnen 6 maanden het foutje ontdekt is en meteen ook een behandeling is ontwikkeld, waardoor dat jongetje nu eigenlijk geen klachten heeft van zijn ziekte. En dat is wat ik heel graag voor alle patiënten met een metabole ziekte zou willen mogelijk maken.
0: Ja, ik heb daar iets over gelezen. Dat was toch in Amerika?
2: Ja. Precies.
0: Ja.
2: Precies. Baby KJ, zoals ze hem noemen. En dat is eigenlijk precies wat wij voor ogen hadden en wat in Amerika wat sneller gaat dan in Nederland. Maar dat is precies wat we willen doen.
0: Ja. Jongetje is nu 1,5 jaar oud en heeft zijn eerste stapjes al gezet. Hij is al aan het lopen. En dat ziet er allemaal heel goed uit, hè?
2: Ja, het is natuurlijk nog vroeg, hè? Dus het is echt een nieuwe behandeling waarbij we de lange termijn gevolgen ook heel goed in de gaten moeten houden. Maar tot nu toe ziet het er echt uit zoals we hoopten. Dus het lijkt echt tot nu toe de ziekteverschijnselen te voorkomen.
0: Ja. Hoe belangrijk is Stichting Metakids? Ik ben ook natuurlijk vriend ambassadeur van Stichting Metakids. Daar kennen we elkaar ook van. Hoe belangrijk is Metakids binnen deze ontwikkelingen eigenlijk? Ja, het is natuurlijk aan de andere kant van de wereld, maar we willen dit natuurlijk ook in Nederland.
2: Nou, precies. Dus voor het Amerikaanse onderzoek, daar hebben ze niet aan kunnen bijdragen. Maar wel voor al het werk wat wij in Nederland doen. En daar is Metakids superbelangrijk voor. Dus ik kan deel van mijn onderzoek uitvoeren dankzij Metakids.
0: Ja. En dankzij al die mensen die natuurlijk ook doneren.
2: Precies.
0: Dus als je zit te luisteren, ga even naar metakids.nl als je er meer over wilt weten. En het gaat echt niet om het bedrag, het gaat er juist om wat je kunt missen. En je geeft kinderen misschien wel een hoopvolle toekomst. En Sabine, jouw werk kan dan worden voortgezet, wat ontzettend belangrijk is, hè?
2: Precies.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst? Want dat vraag ik altijd als ik je tegenkom. Want dat geeft mij ook altijd weer hoop. Want je hebt altijd wel een goed verhaal erbij.
2: Nou, ik ben echt hoopvol voor de toekomst. Dus dit is voor het eerst in ieder geval de periode dat ik werk met kinderen met metabole ziekte, dat ik denk dat we kinderen echt kunnen gaan genezen. En deze technieken, technisch in het laboratorium, kunnen we nu met dat base editing, dat is de techniek die bij die patiënt in Amerika is gebruikt, kunnen we zo'n 25% van de ziekteveroorzaakkunde foutjes kunnen we echt goed corrigeren. De andere 75% is nog lastiger, maar daarvoor zijn we bezig met een nieuwe techniek, prime editing. En dat gaat ook steeds beter, steeds efficiënter. Dus ik ben echt heel hoopvol dat we in ieder geval de meeste foutjes technisch kunnen gaan corrigeren. Nou. Dat omzetten naar behandeling is een volgende stap waar we ook druk mee bezig zijn.
0: Ja, maar alle begin is belangrijk, hè?
2: Dus
0: ik vind het alleen maar goed nieuws zo vlak voor het weekend, Sabine. En dan kijken we vooruit naar zondag 8 november. De Metakiss Team Challenge. Een bijzonder obstacle run, noemen ze dat dan. Door de binnenstad van Utrecht, overal overheen klimmen. Nou, het gaat niet om de snelheid, maar het gaat erom het gaat om doorzettingsvermogen en het geld ophalen natuurlijk voor de kinderen.
2: En een beetje ervaren volgens mij hoe het is om te leven met hindernissen in het leven. Dus dat is de parallel naar de metabole ziekte die getrokken kan worden.
0: Ja. Ben je wel in training met je team?
2: Nou, dat is een goed punt. Ik denk dat we daar binnenkort mee moeten gaan starten.
0: Oh ja, ik wilde net zeggen, dat klinkt als een nee.
2: Ja. Dat was een verkapte nee. Ja,
0: ja, ja, precies. Nou, dankjewel alvast voor de toelichting. En we werken langzaam toe naar die belangrijke dag dan, waarbij we met z'n allen in actie komen zondag 8 november in Utrecht. En als er tussendoor nog iets gebeurt, dan weet ik je wel te vinden. Ik wens je nog een mooie dag.
2: Graag. Dankjewel.
0: Een fijn weekend ook, hè?
2: Hetzelfde.
0: Dag.
2: Doei.
0: Sabine Fuchs is dat, hoogleraar metabole ziekte bij het UMC in Utrecht.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: We zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus dat is goed om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook.
2: Ja, ik was zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt, als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je het er warm van?
2: Nee. Het straalt warmte uit. Ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

is en een nieuwe single is een vrolijke geworden. Je zit in mijn hoofd. En Mieke, die zei net nog een appje dat het heel erg opbeurend is, deze muziek op de radio met het depriweer buiten. Nou, hier is het ook een beetje aan het motregenen. Maar gewoon de radio aan laten staan. Dan hoor je ook nog Bas Kers met Lowdown uit 1976. In dit prachtige liedje geschreven door Bob Dylan en uitgevoerd door Adele. Ik zou bijna zeggen, leg je hand op je radio en je voelt het, hè? Make you feel my love.

0: Blijf mooi. Del was dat. Half 1. En daar is ze met het laatste nieuws. Natuurlijk ook het dierennieuws. Dit is Carolijn Bari. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Van de 34 verdachten die deze week zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt, worden er 32 verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het Openbaar Ministerie ze van vuurwapenbezit en het voorbereiden van een gijzeling. Bij een ongeluk in een chemisch bedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanmorgen iemand om het leven gekomen. Er ligt ook iemand zwaar gewond in het ziekenhuis. In het bedrijf maken ze verfcoating en daar is waarschijnlijk een gevaarlijke stof vrijgekomen. De veiligheidsregio benadrukt dat er geen gevaar is voor de omgeving. Tesla heeft in de Verenigde Staten een zelfrijdende robottaxi gepresenteerd die geen handmatige bediening heeft, dus geen stuur, gaspedaal of rempedaal. Genodigden konden via een app direct al een ritje boeken. De auto met de naam Cybercab pikte de passagiers op en bracht ze zelfstandig naar elke gewenste locatie binnen Austin.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, ik durf bijna niet te zeggen, Daniel, maar ik ga het nog één keer over paarden hebben deze
0: week. Toch weer over paarden?
1: Weer over paarden.
0: We hebben een beetje een paardenweek, hè?
1: Laatste keer, ja. Die paarden namelijk die eerder deze week over de A9 bij Beverwijk liepen. 12 stuks. En het verkeer kon gelukkig toen op tijd remmen. En manegehoudster Nicole zorgde ook voor een goede afloop, want zij heeft een manege daar vlakbij en zag vanuit het weiland samen met haar medewerkers wat daar gebeurde. En ze kwamen meteen in actie.
3: Daar zijn we en in auto's gesprongen, maar ook te voet die kant op gegaan. Hebben de paarden eigenlijk tegengehouden. En ja, richting ons weiland gestuurd waar mijn paarden staan. Het zijn kuddedieren en die willen bij elkaar blijven. Dus waarop er één ging, ging de hele kudde eigenlijk met diegene mee. En dan denk je eigenlijk nergens over na, behalve dat je die paarden in veiligheid wil brengen. En achteraf komt natuurlijk altijd nog zo'n adrenaline-stoot van jeetje, wat is ons overkomen?
1: Ja, die paarden zijn niet van Nicole's manege, maar van een eigenaar in de buurt.
0: Ja, ze weten nog niet hoe die paarden nou zijn ontsnapt, hè? Want het zijn er 12 in totaal.
1: 12, ja.
0: Maar ja, ze ligt net uit, ze blijven bij elkaar. Dus als er eentje gaat,
1: dan gaat de hele bubs mee. Maar dan kan je ze dus ook weer redelijk eenvoudig vangen.
0: Allemaal
1: maar,
0: gelukkig goed afgelopen.
1: Goed afgelopen. Ook de paarden hebben nu een fijn weekend.
0: Ja, en daarmee sluiten wij de paardenweek hier in Nieuws lekker af.
1: Officieel af, zeker.
0: Maar dat weet je met jou nooit.
1: Ja, maar straks ben ik echt naar huis en hoor je niks meer over paarden.
0: Jij bent wel in staat om dinsdag alsnog met nieuws over paarden te komen.
1: Nou, ik had ook wasberen kunnen meenemen, maar dan zeg jij, ja, die heb ik al in het jeugdjournaal gezien. Dus ja,
0: dacht,
1: dan gaan we toch weer die paarden doen.
0: Die heb ik al in het jeugdjournaal gezien.
1: Maar dit was helemaal vers van de dierenpers.
0: Heerlijk, dankjewel.
1: Vanmiddag neemt de harde wind af en trekken er vooral in het noorden buien nog over. Het lijkt op herfst als je naar buiten kijkt, maar het is best warm, 20 tot 23 graden. Morgen dan zijn er opklaringen, zon en nog maar een enkel buitje.
0: Oké, dankjewel Carolijn. Een fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Hè? Goed aan je paard. En wat leuk dat je erbij bent vandaag, had ik dat al gezegd. Eet smaak.

hij weer, de stem van John Fogerty van zijn beentje Creedence Clearwater Revival. En dat was Hey Tonight en daarvoor Alvin Starters. Starters. Hele grote hit geweest toen het uitkwam in 1981. Nummer 1 hit zelfs, Pretend. Twee keer hetzelfde nummer, één keer in het Engels en één keer in het Nederlands. En we willen graag weten wie er het eerst mee was met dit nummer. 1.

0: staan.
1: Ja, je had het al herkend natuurlijk ook in het Engels. Wij horen natuurlijk heel vaak de versie van Frans Halsema voor haar. Maar we draaiden de Engelse versie van Jake Holmes. Nu gaat het erom. Wie was er het eerst? Was dat Jake Holmes of was dat Frans Halsema? Het is dus dubbeldekker 1 of

0: Alice Grace en haar nieuwe single called I Have Nothing. We hebben Nico aan de telefoon. Goedemiddag, Nico. Hallo, Nico.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, Nico. Daar ben je dan.
1: Ja, oké, gelukkig. Hallo, ja, nee, goedemiddag.
0: Gelukkig wel, zeg. Ik maak nu even zorgen, maar heel kort was
1: ik
0: het.
1: Ik ook.
0: Heel kort, heel kort. Maar daar ben je dan, Nico. Waar vandaan?
1: Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen.
0: Oh ja, prachtige Zeeuws-Vlaanderen, dat kunnen we wel zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Je gaat me niet vertellen, Nico, dat daar wel de zon schijnt?
1: De zon schijnt niet, nee hoor. Het waait alleen heel hard. Maar het regent ook niet, dus dat is wel lekker.
0: Goed zo. Nou, we gaan weekend vieren bijna. Ik weet niet, of heb jij altijd weekend?
1: Ik heb eigenlijk al altijd weekend. Ja, al 4 jaar lang, dus.
0: Nou, en dan geniet je natuurlijk lekker van, of niet?
1: Elke dag, zeker. Ik heb me nog geen dag verveeld.
0: Heel goed, Nico. Ja. En mag ik vragen, wat zijn zoal je bezigheden?
1: Nou, ik tuinier heel graag. Ik puzzel graag, lezen, wandelen, fietsen. Dus heerlijk. Ik houd me goed bezig.
0: Ja, dan komt de dag wel om, toch? Lekker op je gemak hier allemaal.
1: Zeker, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Voordat ik nou behalve ongerust ook weer jaloers word, ik denk nou lang. Even.
1: Ja.
0: Ik stop met vragen nu. We gaan de quiz spelen, Nico. En we beginnen bij het begin. Wie was er eerder? Jake Holmes of Frans Halsema met het prachtige
1: lied? Dat was dubbel lekker 1.
0: Ja, Jake Holmes in 1970 en Frans Halsema een jaartje of 7 later met een prachtige Nederlandse versie daarvan.
1: Zeker, zeker, ja.
0: De Omroep Max Sokken komen richting Zeeuws-Vlaanderen.
1: Nou, de dag kan niet meer stuk.
0: Nee, dat denk ik ook. En vanaf volgende maand verschijnt er in het theater de musical voor haar. De Frans Halsema musical is dat. Wie speelt de hoofdrol in deze musical? Is dat A. Freek Bartels, antwoord B. Soy Kroon of antwoord C. Corné Klein?
1: Ik moet gokken, maar dan gok ik op A.
0: Oh, wat jammer.
1: Oh,
0: nee, jij dacht Freek Bartels, maar het is Soy Kroon.
1: Oh, die had ik er nooit aan gedacht.
0: Nee, maar...
1: Die link deed niet aan Frans Halsema.
0: Nee, maar hij gaat toch die hoofdrol spelen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, hiermee komt het
1: dat
0: al...
1: Dat heb ik gemist.
0: Nee, je kan weer met je andere bezigheden aan de gang.
1: Ja, nou, dat komt wel goed.
0: Ja, hè? Want de quiz is nu afgelopen.
1: Ja, nou, dan kan ik weer gaan fietsen of wandelen of wat dan ook.
0: Zo is het ook. En wij gaan een mooi liedje draaien. En jij mag bepalen, gaan we Frans Halsema laten horen of die Engelse versie van Jake Holmes?
1: Dan kies ik voor Frans Halsema.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Nou, een klein uurtje inmiddels. Dat was de stem van Paul Garrick natuurlijk met zijn bandje Ace and How Long. En wat ook nog het prachtige voor haar van Frans Halsema. Aha, zometeen zijn wij terug. Met natuurlijk Lunch Lekker deel 2 voor deze vrijdag. Met hier aan de lunchtafel, ik heb het er zo verheugd, Sanne Hans. En ze heeft ook nog nieuwe muziek bij zich. Tot zo.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
2: Dat is onze.
3: Oh, oké. Okay.
2: Wagon 2.
1: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 1 uur nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
4: Goedemiddag, Daniel. Bijna alle verdachten van het geweld in Overasselt worden verdacht van moord en doodslag. Ook worden ze verdacht van poging tot moord op 2 politieagenten. 32 van de 34 verdachten worden daarvan beschuldigd, zegt verslaggever Remco Andringa. Er is ook meer over de groep bekend.
5: Er zitten 11 Nederlanders tussen, 16 Fransen, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en 1 Belg. Ook 2 minderjarigen, 16 en 17 jaar oud, is ook opvallend, waren allebei Frans. En de rest vooral 20ers en de oudste 32. Dus echt een gemêleerd gezelschap.
4: Na de dood van een jong van 12 in Eerbeek in Gelderland is zijn moeder aangehouden. Dat zeggen buurtbewoners tegen Omroep Gelderland. Vanmorgen werd het lichaam van het kind in huis gevonden. De politie denkt dat hij is omgekomen door een misdrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan bij het huis in Eerbeek. De Nederlandse reisapp Polarsteps blijkt niet goed beveiligd te zijn. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien, zegt deze journalist van Follow the Money.
6: We konden eigenlijk al heel snel de bio's zeg maar, van miljoenen gebruikers konden we downloaden. Dat zijn er 23 miljoen. Maar we konden ook woonplaatsen eruit halen. En ja, de GPS-locaties van die reizigers die via de app werden gedeeld. Dus we konden eigenlijk die mensen heel makkelijk gewoon bijna in real time gaan volgen.
4: Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om hun app beter te beveiligen. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en in Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vele van hen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen werken. Het weer, regen trekt over het land, maar vanuit het noordwesten geleidelijk droog en aan het eind van de middag wat zon. Er staat een stevige zuidwestelijke wind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in Limburg. Morgen in het noorden een enkele bui en verder is het droog bij een graad of 20.
7: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Canada. En verder grote hit met Those Colors. We'll Call You. Ja, is toch een beetje mij niet bellen. Vrijdag vandaag. Laatste uurtje van Lunch Lekker voor deze week. En ja, het is weer gezellig, want ze is er hoor. Hey. Ze is er al.
1: Ik was zelfs veel te vroeg.
0: Ja, het was een beetje vroeg, ja.
1: Ja, ik dacht, ik pik wat lunch mee. Van de lunch met Daniel Dekker.
0: Ja.
1: Alles op.
0: Ja, ja, ik had wat visite over de vloer.
1: Ja, nou.
0: Ik zeg, nou blijf maar overal af. Maar je hebt het zelf gewoon helemaal geregeld, toch?
1: Ja, een lekker broodje kroket met mayonaise. Dat was schitterend.
0: Met mayonaise ook, hè?
1: Ja, ja, en veel.
0: Vind ik ook wel lekker.
1: Ja, zo creamy. En dit zijn de kroketten. Die heb ik lang niet gehad. Maar ik proef ze echt. Als ik ze heb, weet ik het zeker. Die hebben ze ook in Ponypark Slagharen. Dat is echt waar.
0: Zijn dat deze kroketten?
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Maar nu even wat anders. Zijn ze lekker?
1: Ja, ze zijn heerlijk. Okay. Juist. Echt. Ik had, toen ik daar ook nog werkte in Ponypark, elke dag een kroket met mayonaise.
0: Maar wacht, ho, ho, nu vertel je me wel iets nieuws. Heb jij in Ponypark Slagharen gewerkt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Als wat?
1: Alles. Bij de
0: animatie.
1: Boot over de kop en bij de onderwaterwereld en bij zweefmolen, alles.
0: Bij boot over de kop.
1: En ik moest, ja, en dan moet je kots opruimen van Duitsers. Nou, dat is niet zo leuk, hoor.
0: Toen ben je maar gaan zingen.
1: Ja, klopt. Ik dacht, ik ga dat wel proberen. Tada!
0: Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Zometeen gaan we het hebben over de nieuwe single van Miss Montreal, die is uitgekomen. En natuurlijk ook over alle plannen die liggen. En over de belangrijke dingen in jouw leven. Want daar heb ik ook wat van opgedoken.
1: Oh, ja, nou, interessant.
0: Ja.
1: Ja, ik word een beetje bang.
0: Ik vroeg al, ja, wat zit er in je tas?
1: Ja, klopt.
0: Dus ik dacht,
1: heel veel.
0: Met je hele leven misschien wel meegenomen.
1: Ja.
0: Nou, je kunt je ook met de muziek bemoeien.
2: Oh, ja. De beleggingstips.
0: Dat is ook leuk, want het is vandaag een memorabele dag. Behalve dat jij langskwam. Ja. Google bestaat 28 jaar.
1: Nou, ongelooflijk.
0: Vandaag op de kop af. En daarom gaan wij op zoek naar liedjes die iets met zoeken of searching in zich hebben.
1: Oh. Ja, nee, niks.
0: Dat is het even voor nu?
1: Blanco, ja. Geen idee.
0: Nee, dan ga ik nu ook weer verder. Ja, dan vraag ik het even aan onze luisteraars. Misschien hebben jullie een goede suggestie. Oh. Iets met zoeken of searching. In het Engels mag het natuurlijk ook.

0: ACDC met een ode aan Smokey Robinson en andere soulsterren. When Smokey Things. En ervoor nog Niels Sedaka en ook Carol. Oh, Sanne. Vandaag bij ons zometeen de nieuwe single van Miss Montreal. Hier voor het eerst op de radio. En even bijpraten, want je had een drukke zomer achter de rug, Sanne.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar allemaal heel erg leuke dingen.
1: Ja, ik had een paar festivals.
0: Ja.
1: En toen had ik vakantie.
0: Ben je lang weg geweest eigenlijk?
1: 6 weken.
0: Zo, doe maar zeg.
1: Ja, maar ik had niks staan. Dus ja, ik kan ook thuis blijven dan. Maar ik dacht, dan maar weg. Dat is hartstikke leuk.
0: Maar je had wel kunnen optreden natuurlijk overal. Maar dat doe je dan niet. Je hebt gewoon 6 weken.
1: Nee, dat is niet waar. Ik wou wel echt spelen hoor. Maar er stond gewoon even niks.
0: Loopt de belangstelling een beetje terug misschien?
1: Wat zeg je?
0: Wil je erover praten? Loopt de belangstelling een beetje terug?
1: Nee. Ik denk dat dat wel meevalt.
0: Wie heeft jouw plek ingepikt? Want dan gaan we er werk van maken. Hè?
1: Bente.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nou, dan begin ik even niet aan, hoor.
1: Nee, daarom. Laat maar.
0: Maar we gaan even.
1: Het is goed zo.
0: Ja, het is wel goed zo.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Het is ook wel even lekker, toch? Want je was er even uit. Ik wil even memoreren dat je natuurlijk... Ja, Lex was jarig.
1: Ja, hij werd 40.
0: Vandaag is het meest bijzondere mens dat ik ooit heb mogen ontmoeten jarig.
1: Ja.
0: Dat had je gemeld, aan ons allemaal. Maar kort daarvoor was het nog iets anders... Want toen ging het over een andere jarige. Die was 12 geworden.
1: Oh, Lola. Ja.
0: Het allerbeste wat me ooit is overkomen. Dus...
1: Ja, ook. Ja. Zij samen. Dat is mijn familie.
0: Dat is jouw basis, hè?
1: Ja, en dat is mijn gezin. En dat is heel erg leuk.
0: Lieve Lola, het hondje en natuurlijk Lex. Hebben jullie een beetje leuk kunnen vieren met z'n allen?
1: Ja, we waren thuis met de beste vrienden van Lex. En we waren eten met z'n... familie.
0: Oh, ik dacht dat je nog op de vakantie, dat je verjaardag in de vakantie viel.
1: Nee. We zijn alweer 2 weken thuis of zo.
0: Oh, oké.
1: Dus, en sinds wij thuis zijn, is het hier zeg maar slecht weer.
0: Nou, het is dus de hele tijd heel erg warm, soms een beetje te warm.
1: Ja, ik hoor het.
0: Was jij ook in de hitte of wat was
1: dat? Nee, wij hadden gure wind en regen en echt soms heel koud en 's nachts ook koud. Maar we hadden ook echt wel mooie dagen. En als er dan zon is, dan is het ook echt gelijk heet.
0: Ja.
1: Dus ik had op de deur gewoon een jurkje aan in Noord-Ierland. En ik keek hoe warm het was, want het leek heel heet. 14 graden.
0: Ja,
1: ja, echt top. Maar,
0: wel top weer om jouw favoriete sport te beoefenen.
1: Ja.
0: Het kiten.
1: Lekker kiten. En we hebben heel veel banen ook. Ik heb 17 golfbanen gespeeld.
0: Oh ja, je bent ook aan het golf geslagen. Dat doe je ook alweer een tijdje.
1: Ja, is erg leuk.
0: Ja, je bent een beetje verslavend is dat, toch?
1: Ja, en nu wel. Omdat ik word nu iets beter daarin.
0: Wat
1: en
0: is je handicap? Leuk.
1: Die was 22, maar ik hou hem niet echt meer bij.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik vraag het gewoon. Ik golf helemaal niet.
1: Dat is gewoon een hele propere handicap.
0: Proper?
1: Ja, proper. Heel proper.
0: Heel proper.
1: Jazeker.
0: Nou goed, en dat betekent wel dat je nu weer helemaal opgeladen, fris en fruitig bent voor de voorjaar-najaar-tour.
1: Ja, die start dus volgend jaar. Maar ik ga eerst nog even nieuwe muziek maken. Aanstaande maandag starten we daarmee. Zodat ik alles weer af heb voor volgend jaar. En dan is alles weer helemaal klaar.
0: Komt er veel nieuwe muziek aan? Want we gaan ze natuurlijk zo meteen groot draaien, nieuwe single. Maar is er wel meer af?
1: Ja, ik heb nog veel meer opties. Ik heb te veel opties nu. En ik ga er nog meer bij doen. Om het nog ingewikkelder te maken. En als ik echt veel heb waarvan ik denk, nou, dat is allemaal heel vet. Dan kom ik vast ook wel weer met een album of zo, weet je wel? Dat soort dingen.
0: Maar wat goed dat je zo productief bent weer even.
1: Ja, maar ik heb nu door wat werkt bij mij. Want ik vond eerder altijd random zo'n de dag schrijven met iemand. Ik vond dat maar moeilijk. En nu heb ik gewoon 1 keer in het half jaar... heb ik gewoon 3, 4 dagen gewoon knallen met heel veel mensen... En dan, dan is iedereen helemaal zo... Ja, dit wordt het, dit is helemaal te gek. En we hadden dat ook met Groot. Dus
0: ik wist eigenlijk maar één dingetje. Dat jij gewoon altijd wel in Nederland wilde schrijven en werken.
1: Ja.
0: Want dat vond jij helemaal niks in het buitenland. Dat
1: nee,
0: te leren.
1: Ik heb gewoon heimwee.
0: Ja, ook dat.
1: Ja.
0: Maar nu is er dus... er komt veel nieuwe muziek dan uit.
1: Daar
0: heb je ook 20 jaar over gedaan. Omdat het een beetje... goed in de rails te krijgen.
1: Nee,
0: maar ik bedoel... Omdat je zegt, ik ben eindelijk erachter hoe ik het wil gaan doen.
1: Ja, nou, ik heb nu gewoon een motiverende modus. Want je bent op den duur wel op zoek naar motivatie. Want het is gewoon niet altijd leuk of makkelijk.
0: Nee.
1: En nu heb ik gewoon allemaal... favoriete schrijvers die steeds ook mij willen helpen. En ja, dat gaat gewoon echt, dat is een machine. Gewoon. Dat gaat bam, bam, bam, bam. En ja, dat is heerlijk. En ik schrijf nu ook gewoon omdat ik dat wil, van 10 uur... tot 5 uur 's avonds. Niet meer tot laat in de
0: avond.
1: Ik wil gewoon ook naar huis.
0: Discipline erin.
1: Ik wil eten maken. Ik wil gewoon op tijd naar bed en zo.
0: Is gewoon jouw leven.
1: Heerlijk.
0: Nou, dat is lekker. Een beetje orde en netheid.
1: Ja.
0: Kon je wel gebruiken.
1: Orde.
0: Jazeker. Okkenpunt moeten we dan even noemen. Want ja. Daar heb je ook mee geschreven.
1: Ja.
0: Maar dat gaan we zo meteen doen. Eerst even een liedje. In het kader ook van de beleggingstips.
1: Ja.
0: Liedjes over. Google bestaat vandaag 28 jaar. En ik vroeg net aan je, en je hebt toch een liedje gevonden.
1: Ja.
0: Over zoeken gesproken.
1: Ja, ik dacht, ja, ik ken dat, ik zoek, ik weet het. En ineens had ik het. Ik dacht, ik zoek alleen mezelf van Miss Montreal en Bleu.
0: Pascal Jacobsen. Ah, dat is wel een mooi liedje ook.
1: Ja.

0: Jones en de Nieuws. Power of Love, de woord George Baker Selection. Een van de superhits uit de jaren 70. Paloma Blanca. En wat een prachtig duet. Ik kan niet anders zeggen. Prachtig duet. Hier aangekondigd door mijn sidekick toch ook wel weer een beetje vandaag.
1: Ja, wanneer gaan we dat nou echt doen?
0: Nou, het gaat nu toch ook al goed? Of vind je dat...
1: Ietsje vaker.
0: Moeten we vaker?
1: Ja, is leuk.
0: Wat doe je maandag?
1: Muziek maken.
0: Ik geef je wel een pasje, dan kun je altijd naar binnen.
1: Deal.
0: Ja, maar dan wel ergens tussen 12 en 2, anders ben ik alweer.
1: Ja, helemaal goed.
0: Even de tijd in de gaten houden. Top. Sanne Hans, zometeen haar nieuwe single. Ja, de single van Miss Montreal natuurlijk. Daar heeft ze wel een aandeel in, hoor. Hey Wout, je had een goed nieuws over ons, dus ik ben heel benieuwd.
2: Nou, eerst het slechte nieuws natuurlijk, want het is wel nieuws.
0: Hebben we dat gehad?
2: Ja. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen in die game bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten, of in een soort Tetris een muur bouwen om de grens van de VS te beschermen. En de games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanmorgen iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat precies is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag of een poging tot moord op twee politieagenten. De groep bestaat vooral uit Fransen en Nederlanders.
0: Nou, nog meer slecht nieuws.
2: Nou, goed nieuws. Komend weekend is het in Best eigenlijk al carnaval. Dan komen er 10.000 mensen naar het nieuwe zomerfestival Brabantse Vrienden. Dat draait helemaal om feestmuziek en polonaises. Omroep Brabant hoorde dat de organisator Snollebollekers er al zin in heeft.
3: Carnaval is altijd gezellig, want je loopt altijd polonaise. Dat kan in de zomer en in de winter. Je kan altijd verkleed.
4: We hebben hier zelfs gewoon kledingrekken staan dat je verkleed kan.
5: Moet je die weer inleveren of mag je die houden?
6: Gewoon mee naar huis nemen, gewoon terrein aflopen.
5: Ik zou het zeker doen.
7: Geweldig.
2: Ja, Fijn Visserie hoorde je. Dat is een van de podia van de Brabantse Vrienden.
0: Wat betekent dat, Fijn Visserie?
2: Ik heb geen idee. Het zou wel Brabant zijn. Dat weet ik niet.
0: Maar misschien de luisteraars even iets kunnen...
2: Ja, wie weet. Nou, dat lijkt me een...
0: Jou leuk. Kunnen helpen.
2: Ja. Het heet gewoon zo. Maar op het hoofdpodium staan artiesten als Emma Heesters, Mart Hoogkamer en Django Wagner. En bij Fijn Visserie komen onder andere Vulgaire, Lamme Frans en Vise Jack.
0: Nou, dat wordt gezellig, dat hoor je al, hè?
2: Precies. Het weer, regen trekt over. Nieuws, slecht nieuws. Maar vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Later wat zon met een stevige zuidwestelijke wind. Is het 20 graden in het noorden tot 24 in Limburg. Morgen in het noorden een enkele bui. Verder is het droog bij een graad of 20.
0: Dankjewel, Ewout. Over anderhalf uur is het overal droog in Nederland. Ik heb het net gehoord.
2: Oké.
0: Dus wat dat betreft...
2: Heb ik dat net gezegd dan?
0: Nee, maar dat hoorde ik.
2: Oké.
0: Dus ik weet niet of jij dat hebt meegenomen in je weerbericht.
2: Ik kan straks wel even kijken wat ik kan doen.
0: Bij deze.
2: Het weer blijft hetzelfde.
0: Ja, dat is het. Dankjewel, Ewout. Fijn weekend ook, hè.
3: Ja,
0: zometeen hier de nieuwe single van Miss Montreal. En nu deze... Wat romantiek op de radio. Emma Ray.

0: Visionier betekent fijn feestje. Dat zo heet dat dus in Brabant. Zijn we nu achtergekomen en Hilde die stuurde ook net een appje over.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag de oprichtingsdag van de zoekmachine Google. Daarom zijn we op zoek naar liedjes die daarover gaan. Searching of zoeken woorden als looking, look en finding, find, found. Ik reken gewoon alles goed. Voor mij ook vrijdag. Deze kwam

0: draait. Dus alle andere suggesties zijn van harte welkom. Arno, ik weet het al dat het fijn feestje betekent. Maar toch bedankt voor je appje. Ivo, ik weet al dat het fijn feestje niet is betekenis. Nou, Sanne, vertel over je tour. Want 20 jaar onmeunig druk, zeg ik het goed?
1: Ja, onmeunig druk.
0: Onmeunig?
1: Ja, zeker.
0: En 25 jaar door het hele land. Ja, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, dat is grappig dat je dat vraagt. We gaan dus op tour. Hartstikke leuk. Voorjaar, najaar. En ik doe dat natuurlijk vaker. En ik dacht, ik moet wel altijd weer even wat nieuws verzinnen. Hè? Ja. Ik moet, en jij weet, er zit altijd humor in. Heel veel humor. Althans, dat vind ik zelf.
0: Ik ook. Want ik kom altijd, ik was de laatste keer. Ik kom altijd blij buiten als ik jou op zin heb.
1: Ja, het is goeie muziek eindelijk gehoord, klaar.
0: Toch een beetje gelachen.
1: Ja, toch?
0: Ja, echt.
1: Ja, maar nu zit ik. Want ik heb de tour ook nog niet af hoor. Of die show. Maar ik heb al wel wat plannen. Ik ga echt ook muziek spelen van echt het begin van Miss Montreal. Rose of zo, weet je wel. Ja, die. En ik ga ook nieuwe shit spelen. Maar ik wil ook een soort bank op het podium. Waar mensen dan op mogen zitten uit de zaal. En die mogen ons 2 minuten lang alles vragen wat ze maar willen.
0: 2 minuten, dat is best lang hoor.
1: Ja, dat weet ik. Maar dat wordt op den duur 5 of 10. En dat is alleen maar leuk. Ja. Maar dat is echt leuk. Want die mensen die vinden dat natuurlijk ook leuk. En die gaan me ook rare dingen vragen. Maar zo is elke avond anders. En ja. Het is een soort podcast-vibeje of zo. Weet je wel?
0: Wat een goed idee om zo ook een beetje dat 20 jaar te vieren.
1: Ja. Dat vond ik dus ook leuk. En dat ze alles gewoon mogen vragen. En dan zien we het wel. En dan mogen ze ook nog bepalen wat we gaan spelen daarna. Dus het kan zijn dat ze iets zeggen en dat ik zeg nee. Nee, echt niet. Donderop. Maar dat ik het wel probeer.
0: Maar jullie blijven wel gewoon op het podium. Want dit gaat eindigen. Dat, ja, als iemand wil drummen, dan kan hij gewoon gaan drummen.
1: Ja, dat mag ook. Ja, joh, alles mag. Altijd.
0: Wil je een stukje meezingen?
1: Nee, dat mag niet.
0: Nee, maar wel een ontzettend leuk idee om het op deze manier aan te pakken. Want dan is het ook een terugblik op 20 jaar muzikale carrière, op je leven. En je kunt allerlei dingen vertellen.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook dingen weglaten die niet gevraagd worden.
1: Dat, ja, ook. Een slimme opmerking.
0: Nee, maar ik ken je wel een beetje. Dat is niet mijn slimheid. Dat heb jij zo bedacht natuurlijk.
1: Ja, nee, tuurlijk. Nee,
0: ja, maar wat er niet gevraagd wordt, hoef je niet te vertellen.
1: Nee. Maar ik hou juist wel van om iets meer juist te delen dan anderen om me heen eigenlijk willen. Ik vind dat altijd leuk. Ik zoek wel altijd het randje op.
0: Ik vond dat de laatste keer, waar was dat nou dat ik was? Was je best wel veel aan het delen, hoor.
1: Ja. Maar het is toch leuk juist?
0: Of de woonsituatie, de buurman, het water erachter, een steiger, ik weet niet.
1: Ja, en kano's en suppers.
0: Ja, het is allemaal wel blijven hangen ook.
1: Ja, nou toch.
0: Dus het zijn wel interessante verhalen.
1: Ja, het zijn altijd hele grappige.
0: Nu ik het zo vertel, denk je dat kan mij schelen. Maar toen was het heel leuk.
1: Het was heel, heel leuk toen, ja. Klopt.
0: Oké, dat gaat allemaal beginnen in maart, 2 maart. Flint in Amersfoort, daar wordt er afgetrapt natuurlijk. En dat eindigt dan 26 november pas in de kring in Roosendaal. Maar er zit wel iets van een pauze nog tussen.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Want dan gaan we natuurlijk weer van Ierland en Schotland, neem ik aan. Om te kiten en zo.
1: Ja, zeker.
0: Dus, maar snel wezen met je kaartjes, want het gaat altijd heel hard te gaan.
1: Ja, want het is echt al vol. Want ik kijk dan soms even op de site van het theater. En dan doe ik, ik zoek mijn eigen stoel of zo. Ik wil op die rij. Maar dat kan niet meer, dat is dan vol. Ja. En het is echt al heel vol. En dat vind ik absurd. Maar ik ben ontzettend blij en dankbaar. Maar er zijn nog wat kaarten via www.missmontreal.nl.
0: Ja, en dan kun je bijvoorbeeld naar de Oosterpoort in Groningen. Het park in Hoorn. Er zitten hele mooie theaters ook tussen.
1: Ja, klopt. Ja, en ik vind Breda ook echt fantastisch. Echt hele grote zaal ook. Dus,
0: even kijken waar. Ik
1: weet eigenlijk niet eens of ik daar sta nu.
0: Waar?
1: Breda?
0: Breda.
1: Staan we daar? Ik heb geen...
0: Die hebben net afgezegd. Nee, 20 november is dat.
1: Ah, kijk.
0: Theater Breda.
1: Ja, prachtig.
0: Dus dat is ook mooi. Nou, Groot, vertel, want het is een persoonlijk liedje. Dat is me wel opgevallen.
1: Ja, Groot, dat draait erom dat als je jong bent, je denkt totaal niet aan later. En dat deden wij dus ook niet als bandje. We waren echt spijbelende studenten en zo. Ja. En als je juist groot bent, je denkt dan heel veel aan vroeger. Dus ik zing ook echt, je denkt vroeger niet aan later. Zo van, je bent daar helemaal niet mee bezig. En nu heb ik langzaam door van jemig. Mijn hele band heeft gewoon een goede auto, een koophuis. al die dingen, hebben kinderen. En dat dat allemaal tot stand mocht komen door muziek maken. Wat wij het allerleukste vinden, is zo mooi. Want wij hadden vroeger nooit gedacht dat dit zou gebeuren.
2: Nee.
1: En het is gewoon heel mooi dat je samen groeit en groot wordt. En van hele kleine stinkende zaaltjes naar steeds grotere festivals en zo groeit. Ja, dat is dus gewoon mooi.
0: Ik vind het ronduit lief van je ook dat je dat zo deelt ook met de band.
1: Ja.
0: Want ja, als jij morgen zegt ik ga even wat anders doen, dan zijn zij al klaar, hè?
1: Ja. Ja, maar dat weten ze wel, hoor. Wij hebben het daar wel heel veel over. En zij doen ook heel vaak iets anders, hoor. En
0: dan jawel, maar dat hangt toch als een donkere wolk misschien wel boven hun hoofd.
1: Nee, want ze weten dat ik wel blijf spelen, hoor.
0: Nee, tuurlijk.
1: Ja.
0: Er komen nog 20 jaar aan, Sanne. Jij bent nog lang niet klaar, joh.
1: Nou, doe maar even rustig.
0: Ook niet met je muziek. Ik bedoel, ik vind dit weer een heel goed liedje geworden.
1: Nou, die hierna, althans als het aan mij ligt, brengen we die hierna uit. En dat is een heel mooi liedje. Moet je die echt nog even laten horen.
0: Nou, graag.
1: Ja, maar niet nu. Toch?
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Nou, ga je nou voor de rest van de dag doen? Ben je nu klaar of moet je weer nog naar andere radiostations?
1: Nee, ik ben zo klaar. En dan haalt mijn vriendje mij op en dan gaan we naar Scheveningen toe.
0: Ach, wat gezellig allemaal. Ja. Nou, geef hem een dikke knuffel ook voor mij. Ik ga het liedje draaien. En,
1: yay!
0: Ja, het was weer heel erg leuk dat je er was. Ik zie je maandag dan ergens
1: wel
0: tussen 12 en 2. Kijk maar even. Dit is hem voor het eerst in Lunch Lekker. Miss Montreal en groot.

0: Everman en Doo Wah Diddy Diddy. En daarvoor hadden we de nieuwe van Miss Multi Hall, die heet Groot. En er komen meteen alweer goede reacties binnen van mensen die dat een fantastisch liedje vinden. Nou, je gaat hem vaker horen hier, hoor.
1: De beleggingstips.
0: Waar ik voor zorgen. Even kijken, want Google bestaat 28 jaar, geloof ik, zoiets. Zeg ik even aan mijn hoofd. Was het al 28? Ja, 28 jaar geleden werd het opgericht. Joke!
2: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Goedemiddag, hoe is het ermee?
2: Ja, prima, dank je. Met jou ook?
0: Ja, heb je een beetje een leuke dag ook?
2: Ja hoor.
0: Goed zo.
2: Ja, het is... Ik ben niet van dat hele warme weer, maar ik knap hier wel van op. En zo hier en daar een bui voor de tuin ook helemaal heerlijk.
0: Ja, dat scheelt weer allemaal. Hoef je niet te sproeien en zo.
2: Nee, precies, mor.
0: Ja, nee, ja. Dat is beter, Joke, want met die bloedhitte...
2: Nee, ik ben mezelf niet. Ik kom niet zoveel uit mijn handen, maar
0: ik ben een paar keer bijna, ik ben een paar keer echt bijna in paniek geraakt, hoor.
2: Ja, ik ga een beetje door de hitte bevangen.
0: Ja, ik praat er niet graag over, maar nu jij er zo over begint. Joke, ik heb nog een paar andere luisteraars die ook goede liedjes hebben ingestuurd. Jij mag hem zo meteen aankondigen die jij hebt aangevraagd. Maar deze bijvoorbeeld. Wat een topnummer. Through the Looking Glass. Foundations van Harry. Dan heb je gestuurd voor Baby Now That I Found You. In een gitaar die dat waarin wil doen, vind ik waar ik zuur. Ja, vinden en zuken van Daniel O is op zijn Drenthe natuurlijk. Nou Joke, als jij er klaar voor bent, gaan wij er ook even lekker voor zitten hier.
2: Ja hoor, ik ben er klaar voor. I still haven't found what I'm looking for van U2.

0: samen wat.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frerichs stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
3: Dat is onze.
4: Oh, oké. Okay.
3: Wagon 2.
2: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attens. Met ds.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: En het is, lieve reizigers, exact 2 uur. Zometeen reist u met de Magical Mystery Tour. Maar nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Stefan. In Rotterdam, Amsterdam en in de havens van Zeeland wordt er vanmiddag gestaakt door havenmedewerkers. Ze zijn kwaad omdat de overheid wil bezuinigen op de sociale zekerheid. De regering wil de bezuinigingen deels terugdraaien, hebben ze deze week afgesproken. Maar daar neemt de vakbond FNV geen genoegen mee.
3: De plannen die er nu zijn, ze zijn nog steeds van plan om de versoberingen, om die afbraakplannen door te zetten. Alleen ze hebben het uitgesteld. En voor ons is uitstel geen afstel.
2: Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo rijdt er woensdag geen openbaar vervoer. Franse boeren krijgen meer dan 1 miljard euro steun van de regering. Afgelopen zomer was zwaar voor de boeren met hittegolven, droogtes en natuurbranden. Met een deel van het geld krijgen de Franse boeren een schadevergoeding uitbetaald. Verder worden er in Frankrijk maatregelen genomen om beter door een nieuwe crisis te komen. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. Maar er wordt ook rekening gehouden met buitenlandse saboteurs uit bijvoorbeeld Rusland. En McDonald's moet stoppen met het gebruik van wegwerpbekers. Het is in Nederland al sinds 2024 verboden, maar de fastfoodketen houdt zich niet aan dat verbod. De inspectie tikte de keten op de vingers nadat deze actiegroep aan de bel had getrokken.
4: Dat is een enorme verspilling van grondstoffen, energie en water. Die bekers belanden regelmatig in het zwerfafval. Dus als je herbruikbare bekers inzet, liefst met statiegeld en daar een goed systeem omheen bouwt, dan zul je nauwelijks meer zwerfafval hebben. En McDonald's maakt met haar schaal momenteel gewoon een grote negatieve impact. Doordat ook de markt naar haar kijkt. En ze kan met diezelfde schaal dus ook een enorm positief verschil maken.
2: De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Het weer, regen trekt over, maar vanuit het noordwesten geleidelijk droog met later wat zon. Met een stevige zuidwestelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 24 in Limburg. Morgen in het noorden een enkele bui, verder droog bij een graad of 20.
1: Even een vraag, heb je al informatie over zondag qua weer?
2: Ik kan wat gokken, maar volgens mij is het wel aardig.
1: Wel aardig weer.
2: Ja, moet ik even.
1: Misschien weer in het volgende bulletin.
2: Oh, dat is goed.
1: Ja, het zou fijn zijn.
2: Ja, is goed.
1: Dankjewel. Nou, tot zometeen. Doei.
5: Hoi, ik ben Kees, een geboren en getogen Brabander met Haagse roots. Ja, ik hou van droge humor. Ik geef af en toe een plingel aan mijn banjo. En ik zou mezelf denk ik wel beschrijven als een Bourgondier. Ja, want zodra ik een heerlijke alcoholische versnapering en een bitterbal binnen handbereik heb, dan kan mijn leven echt niet meer beter.
6: Ik ben Lilian, ik zit thuis in de keuken, dat mijn lievelingsplek is. En ik ben een Boomba en een Boombina aan het maken voor een fondanttaart.
0: All aboard! The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen. KRO NCRV.

0: You Can Call Me Al, Paul Simon was dat. Weet jij toevallig uit je hoofd dat soort dingen? Ben ik benieuwd naar of jij dan uit je hoofd weet uit welk jaar dat was?
1: 86.
0: 86, dat klopt. Ja. Kunnen we beginnen.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Goedemiddag. What he gets. We zijn weer compleet, dus we kunnen vertrekken.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, we hebben net in de bus met z'n allen Miss Montreal uitgezwaaid. En dat, ik heb nog nooit Miss Montreal uitgezwaaid. En dat was mooi. En natuurlijk Daniel Dekker uitgezwaaid. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Cor. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Goedemiddag, Cor Snijder.
6: Goedemiddag.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: En natuurlijk een hartelijk welkom voor iedereen die is ingecheckt. En dat inchecken, dat gebeurt massaal via die glasheldere NPO-luister-app. En voor het reisschema

0: reisschema.
1: Jazeker, beste reizigers, van harte welkom overigens ook namens mij. Vandaag gaan we heerlijk vooruitkijken naar aanstaande zondag. Want dan verruilen we onze vertrouwde tourbus voor het asfalt van circuit Zandvoort. Heel bijzonder, meneer Van Aalst en reisleider Stefan Stassen, die trekken de wandelschoenen aan voor de tikkende klok challenge. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de erfelijke hartspierziekte PLN. Ja, je kunt nu ook al steunen en dat daarover zometeen meer. Maar ik zou al willen zeggen, radio5.nl/ikloopmee. Verder ontmoeten we zangeres Nienke Leone, die van heel dichtbij weet wat PLN kan betekenen. En we spreken Peter Kleinis, voorzitter van Stichting PLN, die zelf een bijzonder en aangrijpend verhaal met zich meedraagt. Onderweg is er natuurlijk ook ruimte voor een kleine omweg. We spelen te ere van de verjaardag van de spelshow The Price is Right, onze eigen radioversie van Prijzenslag. En we reizen maar liefst 165 miljoen jaar terug in de tijd, want ik heb geluid meegenomen uit die tijd. Daarover straks meer. Tot zover.
2: Tot zover, Tim.
1: En een fijne reis.
3: Goedemiddag. Kun jij je even voorstellen?
4: Dank je wel.

0: beste reizigers. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Zondag aanstaande parkeren we de Magical Mystery Tourbus in de grindbak van circuit Zandvoort.
2: Goed. Nou,
3: ja, meneer Waals, we zijn er.
1: Vanaf deze legendarische plak asfalt halen reisleider Stefan Stassen en schatbewaarder meneer Van Aalst geld op voor onderzoek naar de hartspierziekte PLN.
4: Het gaat hier over een ernstige hartziekte. En er moet dus ontzettend veel onderzoek worden gedaan om te kijken, kan er grip worden gekregen op die ziekte?
1: Doneer via nporadio5.nl/ikloopmee. En luister aanstaande zondag tussen 2 en 4.
2: Nou, meneer Waals, ik ben benieuwd.

0: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leeuw wil graag uitstappen aan Heideweg 65. Morgen stenjarig, even voorbereiding treffen. Morgen komen er 17 kinderen. En daarna lekker in de bus. Genieten van jullie fijne programma. Houdoe.
1: Houdoe. Ja, dat is Leo. Wat zei hij nou allemaal?
2: Ja, ik weet, iemand is jarig, maar of hij is zelf steenjarig of Stijn was jarig. Dat kon ik niet helemaal plaatsen.
1: Kan ik het even terugluisteren nog? Want er zijn nog meer.
0: Goedemiddag, Stefan, Tim en Cor. Leo wil graag uitstappen aan Heideweg 65.
1: Heideweg 65.
0: Morgen steenjarig, even voorbereiding treffen. Steen. Morgen komen er 17 kinderen. 17. En daarna lekker in de bus. Genieten van jullie fijne programma. Houdoe.
1: Nee, Stijn is jarig. Stijn is jarig en er komen maar liefst 17 kinderen. Had ik
2: dat begrepen. Is behoorlijk. Ja, ik denk dat hij zelf steenjarig is als er 37 kinderen komen.
1: Steenjarig?
2: Ja, dat lijkt mij echt een Leo-uitspraak.
1: Leo, misschien kun je ons eventjes helpen. Ik hoop dat er heel veel mensen luisteren op dit moment. En heel veel mensen bij ons in de bus zitten. En dat heeft, omdat wij gaan dit hele weekend gaan wij actie voeren. We gaan proberen om zoveel mogelijk geld in te samelen voor een buitengewoon belangrijk doel en goed doel. Daar gaan we de hele uitzending over hebben en morgen ook. Maar we hopen zo dat die familie die we toch zijn, dat die nu de kans krijgt om te laten zien dat we allemaal achter elkaar staan.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Dat zou mooi zijn, hè? Laten we eerst eens even kijken wie er sowieso in de bus zit. En nou ja, dat is Dick Terpstra natuurlijk. Hij zegt, we zijn zojuist met onze camper aangekomen in La Bigude de Manzarac. In de Droom in Zuid-Frankrijk. Gouden luifel uitgedraaid en klaar om te luisteren naar NPO Radio 5. Omdat jullie hier niet langskomen, sluiten wij onze ogen. Reizen lekker mee in de bus van Cor. En we hebben oortjes gekregen. Is helemaal top, die man.
2: Zo, nou, dat zou hij fijn vinden. Chris Massie is ingecheckt. Ik parkeer mijn Scania en stap bij jullie in. Ik kan heel slecht tegen die late vrijdagdiensten. Dus groetjes, Chris. Fijn dat je er bent, Chris. Taco is ingestapt in Amersfoort. Jan, die checkt in onder de paraplu in Elst, in Gelderland. Het plenst hier. Zegt hij, gelukkig is het in alle opzichten warm in de bus.
1: Ja, en Aad is er, die zegt, beste vrienden, mag ik een beker koffie meenemen in de bus? Altijd, Aad. Aad uit Rotterdam is sowieso altijd welkom. Iedereen is welkom, maar Aad in het bijzonder. En met een kopje koffie of zonder kopje koffie maakt geen enkel verschil. Tim. Overigens, je bent ingecheckt als je denkt, waar ben ik eigenlijk? Nou, je bent ingecheckt met de mensen commissie toe een geheel verzorgde radioreis hier op NPO Radio 5. En aanstaande zondag, ik zei het al, dan gaat er iets bijzonders gebeuren hier op deze zender tussen 2 en 4. Schatbewaarder meneer Van Aalst en ik en natuurlijk alle mensen met de bus, die gaan naar Zandvoort. Hè?
2: Ja.
1: Cor rijdt en dan parkeren we bij de parkeerplekken van Zandvoort parkeren we de bus. We stappen allemaal uit en wij gaan geld ophalen in het kader van de tikkende klok challenge. En dat is geld ophalen voor de erfelijke hartziekte PLN. En ik zal het even kort proberen uit te leggen. PLN, dat is een afwijking in je hart. Dus dat is eigenlijk een fout gen. En dat heeft te maken, heel lang verhaal, met calcium. Je hart heeft calcium nodig om te kunnen kloppen. En nu is er in een gezond hart een eiwit aanwezig. En dat eiwit dat heet PLN. En dat helpt om calcium dus in die hartspiercellen goed te regelen. Maar bij sommige mensen zit er een foutje in dat gen. En daardoor werkt het systeem minder goed. En kan de hartspier op den duur beschadigd raken. Die wordt steeds zwakker. En met alle gevolgen van dien. Dat kan beginnen met hartritmestoornissen, benauwdheid, pijn op de borst. Of een hartstilstand. En sommige mensen moeten een nieuw hart hebben. Het is echt een ziekte waar... Heb Tim? Vul me aan, hè? Dat is een ziekte waar eigenlijk tot 2-3 jaar dacht ik... Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Nee, het is pas recent ontdekt inderdaad. En er zijn nu 1700 mensen die weten dat ze het hebben. Maar naar schatting zijn het er veel en veel meer.
1: Ja.
2: Dus er moet gewoon heel veel onderzoek naar gedaan worden. Het is een hele nieuwe ziekte eigenlijk, relatief.
1: Wij kennen iemand die een jaar geleden ze had last van de hart... En ze moest naar het ziekenhuis toe en ze onderzoeken wat is er aan de hand. De hart pompt niet goed en allerlei medicijnen en dat soort dingen. Totdat ze op een gegeven moment haar getest hebben op PLN. En bleek dus dat ze die ziekte PLN hadden. Nou, het fijne daarvan was überhaupt dat ze daar onderzoek naar kunnen doen of iemand dat heeft. Het fijne daarvan was dat ze wist wat ze had. Minder fijn was dat de hele familie dan getest wordt, want het is een erfelijke aandoening. En bleek dus dat haar moeder het ook had.
2: Ja.
1: Dus ja, ik weet er nu heel veel van, of heel veel, best wel veel meer dan een half jaar geleden. En zeker veel meer dan een jaar geleden, maar toen wist ik het nog helemaal niet. En jij ook niet, hè?
2: Nee, ik wist er toch voor kort niks van, nee.
1: Dus wat gaan we doen?
2: Ja, dat is toch fantastisch, want ja. We gaan dus zondag lopen. Het is een sponsorloop, dus dat hele circuit op Zandvoort, dat gaat volstaan met allemaal duizenden mensen, denk ik. Ja. In de slipstream van Max Verstappen.
1: Ja.
2: En sommige mensen gaan hardlopen.
1: Ja.
2: Wij gaan wandelen.
1: Wij gaan gewoon rustig wandelen en ondertussen ook nog radio maken, dus dat is ook nog best wel...
2: Nou, dat is behoorlijk, ja.
1: Ja.
2: En het zou natuurlijk fantastisch zijn als je een steentje bij wil dragen in die zin. En dat kan via nporadio5.nl/ikloopmee. Want we lopen uiteindelijk allemaal met z'n allen natuurlijk.
1: Maar dat is wel het idee wat ik graag zou willen. Dat is het idee dat we met z'n allen uit die bus stappen. En dat we gewoon met z'n allen maar meelopen. En dat iedereen doneert. Ja. En naar ons natuurlijk, Magical Mystery Tour. Dat gaat het rechtstreeks natuurlijk weer. Komt dat weer naar bij PLNN. Bij de hele tikkende klok challenge. En als je dan met ons meeloopt, loop je zelf ook mee. En dan kan het ook wel zijn dat je denkt van... Hey, ik dat linkje om te doneren... dat stuur ik ook even door aan familie en vrienden.
2: Ja.
1: Het is echt, geloof mij, dat is ik heb nog nooit eigenlijk een goede doelen... behalve natuurlijk voor de kanker, voor KWF, jarenlang.
2: Ja.
1: Maar dit vind ik echt heel belangrijk. Dus ik hoop dat je ons wilt helpen en niet ons. Als zijn dat Tim en ik en Cor en Jan, maar gewoon de stichting. En dat er onderzoek wordt gedaan. En liefst zo snel mogelijk, want er is haast geboden.
2: Zal ik nog één keer de link noemen?
1: Heel graag en doe het even lekker rustig.
2: Oké, radio5.nl/ikloopmee.
1: Ja, en heel eventjes. Want had jij ook niet iets bedacht dat als iemand dan gewoon tikt ik loop mee...
2: Ja, dat is ook nog een speciale service. Als je dan nu appt, bijvoorbeeld naar ons, hè, waar je normaal in de NPO Luister app.
1: Ja.
2: Als je dan nu appt, ik loop mee, dan krijg je die link gewoon onder de tafel.
1: Dan doen we dat gewoon eventjes onder de tafel. Dus het zou leuk zijn om dat heel even uit te proberen of dit werkt. Dat heeft Tim op een illegale manier heeft hij dat voor elkaar gebokst. Dus als jij nu tikt, ik loop mee, dan krijg je diezelfde link, maar dan is het veel makkelijker.
2: Ja.
1: Dus ik loop mee. Tik het even in via de app, dan kijken we of het werkt.

0: Geweldig. Procol Harum, Conquistador. Er zijn al mensen die hebben Ik Loop Mee geappt. Dat zijn er nog niet heel veel, maar er zijn toch Tineke, Harry van der Maat, Tim. Marianne die zegt, wij zitten lekker in de auto op weg naar onze vaste oppas in Elden. Vandaag extra feesten, want Lara wordt 13. Wat een prachtige leeftijd.
1: Zo, gefeliciteerd.
0: Is dat mooi, hè?
1: Ja.
0: Dus nog heel eventjes, we gaan zo meteen even luisteren naar een indrukwekkend portret van Nienke Leone. En in dat portret vertelt ze eigenlijk alles al, hè?
1: Ja, zij is zangeres.
0: Zij is zangeres en, ja. niet de minste ook.
1: Nee.
0: En als ik het goed heb begrepen, is heeft een vriendin van haar is ook drager van het PLN-gen.
1: Ja.
0: En daar gaat het over. En over het nummer wat ze daar speciaal voor diegene heeft geschreven. Huilen in de bioscoop. Er komen nu steeds meer Ik Loop Mee. En dan gaan we straks, als we weer bij elkaar zijn, dan gaan we kijken hoe het doneren gaat. Dat lijkt me ook leuk. Goed, maar eerst gaan we luisteren naar een portret van Nienke Leone.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Nienke Leone.
3: Ik ben Nienke Leone. Ik ben artiest en songwriter voor andere artiesten. Vanaf dat ik klein ben maak ik muziek. Maar nu zo'n 5 jaar schrijf ik echt als werk voor andere artiesten. En sinds 2 jaar breng ik zelf muziek uit. Huilen in de bioscoop heb ik geschreven voor mijn jeugdvriendinnetje. Toen zij een paar jaar geleden haar vader was verloren. Vader was toen overleden aan PLN. En vlak nadat dat was gebeurd, toen hadden we bedacht dat we even samen naar de bioscoop zouden gaan. Zodat ik bedacht, zodat we even wat afleiding zouden hebben. En zodat we even gewoon samen konden zijn, zonder dat zij de hele tijd het daarover moest hebben. Maar ik had niet zo goed mijn huiswerk gedaan. En we gingen naar de film. Maar in de film waar we naartoe gingen, overleed de vader van de hoofdpersoon. En toen zaten we samen te huilen in de bioscoop. En over dat moment gaat het liedje. Maar het gaat vooral voor mij over de symboliek van dat moment. Van de machteloosheid die ik voelde. Dat je alleen maar kan toekijken hoe dingen gebeuren. En dat je niet echt iets kan doen om te helpen. En dat je alleen maar samen kan zitten en kan huilen samen. Uiteindelijk heb ik besloten om dit liedje ook uit te brengen. En leek het me goed om dit te koppelen aan die ziekte waaraan die vader was overleden. En daarvoor hebben we een videoclip gemaakt om heel mooi te laten zien hoe dat ziektebeeld eruit ziet. En alle opbrengsten doneer ik nog steeds aan PLN. Ik ben Nienke Leone en dit is mijn nummer Huilen in de Bioscoop.

De Tikkende Klok Challenge. Voor het goede doel tegen de erfelijke hartspierziekte PLN. Doneer via nporadio5.nl/ikloopmee.

0: Dit is toch een kolossaal nummer en daarom ook een evergreen van het zuiverste water. Donna Summer, State of Independence. Tobias die laat weten, ik moet altijd een beetje lachen bij de nummer. Ik hoor altijd, ze komen niet, ze komen wel, ze komen niet. Ja, dat klopt niet. Ik las het en nou zit het ook in mijn hoofd natuurlijk. Ja, en daarvoor prachtig zelfportret van Nienke Leone. Huilen in de bioscoop. En dat had ze speciaal geschreven naar aanleiding van... Nou ja, als je het verhaal niet hebt gehoord, had ze speciaal geschreven naar aanleiding van de vader van een vriendin van haar, die drager was van het virus en ook uiteindelijk is overleden. En al het geld wat die single oplevert gaat ook naar dat goede doel. Waar wij dus voor lopen, de tikkende klok challenge. Aanstaande zondag is dat. Tegen de hartspierziekte PLN. En als jij denkt, ja, ik wil jullie steunen, ik wil jullie sponsoren, dan kan dat heel makkelijk. We hebben hier aanwezig ook iemand die daar echt in thuis is. Dat is Ellemijn Smit. Ellemijn, wat zie jij nu gebeuren op het web? Op het net? Sorry. Waar ben je? Oh, daar zit je helemaal. Wacht even. Ja, kun je daar even...
1: Ja, ja, er zit in de bus een speciaal bureautje ingericht voor financiële administratieve zaken.
0: Ja.
2: Ja, je kan doneren op NPO Radio 5.nl / ik loop mee.
0: Ja.
2: En je kan alles doneren wat je wil.
0: Ja, want hoe gaat dat dan precies doneren? Want nu hebben mensen ik loop mee gestuurd.
2: Dan
0: die appen ik loop mee, dan krijgen ze automatisch ook al een link.
2: Ja.
0: En dan?
2: Dan kom je op de speciale site.
0: Ja.
2: Dan zie je nog een keer waarom wij het doen.
0: Ja.
2: Dan kun je dat lezen en denk je, ach, nu ga ik het echt steunen.
0: Ja.
2: En dan word je doorgeschakeld naar de doneersite. 2 euro, 3 euro, 50 euro.
0: Dat is gewoon een doneerknop eigenlijk.
2: Ja.
0: Jij hebt het ook gedaan, Tim.
1: Ja, het is een heerlijk systeem. Het leidt je echt mateloos simpel door dat hele proces heen. En daarna wil je het eigenlijk nog een keer doen.
0: Ja.
1: Dat is het gevoel waar ik
2: eigenlijk blijven doneren.
0: Ja. Dus wat ik aan iedereen wil vragen, want we zijn vrienden, dat hadden we afgesproken. Iedereen, alle reizigers, die kennen elkaar inmiddels. Dan stel ik voor dat we dus nog, iedereen die het nog niet heeft gedaan, eventjes appt. Ik loop mee, dan krijg je die link en dan doneren we.
2: Ja.
0: En dan een klein bedrag, maakt niet uit wat je... En als je heel veel geld wil geven, is ook prima. Dat vind ik ook prima.
1: Ja. Ja.
0: Dus als je zegt, nou, ik doe gewoon 100 of 150 of 1000. En misschien heb je wel 10.000. Is ook goed.
2: We zijn keihard aan het rennen naar dat doel.
0: Ja, dat willen we graag. Dat is echt... Goed, we hebben het er straks nog veel meer over. Wat ook helemaal in het kader staat van deze sponsorloop. Dat is, dat moet je even uitleggen, Tim als spelletjesredacteur.
1: Ja, ik ben echt in alle staten, want vandaag in het jaar 1972 werd in Amerika de allereerste aflevering uitgezonden van Price is Right.
0: Yes.
1: Ja, in Nederland kwam het jaren later pas op de buis. En dat kun je kennen onder de titel Prijzenslag met Hans Kazan toen.
0: Ja.
1: Maar we spelen vandaag Price is Right. En dus regels zijn eigenlijk nog even actueel en spannend als toen.
0: Ja, in die eerste aflevering kan ik me niet herinneren, maar hebben we wel opgezocht, hè. Was de prijs een handgewoven bondjas.
1: Ja, dat kon in die tijd nog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wat wij als prijs hebben, dat ligt er ook niet om.
1: Nee, zeker niet. Want de winnaar gaat vanmiddag naar huis met een goed gevulde prijzenmand. Met daarin een muzikaal bordspel Remember the Music.
0: Ja.
1: Een organisch Magical Mystery Tour bierveeltje. En die zeer gewilde blauwschrijvende floating pen vers uit Japan.
0: Heerlijk. En de verliezer?
1: Ja, de verliezer wint een digitale donatielink voor de Tickende Clock Challenge. Dus dat is ook niet
0: niks. Dat is hartstikke leuk. Nee. En dat kunnen we als degene die wint, die kan er ook eentje krijgen.
1: Zeker.
0: Erbij. Die krijgt ook een link om te noemen. Dus als je wint, kun je doneren. En als je verliest, kun je ook doneren. Dus nu is het een kwestie van opgeven.
1: Ja, we zoeken twee kandidaten die het zo meteen tegen elkaar willen opnemen.
0: Ja.
1: Price is Right.
0: Ja, laat het even weten via de gratis NPO Luister-app. Price is Right.
1: Ja.
0: En we vieren nog een verjaardag, hè? Maar daar hebben we het zo meteen wel over.
1: Zwaar ook.
0: Hier is mijn grote held.

0: Miss Wonderful Wally Tax uit 1974. Reis met de Match Your Home Mystery Tour. Een geel verzorgde busreis op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. Het is heerlijk om te zien dat heel veel mensen ons appen met ik loop mee. En krijgen dan een linkje om ons te sponsoren met voor de sponsorloop. Dat is aanstaande zondag 6 september. De tikkende klok challenge. En dat is aanstaande zondag dus. Goed, Tim, we gaan het spelen. We hebben twee kandidaten, als het goed is.
1: Ik heb inderdaad twee kandidaten geregeld. Kandidaat nummer 1 opereert vandaag onder de naam Lars. En als het goed is, hebben we hem op dit moment aan de lijn.
2: Lars, ja, goedemiddag, Steven en Tim.
0: Ja, Lars, wat ontzettend fijn. Je hebt gedoneerd, hebben wij nu net doorgekregen. Dus dat betekent dat je kan meespelen. En we gaan ook contact zoeken met een andere kandidaat. Hoe heet die, Tim?
1: Opererend onder de naam Frits.
0: Frits.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, Frits. Ja, ook bedankt voor de donatie.
3: Graag gedaan.
0: Wat zeg je?
3: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: Ik stond met de koptelefoon te geven. Dan geef ik jullie helemaal over aan onze spelletjesredacteur Tim Dame.
1: Ja, ik wil nog even van tevoren zeggen, want het is natuurlijk de verjaardag van Price is Right, Prijzenslag. Ja. Maar het is ook nog eens de verjaardag, en je hoort de tune al, van Who Wants to Be a Millionaire. Vandaag ook voor het eerst uitgezonden op de Britse televisie in 1998. Dus ik stel voor om de muziek van Who Wants to Be a Millionaire te gebruiken.
0: Die hoor je
1: gemixt nu. Met natuurlijk Prijzenslag.
0: Heel leuk idee. Ga je gaan.
1: Goed, als jullie er klaar voor zijn. Prijzenslag, is dat bekend voor jullie?
3: Ja hoor. Dus
1: het is gokken wat iets kost. En ik heb drie hele mooie producten achter de gordijnen staan. Mag ik muziek?
0: Nu al muziek? Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. Ja.

0: Station. Deze woeste, vol elektrische kilometervreter heeft 5 deuren, 120 pk en is, heeft pas 210.000 kilometer op de telling. Door zijn vol elektrische aandrijving heeft hij geen last van falende distributieriemen of dat soort zaken. En de accu-status is nog onbekend, maar de fabriek zegt dat je er met een volle batterij 190 kilometer mee kan rijden. De kleding bestaat uit sterk nylon en polyester en is goed afneembaar. Het onderhoudsboekje is aanwezig, evenals een heerlijke vooruitverwarming. En dan is de vraag, en ik ga eerst naar Lars. Vertel, hoe duur denk je dat deze occasion is?
1: Dat is een lastige vraag gelijk. Ik zeg 15.000 euro.
0: 15.000 euro, noteer ik.
2: 15.000 euro.
0: Frits.
3: Ja, ik denk meer.
0: Meer nog?
2: Meer.
3: Ja.
0: 210.000 kilometer op de teller?
3: Ja, maar elektrische auto's, hè? Ja.
0: Accu-status onbekend. Heerlijk afnemen aan nylon. Vertel, ik moet een bedrag weten op dit moment.
3: 17.500.
0: 17.500, noteer ik. De vraagprijs voor deze occasion is 7.500 euro. En dat betekent dat Lars deze ronde heeft gewonnen.
1: Kijk, lekker.
2: Fantastisch.
0: Ga ik het volgende gordijn open doen. Ja, droom je van een 8 dagen lekker uitwaaien in het zonovergoten Sharm el-Sheikh met koraalrif voor de deur. Verblijf met 4 personen in deze Egyptische all-inclusive. Inclusief ontbijt, ochtendbuffet, uitgebreid middagbuffet, uitgebreid avondbuffet, een groot zwembad, diverse sportactiviteiten. En dat is nog niet alles. Dit 5-sterren hotel heeft een Egyptische badplaats. Ja, natuurlijk. Een privéstrand met koraalrif voor de deur. En we zijn op zoek naar de prijs voor een 8-daagse week in december. Ik ga eerst naar Lars.
1: Dan zeg ik 4400 euro.
0: 4400 euro totaal, denk ik dan?
1: Ja.
0: 4400 euro, oké. Okay. Frits,
2: genoteerd, hoor.
0: Ja.
3: Ja, ik denk iets minder. Ik denk 2800.
0: 2800.
2: Zit nogal een verschil tussen. Ja.
0: Nou, behoorlijk. En ik zie ook dat ik echt een aanbieding heb gevonden. Want de vierprijs voor 4 personen is 1876
2: zo,
0: euro.
2: Zo, wat goedkoop,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja, zeker dus, heel goedkoop. Dus dat betekent dat Frits er vandoor gaat met deze ronde. Wat hebben we hier? Een licht doorschijnende plastic zak, rijkelijk gevuld met maar liefst 500 gram niet-biologische verse Hollandse sperziebonen. En de vraag is wat de gemiddelde Nederlandse supermarktprijs is voor deze 500 gram Hollandse niet-biologische sperziebonen. Ja, ik begin deze keer eens bij Frits. Frits.
3: Nou, 2,5 euro.
0: 500 gram, 2,5 euro.
3: Mijn vrouw denkt minder, maar goed, ik zeg 2,5. Vooruit.
2: 2,5.
0: 2,5. Ga ik naar Lars.
1: 1,85
0: euro. 1,85 euro. Prijs gemiddeld in de supermarkt voor 500 gram niet biologische superbonen. Sperziebonen is 1,80 euro. Schoon!
2: Ja hoor.
0: Wauw.
2: Geweldig. En dan de prijzen.
0: Ja, de prijzen die zijn zojuist genoemd. En dat is een heerlijk gevulde prijzenmand met daarin het bordspel Remember the Music. Een organisch bierviltje en dat zeer gewilde, ja, schitterende pennetje uit Japan. De floating pen van de Magical Mystery Tour.
2: En daar doen we nog een doneerlink bij. Dat doen we gewoon bij.
0: Zeker weten.
2: En de
1: nou, verliezer, helemaal geweldig.
2: En degene die verloren heeft.
0: Frits krijgt ook een doneerlink.
2: Jij krijgt ook een
0: doneerlink. Ja.
3: En gefeliciteerd, Lars.
1: Dankjewel.
2: En hadden jullie al een doneerlink, dan kun je deze doneerlink ook heel vaak blijven doorsturen aan vrienden en bekenden. Of appgroep is ook altijd heel goed. Dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, gedaan.
2: Tot ziens, dag.
0: Dag.
2: Nou, dat is toch leuk, het spel, dat spelen we misschien wel eens vaker. Die prijzen die fluctueren, dus dat is heel leuk.
0: Zeker met inflatie en al dat soort dingen. Ja.

0: Zondag aanstaande parkeren we de Magical Mystery Tourbus in de grindbak van Circuit Zandvoort.
1: Goed. Nou,
2: ja, meneer Braals, we zijn er.
0: Vanaf deze legendarische plak asfalt halen reisleider Stefan Stassen en schatbewaarder meneer Van Aalst geld op voor onderzoek naar de hartspierziekte PLN.
3: Het gaat hier over een ernstige hartziekte. En er moet dus ontzettend onderzoek worden gedaan om te kijken, kan er grip worden gekregen op die ziekte?
0: Doneer via nporadio5.nl/ikloopmee. En luister aanstaande zondag tussen 2 en 4.
1: Nou, meneer Braals, ik ben benieuwd.

0: Michael McDonald, We Go Back. Wat zou je bij... Wat zou je... NPO Radio 5. Ja.
1: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 3:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal.
5: Oh, hallo,
6: Katrien Straatman.
5: Hoe kan Katrien Straatman in één keer?
6: Nou, wacht, die kwam ineens binnen.
7: Ja, dan moet je mijn...
5: Hier staat open.
7: Ja, nu wel, ja. Ja.
5: Ik sta hier... Wie is Katrien Straatman?
6: Ja, dat is goed. Ja,
7: die leest op andere zenders.
5: Hoe kan die dan in één keer hier in de bus komen? Is nog nooit gebeurd.
6: Met lijnen hier en alles.
7: Dat, ja, daar staat één lijntje. Dus en dat
4: is een vermoedelijk.
5: Ja, zie je, het zit er weer.
4: Maar wat er precies is gebeurd...
5: Sorry, we zetten jou even weg, want wij hebben ons eigen nieuwslezer.
7: Ja.

0: Nou ja, ik wil eigenlijk zeggen dat het exact 3 uur is. Dat is inmiddels alweer voorbij. Ja. Maar dat je wel reist met de Medische Commissie Tour. Een virtuele busreis geheel op jouw golflengte. En hier is het NOS-journaal met Ewout. Ewout de Jong, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan. Bijna alle verdachten van het geweld in Overasselt moeten vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. 32 van de 34 verdachten worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het is een bewuste keuze van het OM om ze allemaal tegelijk van hetzelfde te verdenken.
2: Omdat het nog moeilijk is om te duiden wie precies wat heeft gedaan. Wat we in ieder geval hebben gezien is dat er een groep is waar alle handelingen die op de vordering de feiten staan, dat die vanuit die groep zijn gepleegd. Dus in deze fase helpt het om je niet meteen te focussen op een bepaalde rolverdeling. Dus we hebben het daarom zo breed mogelijk gehouden.
1: En over een uurtje is in Overasselt een bijeenkomst voor inwoners. Havenarbeiders in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland staken tot 7 uur vanavond. Ze maken zich zorgen over bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals de WW en de WIA, die voor arbeidsongeschiktheid. Deze week lekte uit dat de kortingen deels worden teruggedraaid. Maar daarmee zijn de zorgen niet weg voor de havenarbeiders. Vooral de shorters in de havens doen fysiek zwaar werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken en op die uitkering zijn aangewezen. 2 mensen die na de overstromingen in Nepal bij een waterkrachtcentrale in een tunnel vastzaten zijn levend gered. Er is bij de kilometerslange tunnels een enorme reddingsoperatie bezig, vertelt correspondent Davy Boerema.
3: Ja, er zijn al dagen zijn ze bij die tunnels bezig, bij meerdere tunnels. Niet alleen deze, met hittedrones. Die zoeken dus naar warme lichamen die op die beelden te zien zouden zijn. Maar ook met camera's. Ik heb zelfs beelden gezien van met bootjes dat ze die tunnels ingaan. Het zit ook nog slijk in. Dus er zijn ook reddingswerkers die daar helemaal doorheen moeten tijgeren. Er zijn dus nog heel veel mensen vermist. Dus de hoop is dat zij nog gevonden kunnen worden.
1: Na de overstromingen in Nepal zijn al meer dan 1200 doden geteld. Ruim 5000 mensen worden nog altijd vermist. En de transfercarousel in het Nederlandse voetbal heeft de afgelopen zomer overuren gedraaid. Er zijn ruim 1000 spelers van club gewisseld, zegt de KNVB. En dat zijn er 135 meer dan vorig jaar. Tot deze week was de transfermarkt in Nederland open, maar sommige clubs in het buitenland kunnen nog wel nieuwe spelers aantrekken. Zo heeft een Saoedische club nog steeds interesse in Feyenoord-aanvaller Hash Moussa. Het weer. Regen trekt over met een stevige westenwind. Het is 20 tot 24 graden. Het wordt geleidelijk droog met aan het eind van de middag ook nog wat zon. Morgen afwisselend zon en wolken bij een graad of 20. En vooral 's ochtends in de noorden een bui. En zondag, daar had je om gevraagd. Ja. Zondag is het droog en zonnig. En rond de 22 graden.
0: Dus nou, ideaal. Perfect om te wandelen. Perfect om te sponsoren. Perfect om te doneren. Ja. Dankjewel, Ewout. Heel even, Henk. Ik weet niet hoe je dit moet doen. Maar Henk, door dat foutje daarnet. Dat ik onder een knop de andere nieuwslezer kreeg. Die Radio 1 doet, hè, waarschijnlijk op dit moment.
1: Nee, andere zenders. Want op Radio 1 zit Martijn van de Beek, zie ik toevallig.
0: Okay. Oh, ja.
1: Ja, dus Radio 4, NPO Klassiek bijvoorbeeld.
0: NPO Klassiek. Ja. Dus hoe dat kan, is me nog niet eerder overkomen, maar dat zal ongetwijfeld mijn fout zijn. Maar nu is Henk is helemaal de weg kwijt. Want Henk zegt, nu vertrouw ik echt niemand meer. Is dit Ewout of is dit AI?
1: Oh nee, dat is niet AI. AI, dat kan je wel horen. Dat klinkt, dat klinkt anders.
0: Ja, dit is Ewout, Henk.
1: Echt waar.
0: Ja, dit is puur Ewout.
1: Ja.
0: En ik ben ik. Ja,
1: ja zeker, absoluut. Ja.
0: En dat is Tim.
1: Ja.
0: En dat is Ellemijn.
1: Kijk.
0: Dankjewel, tot zometeen.
1: Tot straks.
4: De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen. KRO NCRV.
5: De tikkende klok challenge. Voor het goede doel tegen de erfelijke hartspierziekte PLN. Doneer via nporadio5.nl/ikloopmee.

0: Maar het zou toch mooi zijn dat je dit zingt, hè, dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: En dan uiteindelijk ook nog kan vliegen.
1: Wow, nou.
0: Dat je wegvliegt.
1: Dat zijn wel hele mooie dromen, ja.
0: Ja, dat is toch heerlijk. Droom je er nooit van, dat je kan vliegen?
1: Vliegen nooit, nee. Nee. Wel hele mooie blockbusters en andere avonturen. Vaak cartoonachtige figuren waar ik dan mee optrek.
0: Ja.
1: Voor urenlang, maar vliegen niet.
0: Hartstikke leuk. Ja. En soms blijven die ook nog een tijdje hangen. Hè?
1: Soms komen die weer terug.
0: Ja.
1: En dan na een week dan is het weer een hele andere
0: plot. Soms gewoon in één keer dus zeg je in de bus dat je weer even in je droom zit.
1: Ja, dat is een heel ander verhaal weer. Maar af en toe.
0: Ik heb af en toe dus dat ik vlieg. Dat is heel lekker. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus, nog steeds aanwezig, de immer goedlachse buschauffeur. De man met diverse diploma's. Goedemiddag, Cor Snijder.
2: Ook namens mij, goedemiddag.
0: Goedemiddag, en hier natuurlijk ook aanwezig Ellemijn Smit. Dat is onze stagiair de komende 3 maanden, hè, Tim?
1: Ja, 3 maanden, maar hebben wij hier in de bus hulp van haar, dus dat is heel fijn.
0: Ja, en
1: november.
0: En ze gaat ook mee aan zo'n zondag, hè?
1: Ja.
0: Naar de Tikkende Klok Challenge. Er wordt enorm veel gedoneerd, dus daar willen we iedereen alvast enorm voor bedanken. Wil jij nog namen noemen? Of dat redden we niet alle namen natuurlijk.
1: Ja, ik wilde wel in snel tempo toch een aantal namen noemen. Annemieke, die gedoneerd hebben. Hè? Ja. Bedankt daarvoor alvast. Wendy, ik heb hier Annemiek, Ruud, Leonie, Erik, Yvonne, Lennart, Erik met een C. Ik heb heel veel anonieme Frans en Linde, Tony en Yvonne, Ingrid, Bert, anoniem, Jo, Mona. Zo

0: Marieke, Els, Carla, Frits. En zo gaat het maar door.
1: Ja, en er zijn zelfs ook nog mensen die nog helemaal niet hebben geappt. De volgende tekst, ik loop mee. Dat moet je eens even doen. Je appt nu, ik loop mee. En daarna praten we verder.
0: Ja.
1: Dus app eventjes, ik loop mee.
0: Ja, aan elkaar of los, maakt niet uit.
1: Maakt helemaal niet uit.
0: Nee.
1: Maakt niks uit.
0: Nee, maakt echt niks uit.

0: was de tijd, dan was het, hoorde je hem overal, hè? Paul Young, en heel lang niks meer van gehoord. En hij heeft natuurlijk hits gehad, en die hoor je dan weer. En dan denk je, ach ja, Paul Young. Paul Young. Dat was wat, hè? Come back and stay. En eventjes, ja, er komen weer allemaal mensen die nu appen, hè? Ik loop mee. Maar er zijn ook mensen zoals Ini, die loopt altijd mee. Ja. En die appt dan nog wel eventjes. Ik stap net in pas. We moesten een nieuwe bril voor mijn man gaan uitzoeken. Geeft niks. Ik moet ook een nieuwe bril hebben binnenkort. Jeetje, wat een cowboywereld. Die brillenwereld, neem ik aan. Dat bedoelt ze dan. Maar de vraag is, waar doneren we voor? Dat vraagt ze zich af. Dat straks hebben wij iemand aan de lijn. En die kan er echt alles over vertellen. Want die is zelf drager van het PLN-gen. En Doeta is een presentatrice. Doeta, dat komt. Ik kijk naar BB voor Liefde. Daar zit iemand hier.
1: Ja.
0: Doeta.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus Doeta zit heel erg in mijn hoofd. Maar dit is Doeta, een presentatrice. En zij kent ook iemand die drager is van het gen. En zij vertelt daarover in het spotje. Zullen we het even laten horen,
1: goed,
0: het spotje?
1: Ja,
0: luister even mee, Ine. Dan heb je even in het kort. Maar straks gaan we er uitgebreider over praten.
2: Zondag aanstaande parkeren we de Magical Mystery Tourbus in de grindbak van Circuit Zandvoort.
3: Goed. Nou,
4: ja, meneer Waals, we zijn er.
2: Vanaf deze legendarische plak asfalt halen reisleider Stefan Stassen en schatbewaarder meneer Van Aalst geld op voor onderzoek naar de hartspierziekte PLN.
5: Het is eigenlijk pas sinds een aantal jaar bekend dat dit bestaat. Wat betekent dat er nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan, waardoor mensen met PLN heel veel onzekerheid nog hebben, maar ook waardoor deze ziekte zich blijft verspreiden.
2: Doneer via nporadio5.nl/ikloopmee en luister aanstaande zondag tussen 2 en 4.
3: Nou, meneer Vraals, ik ben benieuwd.
0: Ja, dat was het spotje. We draaien straks nog een keer het spotje. Hè. Dat is logisch, want we moeten dit goed aanpakken. Tim, we hebben ook andere dingen nog, want jij hebt iets heel bijzonders meegenomen, hè, uit het verre verleden.
1: Ja, ik heb straks geluiden van dieren van 165 miljoen jaar geleden.
0: Dierengeluiden van 165 miljoen jaar geleden?
1: Ja.
0: En dat is voor Christus, hè?
1: Voor Christus, ja. Dus dat tel dan nog maar 2000 jaar bij op.
0: Zit na Christus nog niet eens in?
1: Nee.
0: Heb je echt geluiden daarvan?
1: Ik heb echt geluiden, ja, zeker weten.

0: Ja, zeg het maar, Tim.
1: Ja, ik vind dit gewoon heerlijke muziek. Echt, ben ontzettend aan het genieten van de Doobie Brothers.
0: Long Train Running. Dat vind ik namelijk ook belangrijk. Weet je, dat je gewoon af en toe eens een keer echt wat zegt. Niet jij, maar gewoon in het algemeen op de radio of zo. Dat je zeggen wel van lekker nummer en zo. Maar er zitten ook nummers bij die je echt op dat moment heel fijn vindt. Ja. En als je dat kunt laten horen.
1: Ja, maar het is dan weer heel moeilijk om dat te vertalen in woord.
0: Absoluut.
1: Want dat zit gewoon heel diep van binnen. Ja.
0: Ja, van binnen. Je bent ingecheckt, lieve reiziger, bij de Magical Mystery Tour. En we zijn ons aan het voorbereiden op aanstaande zondag. Dat hoor je uitgebreid. Morgen gaan we dat ook nog doen. Want dan lopen schatbewaarder meneer Van Aalst en ik de tikkende klok challenge. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor die erfelijke hartziekte PLM. En we hebben straks een gesprek met de voorzitter van de stichting. En hij heet Pieter Gleinis. En het is heel fijn dat hij er is. Dus voor al die mensen die denken van ja, ik heb nou wel geld gegeven, maar ik wil eigenlijk veel meer over weten. Blijf luisteren. Want we hebben nu eerst eventjes iets anders, Tim.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: En jij moet maar even uitleggen, want je bent er al de hele dag mee bezig, zo'n beetje.
1: Nou, ik was gewoon lekker door het NRC aan het spitten. En,
0: want jij spit af en toe door het NRC.
1: Allerlei kranten, hoor. Ja. Maar dit keer had ik het NRC voor me.
0: Ja.
1: En het viel me toch ineens op. Een heel mooi artikel daarin over het geluid van insecten. Want het is wetenschappers namelijk gelukt om het geluid van insecten te reconstrueren.
0: Ja, hoe doen dat? Je hebt het me verteld daarnet.
1: Van,
0: maar hoe doen ze dat?
1: Ja, dan kijken ze dus naar de vleugels en naar de groeven en de tandjes die daarop zitten. En daarop kunnen ze dus reconstrueren hoe zo'n fossiel geklonken heeft toen hij nog leefde. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Echt, ik zat met open mond te luisteren. Want het is dus ook een fossiel van 165 miljoen jaar oud.
0: Ja, en dat is nog allemaal voor Christus. Dat moet je nog na Christus bijtellen. Dat is nog langer geleden.
1: Ja.
0: Maar nog eventjes voor mij. Voor mijn, dus, zij vinden dus een fossiel.
1: Ja.
0: En halen daar tandjes uit?
1: Nee. Ze kijken gewoon naar de vorm van het vleugelblad.
0: Ja.
1: En naar het hele fossiel. Ja, ik weet ook niet precies hoe ze het doen.
0: Maar dan denken ze, die tandjes die zijn tegen elkaar gegaan. Ja. Als ze geluid maakten. En dat geluid hebben ze nagebootst.
1: Ja, en dat klinkt behoorlijk goed, als ik eerlijk ben. Want ik was er vrij sceptisch over. Want ik dacht van ja.
0: Maar hoe check je het natuurlijk? Hè? Want je hebt ze ook nooit in het echt gehoord natuurlijk.
1: Nee, niemand heeft ze in het echt gehoord ooit. Nee.
0: Nee, maar wetenschappers.
1: Zelfs de dinosauriërs niet, want die konden blijkbaar alleen maar hele lage geluiden horen.
0: Ja. Nee, dus, dat klopt, ja. Ja. Maar goed, in ieder geval, dat zijn wetenschappers. En die hebben het dus tot in de kleine details. Ja, ik moet zo lachen, omdat ik in één keer ga ik me dan beseffen hoe gek het eigenlijk is dat we nu naar geluiden gaan luisteren.
1: Van die, van krekels.
0: Van krekels.
1: En vind ik toch even belangrijk om je een idee te geven van hoe de aarde er toen uitzag, 165 miljoen jaar geleden.
0: Ja.
1: Want het was een hele andere aarde dan we nu kennen.
0: Dat snap ik, ja.
1: Ik bedoel, Afrika, Zuid-Amerika, die zaten nog grotendeels aan elkaar.
0: Ja.
1: Europa was eerder een verzameling van landmassa's en ondiepe zeeën. Nou,
0: misschien moeten we ook eens een keer een aparte uitzending aanwijden aan hoe het er vroeger allemaal uitzag.
1: Ja, lijkt me ook fijn.
0: En wel belangrijk om te weten is dat dit zijn dierengeluiden van heel, heel lang geleden, toen er nog geen mensen waren. Laat het zo even simpel zeggen.
1: Want mensen zijn pas 300.000 jaar oud.
0: Ja, dat is niks.
1: Nee.
0: Na Christus. Voor Christus dan, hè? Ja, oké.
1: Voor Christus.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, daar gaan we.
0: Moet ik meteen instarten?
1: Ik zal even vertellen wat je hoort. Dus, hoor je dat?
0: Nee.
1: Dit is een Archaebolius musicus. Dat is een sabelsprinkhaan. Die 's nachts actief was. Ja. En die leefde in het Jurabos. En dit is...
0: Wat is dit? Oeh.
1: Dit hoge geluid, dat is de Archaebolius Polinarius.
0: Ja.
1: Dat is een oerkrekel.
0: Ja.
1: Met een vleugel van ruim 3 centimeter. En dan heb je hier de... dit is nog een niet precies benoemde soort oerkrekel.
0: Ja.
1: Maar waarschijnlijk ook een sabelsprinkhaanachtige. Ja.
0: En hier hoor je dus tandjes op elkaar, of niet?
1: Ja, die hoor je nu op elkaar.
0: Die schuren tegen elkaar. Ja. Dit is die kreeg.
1: Dit is een andere. Nee, dit is de Abolius stratosus.
0: Ja.
1: Dat is die had een vleugel en die leek opvallend veel op een blad. Waarschijnlijk voor camouflage. Die maakt een hele hoge lokroep.
0: Nou, dit is ongelooflijk. Het is bijna niet voor te stellen. Dus dat zit allemaal...
1: Dit is me er eentje, want dit was een heel... voor een insect behoorlijk fors. Die had vleugels van zo'n 3 tot 4 centimeter. En dat, ja, die had tussen twee verschillende rijen tandjes waarmee die geluid kon produceren.
0: Ja, dat vind ik mooi, want ik sowieso...
1: En die kon dus meerdere tonen en ritmes maken, wilde ik nog even zeggen. Want dit is hem ook.
0: Maar dat ze dus geluid maken met hun tandjes, snap ik. Maar dat had ik niet verwacht eigenlijk.
1: Ik ook niet, maar het is...
0: Want als jij fluit, zou ik maar zeggen, dan doe je dat...
1: Doe je niet met je tandjes, nee.
0: Nee, je hebt wel tanden nodig, want anders fluit het, fluit het anders.
1: Nee, je hebt een sterke mondspier nodig. Maar,
0: heel interessant. Ja. We moeten natuurlijk ook even het NRC bedanken. Misschien
1: Absoluut,
0: dat je het even kan doen.
1: Nou, heel hartelijk bedankt. En ik lees graag weer een nieuw artikel.

0: een huppeltje in de muziek van Andrew Gold, vind ik. Dat had Hans Vermeulen ook. Die had ook altijd wat beroemd natuurlijk met de Rainbow Train. Had die, was beroemd geworden om dat huppeltje wat in die... Ik kan het niet anders uitleggen.
1: Een huppeltje, als, ja.
0: Huppeltje. Veel reacties op jouw prehistorische item. Wat je natuurlijk met dank aan de NRC natuurlijk.
1: Ja.
0: Want die kwamen met het artikel en jij hebt de geluiden gekregen.
1: Ja.
0: Of
1: ja.
0: Gevonden misschien wel.
1: Gekregen, ja.
0: Ja, gekregen. Hoe gaat dat in die wereld?
1: Ja. Dat dan wissel je wat uit en de andere keer wissel ik weer iets terug.
0: Maar over het algemeen positieve reacties. Alleen Nelly, die heeft niks met prehistorische dieren.
1: Nee.
0: Al helemaal niet met van die kleine dieren.
1: Oké.
0: Die zegt, had mij maar liever een plaat gedaan.
1: Ja, dat kan ook. Prehistorisch is echt niet voor iedereen. Daar moet je van houden.
0: Absoluut. Lieve reizigers, je bent ingetikt met de Magical Mystery Tour. We zijn ons aan het voorbereiden. Ik zei het er net al, ik zeg het al de hele tijd, vanaf 2 uur al. Op aanstaande zondag dan lopen schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst en ik mee met de tikkende klok challenge. En daar, ik denk dat er wel zo'n meer dan 1000 mensen rennen, lopen over het circuit van Zandvoort om zoveel mogelijk geld op te halen voor de erfelijke hartspierziekte PLN. Het zegt nog niet zo heel veel, maar alles wat met hart te maken hebt, dan denk je al, oeps. We hebben, als het goed is, en hij zal er zondag zeker zijn, hebben we nu contact met de voorzitter van de stichting PLN. En hij opereert onder de naam Pieter Glijnis. Pieter, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Tim.
0: Ja, Tim is er ook bij. Ik ben Stefan. Ja. En Tim is dit is Tim.
1: Ja, hi, ik ben Tim.
2: Ja,
0: we doen het, maakt niet uit. Pieter, laten we maar meteen hard beginnen. Jij bent zelf drager van het PLN-gen. Hoe kwam je daarachter?
2: Nou, ik wist eerst niet dat het het PLN-gen was. Ik ben eigenlijk van de ene op de andere dag ernstig ziek geworden in Singapore. Daar heb ik toen ongeveer 40 defibrillaties in een nacht meegemaakt. Daar is mijn leven totaal veranderd. En pas 6 jaar later, en toen was ik altijd nog heel ernstig ziek, kwamen ze erachter dat het door deze mutatie kwam.
0: En hoe kwamen ze erachter?
2: Nou, er wordt dan je DNA wordt al door nagekeken of ze foutjes in het DNA kunnen vinden. Ja. En er worden steeds meer foutjes in het DNA bekend die ernstige hartziekten kunnen veroorzaken. En dit foutje, het bijzondere van dit foutje is, dit is in Nederland ontstaan aan de oostelijke zijde van Friesland, een beetje tegen Groningen aan. En dat is tussen de 6 en 8 eeuwen geleden gebeurd. En we stammen allemaal van die voorvader of voormoeder af.
0: Mensen met een PLN-dragers?
2: Iedereen die dit foutje draagt, in de wereld kunnen we eigenlijk wel zeggen, stamt af op een of andere manier van die voorvader of voormoeder. En Nederland is altijd geweldig geweest in exporteren. Nou, we hebben dit ook. Je ziet onze 17e eeuwse sporen in Azië terug. Maar ook de Noord-Nederlandse emigratie naar Amerika en Canada.
0: Ja. Maar dat betekent dus ook eigenlijk dat iedereen familie van elkaar is.
2: We zijn ook één grote familie en dat is ook het mooie van dit evenement. Hè? Want het is natuurlijk echt, het is een klerenziekte. Want uiteindelijk heb ik zelf het leven teruggekregen door een harttransplantatie. Ik ben er 7 jaar heel ernstig ziek van geweest. Dus ik ben echt een geluksvogel. Maar we zijn wel één familie. En om met die familie met elkaar op te trekken en van dit soort evenementen een geweldig succes te maken. Ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Op het moment, dat is ook fantastisch. Op het moment dat jij hoort dat jouw hartfalen te maken had met het PLN-gen, hadden ze dat niet eerder kunnen ontdekken?
2: Nou, het is pas vrij laat in Nederland ontdekt. En dat is door professor Paul van der Zwaag uit Groningen is dat ontdekt. En die is dus heel veel mensen met hartproblemen is hier DNA van controleren. En op een goed moment heeft hij gezien van maar een heleboel van die mensen die ernstige hartproblemen hebben, die hebben dit foutje in hun DNA gezien.
1: Oké. En nu voor jou, wat betekent het voor jou nog in het dagelijks leven? Je hebt natuurlijk een harttransplantatie gehad.
2: Ja, er is mij weer een prachtig leven gegeven. Maar je plant jezelf voort en je hebt 50% kans om het door te geven aan je kinderen. Nou, wij hebben 3 prachtige kinderen. En dan statistisch hebben we nog enigszins geluk. Het is er maar 1, maar het is het laatste wat je aan een van je kinderen wil doorgeven. En ik ben dus na mijn transplantatie begonnen met de stichting. En ja, dat is, we zijn fantastisch op weg om te zorgen dat dit ook echt behandelbaar wordt. Dus er is licht in de tunnel. Maar we willen er ook niet al te dramatisch over doen. Het is echt een klerenziekte. Maar het evenement in Zandvoort is ook gewoon een fantastisch. Vorig jaar ook was super gezellig. Leuk. Het is gewoon een heel sportief evenement voor iedereen. Dus niet alleen voor de PLN-familie, maar voor ook andere mensen die gewoon leuk, gezellig een paar rondjes willen lopen, een marathon willen lopen, willen hardlopen. Voor elk wat wil zijn er allerlei mogelijkheden.
0: Ja. En geld ophalen?
2: En geld ophalen, want ja, medisch wetenschappelijk onderzoek is ontzettend duur. Dus ja, dat hebben we echt heel erg hard nodig. Zeker om het tempo waarin we nu ontwikkelingen gaande hebben, om dat erin te houden, hebben we keihard dat geld nodig. Ja. En hoe mooi zou het zijn als de volgende generatie hier zich geen zorgen meer over hoeft te maken.
0: Zeker. Ja. Iedereen die dit hoort en denkt van ja, ik wil doneren, ik wil jullie sponsoren, want wij lopen ook mee als de Magical Mystery Tour. 2 uur lang wandelen we en maken radio. Je kunt ons sponsoren en dan gaat het geld natuurlijk naar de stichting en naar de Tikkende Klok Challenge. Door nu gewoon heel simpel een appje te sturen. Ik loop mee. Zo is het, hè, Tim?
1: Ja, ik loop mee. Of radio5.nl/ikloopmee.
0: Ja. Peter, jij bent er zondag natuurlijk. Hoe herken ik jou eigenlijk?
2: Ik heb een bordje op van de stichting. Maar ik zal nog wel even vragen. Want hoe laat zijn jullie hier ongeveer?
0: Ja, wij zijn er ongeveer om 10:50, denk ik.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja. Hou ik het in de gaten. Ja. En anders vraag je even aan een paar mensen en dan kunnen ze je mij zo aanwijzen. Want ik ben er gewoon.
0: Ja, en ben jij lang?
2: Ik ben er de hele dag.
0: Oké, maar ik bedoel lang qua lengte?
2: Nee hoor, 1,80. Normaal, standaard lengte.
0: Nee, ik ook 1,80 ongeveer.
2: Dat was ook het voordeel bij mijn harttransplantatie. Dat ik toch wel redelijk standaard gebouwd was.
0: Peter, wij zien elkaar zondag. Heel fijn.
2: Hartstikke leuk. Super, Stefan en Tim. Geweldig. Doei.

0: Dit is de Magical Mystery Tour. Live vanaf de tikkende klok challenge op circuit Zandvoort.
1: Leon Polman is mijn naam. Radiomaker bij BNNVARA. Ik loop mee met de tikkende klok challenge voor Boudewijn en twee van zijn drie kinderen. Ik zal de rondjes wel wandelend afleggen. Zo heb ik meer tijd om aandacht te vragen voor PLN. En hou ik het ook langer vol dan Max Verstappen vorige week.
0: Loop ook mee en steun onderzoek naar de erfelijke hartspierziekte PLN. Kijk nu op radio5.nl/ikloopmee.

0: ongeveer een miljoen jaar of zo, hè? Is dit natuurlijk ook, dat appt iemand, is dit ook prehistorische muziek?
1: Nou, inderdaad. Fossiel.
0: Soms zijn dingen zo, als je het beseft, dat je denkt, hé, ook even beseft dat wij er ooit ook niet waren. Dat er wel al heel veel krekels waren.
1: Ja, oerkrekels.
0: Ja. En jij hebt net een aantal van deze krekels en oersprinkhanen het geluid daarvan laten horen.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk fascinerend was, want hoe kom je aan dat geluid? Nou, je hebt het geprobeerd uit te leggen. En dat heb je hartstikke goed gedaan. Maar we kregen een mailtje van Martijn. Die zegt, wat ik vroeg aan jou, hoe weten we nou zeker dat dat het geluid is?
1: Ja, dan werd ik even door overvallen.
0: Ja, maar Martijn...
1: Ja, die zegt nu, ze hebben dezelfde techniek toegepast op hedendaagse insecten. En daarmee konden ze dus checken of het geluid klopt.
0: Ja.
1: En inderdaad, en er zijn ook nog een aantal oerkrekelsoorten die zijn nog in leven. Ook lees ik nu ook nog, had ik ook even overheen gelezen.
0: En er zijn dus ook nog insecten nu die heel veel lijken op prehistorische insecten.
1: Ja, er zijn er nog iets. Gelukkig zijn er ook nog een paar nu levende oerkrekelsoorten.
0: Waar lees je dit nu?
1: Ja, in hetzelfde artikel van de NRC.
0: Van NRC, oké. Nou, je moet dus het vaker naar het NRC bekijken.
1: Maar het is behoorlijk taaie kost, hoor.
0: Weet ik, maar dat is toch leuk. Je moet ook eens wat taaie kost hebben, vind ik.
1: Zeker.
0: Dan even iets heel anders. Want we kregen een appje binnen en daar was ik even stil van. Jij hebt dat appje.
1: Van
0: Lydia, ja.
1: En zij schrijft, beste Stefan, wat fijn dat je aandacht vraagt voor PLN. Ook ik heb deze aandoening, evenals verschillende familieleden. En helaas hebben wij ook familie op jonge leeftijd verloren aan deze ziekte. Ik hoop heel erg dat er ooit een medicijn komt. Want ook in ons nageslacht komt PLN al voor. We moeten het uitbannen. Liefst Lydia de Groot.
0: En toen hebben wij even contact met haar gehad. En toen vroegen wij aan haar, wat zou je graag willen horen? En toen zei ze nou, ik wil graag Onderweg van Abel horen. Stasis voor jou. Dankjewel, Lydia.

0: Voor Lidi draaiden we dit. Lydia. Lydia is het. Dat was natuurlijk Abel met Onderweg. Je reist nog steeds met de Magical Mystery Tour. Reistijd, eindtijd is 7 minuten nog maar. Dan moeten we snel wezen.
1: Ja.
0: Nog heel eventjes, want straks stoppen we. Maar morgen zijn we natuurlijk weer. Maar als je denkt van, nou, horen we het weer, dit appje van Lydia of het verhaal van Pieter. Ik wil doneren. Nou, dat kan heel snel eigenlijk. Dan app je nu, ik loop mee. Dan krijg je een link. Hoe dat is gegaan, weet ik niet, maar dan krijg je een link. En daar, als je daarop klikt, dan kun je meteen op doneren klikken. Klik je €500 en dan komt het direct, zien wij dat terug. Of €5 bijvoorbeeld.
1: Ja, alles is welkom.
0: Alles is welkom. Goed, Tim, zometeen. Na vieren, dan nemen wij je mee als je daar zin in hebt. En wij hebben daar zin in de weekend borrel.

0: heeft het bedacht en die zegt, ja, dan wil ik het ook zelf doen. Dus hij bedenkt al die vragen. En we denken wel mee, hoor, maar het is uiteindelijk, het moet allemaal uit zijn professionele koker. En dan nemen wij die vraag op nu. En die wordt dan straks weer uitgezonden om meestal een uur of 4:15. Rond die tijd, ja. Soms 4:30, maakt niet uit. Maar goed, in ieder geval, ze hebben vandaag als gasten John West en Numidia.
1: Ja. Ja.
0: Dat zijn natuurlijk grote gasten.
1: Ja.
0: Jij hebt een vraag voorbereid, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Ga je gang.
1: Beste John en Numidia, jullie hebben een prachtige nieuwe single getiteld Habibi. Over het algemeen hebben we allemaal wel een Habibi in ons leven. Sommigen meerdere Habibis, anderen hebben maar weer één Habibi. Maar dat is dan ook vaak wel een Habibi voor altijd. Maar over het algemeen is je allereerste Habibi toch wel je meest intense Habibi. En daarom is mijn doorgeefvraag voor jullie beiden. Wie was jullie allereerste Habibi en wat kun je je daar nog van herinneren van die Habibi?
0: Einde, ja, einde opname. Ja, ja, heel goed. Heel, ja. Goed, heel goed. Wie was jouw allereerste? Moet ik dan ook even vragen. Hoor. Want
1: Laurie.
0: Wie?
1: Laurie. Laurie.
0: Dat was jouw allereerste
1: Habibi. Habibi, ja.
0: Maar wat voor soort Habibi was dat dan?
1: Het was een heel leuke Habibi.
0: Maar was het echt geliefde of was het gewoon een...
1: Ja, het allereerste prille liefdesbegin.
0: Ja.
1: Ja. Jouw Habibi?
0: Linda.

0: Heerlijk. You took the word right out of my mouth. Dat was God, Meatloaf natuurlijk. En weet je wie een hele grote fan is van Meatloaf?
1: Nee.
0: Was in ieder geval
1: nee.
0: Frits Spits.
1: Oh.
0: Ja. Maar dat geldt terzijde. Ja, nog krijg nog een vraag op de valreep, Tim, voordat je met je afkondiging begint.
1: Ja.
0: Die komt van Vincent en die heeft ook al gedoneerd, Vincent.
1: Oh, wat fijn. Dankjewel, Vincent.
0: Vincent vraagt, wat is eigenlijk een habibi?
1: Ja, het is meer dan maatje.
0: Ja, het is meer dan maatje. Ja. Dus daar moet je het even mee doen.
1: Ja.
0: Zometeen, ik pak het me even door.
1: Maar,
0: zometeen de weekendborrel op deze schitterende zender. Met als gasten John West en Numidia. Morgen is er weer een Magical Mystery Tour. De reis van je leven begint 2:02 op deze betoverende zender. NPO Radio 5. Tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen, Cor.
2: Jo.
3: Tot morgen.
4: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
5: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
6: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is 4 uur, het Radio 5 NOS-journaal met Ewout. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Corné. Premier Jette noemt de situatie en overrasselt een serieus probleem. Dat zei hij net op zijn wekelijkse persconferentie.
6: Het is niet meer iets unieks, dit event. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Hè. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien. En u kunt ervan op uitgaan dat er nu door een heel groot team wordt gewerkt om helemaal in kaart te brengen wat hier is gebeurd en alle verantwoordelijken ook op te sporen.
5: Rond deze tijd begint in Overasselt een bijeenkomst voor bewoners van het dorp. De gemeente, de politie en slachtofferhulp zijn er ook bij. En die kunnen bewoners helpen die nog met vragen zitten of stress hebben door de gebeurtenissen. Geschokte reacties in Eerbeek. Daar werd vanmorgen het lichaam gevonden van een jongen van 12. In dezelfde woning is ook een verdachte aangehouden. Dat is mogelijk de moeder. De politie wil dat niet bevestigen, maar houdt wel rekening met een misdrijf. De hulpdiensten rukten vanochtend rond 7 uur uit, merkte ook deze buurtbewoner.
7: Ik werd wakker door alle sirenes. En ik wilde net gaan kijken wat er aan de hand was. En toen belde mijn dochter van, goh, is er niet iets bij de buurvrouw aan de hand? Ja. Nou ja, dan hoor je later dat een kindje is overleden. Nou ja, dan gaat je kippenvel, krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. En ja, dat is gewoon niet te doen.
5: De straten.

0: Meneer Beek is afgezet vanwege een politieonderzoek. In de woning woont volgens buurtbewoners een Syrisch gezin. Twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. De opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4, een Brits tv-station. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de twee lieten het niet zo ver komen en stapten op. En Bart Deurlo stopt nu echt met turnen. Dus niet voor het eerst, want 3 jaar geleden stopte hij ook al eens. Maar toen maakte hij een paar maanden later zijn rentree. Bart Deurlo is 35, deed mee aan verschillende kampioenschappen en de Olympische Spelen. En nu stopt hij definitief, zegt hij. Het weer staat een stevige zuidwestelijke wind. De regen trekt naar het oosten weg. Vanavond en vannacht droog en wisselend bewolkt. Minima rond 14 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. In het noorden een enkele bui. Dan wordt het een graad of 20. Zondag en maandag wat warmer.
1: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: We moeten onze schrik even uitleggen, Jan. Want Bart, onze protégé, de producer, zeg maar, is vergeten om de draaiboeken te printen.
1: Ik heb hem nog nooit zo zien zweten.
0: Nee. En hij moet de gast ophalen beneden. Dat zijn Numidia en John West.
1: Leuk,
0: vandaag
1: leuk,
0: onze
1: leuk.
0: Gasten. Ja. Superplaat gemaakt. Habibi, zo heet hij. Maar hij loopt naar beneden, staat in de lift en vergeet zijn pasje. Dus komt ook weer het. Maar goed, een goed begin is het halve werk,
2: absoluut,
0: hè? Dat is waar.
2: Absoluut, absoluut.
0: Dag, zuster Ursula van mijn alle 13 goed LP. Deel, Jan?
1: Deel 8, denk ik. Hè? Die witte hoes. Die witte hoes.
0: Ja, precies. Rob de Nijs hoorde je en de T-set met Ma Bellamy. Vrijdagmiddag, 4-6, het begin van je weekend met Jan en Corné. Ja, ik kan alleen maar even zeggen. Jan is er vandaag nog even, maar dan gaat hij weer op vakantie.
1: Ja, maar dat komt. Kijk, dat is een samenloop van omstandigheden, Corné, dat ik vandaag ben. Ik ben heel graag hier op vrijdagmiddag op deze gezellige zender Radio 5. Maar volgende week ben ik er één weekje niet, zit ik in Spanje. Maar dan ben ik er tot het eind van het jaar ben ik op deze zender te luisteren. Ja.
0: Schrijf het even op.
1: Ja, want na volgende week, als ik weer terug ben, ben jij er 1, 2, 3, 4 weken niet.
0: Dat klopt.

0: nachten. We krijgen binnenkort trouwens een inkijkje in de financiën van deze zanger. Oh, wat gaat hij allemaal doen? Hij gaat meedoen aan een tv-programma dat heet Waar doen ze het van?
1: Nou, waar doet hij het van dan?
0: Ja, waar doet hij het van? Ja, dat moet blijken straks, toch? Ja. Nou, volgens mij gaat het de goede kant op die financiën, toch? Met zwoene zomernachten.
1: Hij kan zich denken, we meten met de gast van vandaag. Nou, de mannelijke gast van vandaag.
0: We hebben nog een miljonair in ons midden, dames en heren. John West!
2: Ik ben ook geen miljonair, hoor.
0: Nee. In wording. Goed dat jullie er zijn. En dat heeft een reden, want jullie hebben een super single gemaakt. Habibi gaan we straks draaien, uiteraard. Ja. We gaan lekker babbelen. We hebben bitterballen.
2: Lekker.
0: We hebben kaarsjes, we hebben worstjes. We hebben een wijntje, we hebben een biertje, we hebben een frisje. We hebben gewoon alles, want dit is de weekendborrel. Noemidia, als jij het goed vindt, begin ik even bij John.
2: Ja, ik vind het
0: helemaal
2: goed.
0: Aan de andere kant, John, nog gefeliciteerd, want de zoon was jarig van de week.
1: Ja.
0: Hoe is het geworden?
1: Die heeft zijn Aro Den Haag feestje gehad. Ja. De Ojefa kwam langs.
0: De Ojefa.
1: En Chico.
0: Oké. Maar je bent super druk, want huis in Spanje, daar ben je net geweest de hele tijd.
1: Ja. Zes weken. Man, 42 dagen.
0: Gelijk in het diepe gegooid.
1: Wat een leven.
0: Je lijkt een beetje op Jan Paparazzi, maar die gaat ook. Die gaat morgen weer naar Spanje.
1: Hij gaat 6 keer een week, ik ga gelijk 6 weken.
0: Ja, dat is waar.
3: Ja, maar allebei gaan we naar hetzelfde eigenlijk. Allebei naar Marbella.
1: Ja, ik vind daar gewoon heerlijk. Ja.
0: Maar je bent wel,
1: ik heb toch dan het gevoel dat ik dicht bij Marokko ben. Vind ik toch fijn.
3: Vanwege de media.
2: Ja, dat past wel, hè?
0: Vanwege de media, ja. Maar je bent ook druk met je eigen huis, toch? Hier zo, dan ben je aan het verbouwen of zo?
1: Nee, ik zit erin.
0: Oh, je zit erin nu?
3: Ja. Is het gelukt,
1: op dit moment is nu media bezig met haar. Dus
0: echt waar?
1: Ik ben al verhuisd.
0: Dat is een mooie doorgeefbal. Gaan we gelijk naar Noemidia. Wat ben je aan het doen, Noemidia, met je huis?
2: Ja, nou, ik ga nu lekker verhuizen.
0: Ja.
2: Dus ik moet gaan stukken, ik moet verbouwen, ik moet mijn huis uit. Ik
1: moet zoveel.
2: Ik ga het niet zelf doen, want ik ken helemaal niks. Ik heb twee linkerhanden.
3: Je moet de opdracht geven tot.
2: Ja. Betalen.
0: Ja. En betalen, ja, precies. Maar waar staat je oude huis?
2: In Almere.
0: En het nieuwe huis?
2: Utrecht.
0: In Utrecht, ja. Oh, nou, is dat een vooruitgang voor je?
2: Ja, voor mij wel. Ik wil lekker iets meer weer terug naar het zuiden.
3: Jij het geen vooruitgang vindt.
0: Uitkijken. Nee, je moet uitkijken wat je zegt natuurlijk.
2: Ja. Nee, ik wil altijd elke keer weer terug naar het zuiden. Dus ik doe het in stapjes.
1: Over 5 jaar is ze gewoon weer terug naar Venlo.
2: Nee.
1: Ze gaat steeds dichterbij, weet je. Utrecht, dadelijk Eindhoven.
2: Den Bosch.
0: Nee, maar als jij naar het zuiden gaat, heb je dan nog zoiets van... ik zou hier toch wel weer terug willen? Of?
2: Ik denk niet helemaal terug naar Limburg... Nee. Maar wel misschien in Brabant ergens. Dat lijkt me wel leuk.
0: Waar in Brabant?
2: Misschien in de buurt van Den Bosch.
0: Den Bosch, oké. Okay. Ja.
1: Breda.
0: Maar ik kom uit Kaatsheuvel, dus ik heb zoiets van... Goed, ik vind het leuk om het sprookje uit Kaatsheuvel te zijn. Maar ik hoef ook niet meer terug, zeg maar.
2: Nee, dat snap ik.
1: Nou snap ik die lange nek eigenlijk.

0: is Esther hartstikke blij, want ze stuurt een appje. Wat een goede plaats is dit, zeg. Rock'n'roll band van Vitesse. En dan voor jouw blik van John Best, onze gasten vandaag.
1: Ja, Emilia
0: en
1: John Best.
0: Wat zei je?
1: Welke plaat bedoelen ze dan eigenlijk?
0: Nou, volgens mij bedoelen ze Vitesse. Oh. Dat bent. Maar die van jou is ook, dat is ook een rammer.
2: Ja,
0: John,
2: zeker.
0: Dat is ook
2: een rammer.
0: Nou, had je kunnen bedenken toen je kwam met jouw blik, want dat was toch een beetje, zeg maar, dat we jou voor het eerst hoorden met een flinke rammer. Zo van, nou, wat er allemaal nog zou gaan volgen en zou gaan gebeuren.
1: Nee, dat was eigenlijk best wel snel, want volgens mij is die uitgekomen in 2010, uit mijn hoofd. Dat was mijn allereerste volkse plaat eigenlijk. Zong popmuziek. Vond ik zelf eigenlijk leuk om te doen, omdat ik hou van oude discomuziek.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, en als je discomuziek in Nederlands doet, is het al snel poppy.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, ja, ik ging naar Manfred Jongen heen. Ik was wat albums gaan opzoeken van collega's. Waarvan ik dacht van, nou, dat vind ik lekker klinken. Ik ga maar Manfred uit. Ik zei, ik wil graag een volk liedje. Wat wil je dan? Ja, zoiets. Ik had contact met Zonze Basili, gypsy-gitarist. Ja. Zegt dus, ik wil echt een foxtrotje met die gitaar erin. Nou, is goed, zegt hij. En op een gegeven moment, hij gaat naar de wc. Bleef 20 minuten weg. Ik denk, nou, dat duurt lang. Maar hij kwam weer terug.
0: En hij had een liedje.
1: Ik heb hem, zegt hij.
3: Ja.
1: Ja, had hij even snel geschreven op de wc. Ja. En toen ging hij zingen, jouw blik, jouw stem. Ja, als je uit de pop komt, denk je, plat, man. Maar ja, ik bracht het uit, het was gelijk raak.
0: De rest is geschiedenis, ja. En Nubidia, jij hebt ook van alles gedaan, zeg maar. Je zit eigenlijk pas vrij kort in die volkse hoek.
2: Ja, ik ben echt een groentje. Ja. Ik ben een brugklasser.
0: Een brugklasser.
2: Ja, zo voel ik me ook een beetje.
0: Maar hoe ging die overstap dan? Dat je plotseling op het muziekfeest op het plein staat?
2: Ja, voor mij was dat... ik heb een theatertour waar ik eigenlijk een hele volkse stuk in heb. Dat weet je eigenlijk alleen als je komt kijken. En toen dacht ik van, hey, dit is eigenlijk gewoon wat bij mij hoort. Mijn vader die zat echt altijd in de kroeg. En ik moest daar naartoe om hem op te halen. Dat ging altijd moeilijk. En toen moest ik
1: andersom.
2: Moest ik hem ophalen en dan zeiden die mannen altijd, ja, ga eens even wat zingen. En dan was ik echt een jaar of 8. En dan stond ik daar heel zielig een liedje van André Hazes te zingen. En kreeg ik zo'n brief van 50. En toen dacht ik, dat is handel. En nu denk ik weer, dat is handel. Dus ik moet weer terug.
0: Kijk, Jan, zo gaat het.
2: Er zit gewoon veel liefde. En het is gewoon, ja, het is gewoon echt volks. En dat hoort gewoon bij mij. En dat ben ik ook gewoon. Dus ja.
0: Dus ik bleef geloven. Dat liedje ga ik zo meteen draaien. Is dat jouw eerste echte volkse single, zeg maar?
2: Ja, zeker.
1: Fantastische
2: zeker.
1: Plaat is dat, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Echt heerlijke plaat.
2: Ja, dankjewel. Ja, dat gaat natuurlijk over mijn vader, maar ook over wat ik heb meegemaakt. En dat ik wel altijd bleef geloven en uiteindelijk nu ook hier zit. Mm-hmm. Door die power die ik had.
1: Een voorlopig hoogtepunt in je carrière, in de weekendborrel als gast.
2: Ja. Zeker.
0: Met kaas en worst.
1: Sorry, ik heb van de bucketlist af.
0: Van de bucketlist, ja, precies. Precies. Maar goed, wanneer heb je, zeg maar, in je hoofd die knop omgezet van oké, dan ga ik stoppen met wat ik doe en ik ga toch die volkse kant op?
2: Dat heb ik eigenlijk al een tijdje. Alleen het moment dat ik bij Holland Zingt Haast op het podium stond en ik zo'n reactie kreeg van iedereen, dacht ik, dit moet het zijn.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Nou is het klaar. En toen ging die knop bij mij om.
0: Want ik heb eigenlijk het idee met jouw stem dat je alles kan zingen, toch? Ik bedoel, jouw stem is zo goed.
1: En de blik ook.
2: Dankjewel.
0: Ja, nee, echt. Want wanneer was dat toen je 8 was en je vader ging halen in de kroeg en dat je moest zingen, dat je dacht van oké, ik heb best wel een goede stem? Of waren de mensen die dat tegen je gezegd hebben?
2: Ja, zingen zat gewoon echt in mijn bloed. Mijn vader is een zanger, speelt gitaar, flamenco en dat is iets waar ik gewoon mee ben opgegroeid. En dat heb ik altijd gedaan. Ik weet gewoon niet beter. En dat was altijd mijn plan A. Ik heb nooit een plan B gehad. En plan A is uitgekomen met moeite, maar het is wel gelukt.
0: Met moeite?
2: Met moeite, maar het is wel gelukt.
0: Welke moeite was dat?
2: Ja, natuurlijk, er zijn momenten in je leven gekomen. Ja, dan moet je naar school of dan moet je een andere opleiding gaan doen. Of ja, dan gaat je droom soort van vervagen.
1: En welke opleiding heb je gedaan dan?
2: Ik heb Veiligheid en Defensie gedaan.
1: Oké, daar heb je niks aan, hè?
0: Kijk, wij zitten goed, Jan.
2: Nee, maar eerlijk, ik had mijn middelbare school niet gehaald. Ik ben 2 keer blijven zitten in de 4e. Het ging niet meer. Ik uit huis geplaatst. Ellende op ellende. Ja, dan moet ik naar een school.
1: Ja.
2: Nou, muziek wordt niks. Dus wat moet ik doen? Ja, dan ga ik maar iets wat spannend is. Nou, beveiliging of zo, dacht ik. En dat heb ik gedaan. Ook van school gestuurd. En uiteindelijk heb ik wel de Herman Brood Academie gedaan voor muziek. En heb ik ook de diploma gehaald. Dus ik heb een diploma.
0: En daarom kunnen wij nu genieten van Ik Bleef Geloven.

0: met vitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Een Nederlandse plaat.
1: Een ras-echte Nederlander in hit dat in 1972. Don Rosenboom. En de productie van deze plaat was in handen van Boudewijn de Groot. Oh. Die was toen net zeg maar gestopt met zingen, min of meer in die periode. En die ging zich toeleggen op het produceren van artiesten. En dit was een van zijn protégés, zeg maar. Don Rosenboom.
0: Swimming into deep water.
1: Superplaat.
0: Kan jij een beetje zwemmen eigenlijk?
1: Waarom? Dat ik morgen naar Spanje ga.
0: Nee, je gaat naar Spanje, ja. Ik denk, ik zeg het nog even.
1: Ik kan heel goed zwemmen, Cornel.
0: Ja, heel goed.
1: Hey John West ja. En Numidia vandaag bij ons in de weekendborrel. John, jij gaat binnenkort een belangrijke stap zetten in je leven.
2: Ja.
1: Jij gaat trouwen.
2: Ja, hè?
1: Ja, neem ons even mee. Wat gaat er gebeuren? Met wie ga je trouwen? Weet ze er al van? En hoe gaat het eruit?
3: Heeft ze al de bruidschat gekregen?
2: Ja,
3: ja.
2: Ja, met Marina natuurlijk. Iedereen heeft het eigenlijk meegemaakt. Ik gaf mijn concert in Ahoy. En ze zei altijd, ja, als je het vraagt. En ik wil het van tevoren weten. Anders ben ik zo zenuwachtig, dan zeg ik nee. Ik dacht, ik ga het gewoon in Ahoy doen. Ja, dan durf ze geen nee te zeggen.
1: Dat moest ze wel.
2: Nou, dat heb ik gedaan. En inmiddels gaat het eindelijk gebeuren.
1: Het gaat bijna gebeuren. 20 september is zover,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, zondag 20 september.
1: Ja, op zondag trouwen, dat loopt in de papieren.
2: Nee, dat is hartstikke goedkoop.
1: Is dat goedkoop ook?
2: Ja, natuurlijk. Nee, dat had ik op maandag moeten doen.
1: Oh ja, dat is waar. Dat is gratis dan.
2: Nee, zondag is gewoon een dure dag. Okay. Maar dat is niet belangrijk. Nee. Het ging mij erom. Ik heb echt heel veel collega's in het vak. En de media zit ook naast me. Die komt ook gezellig.
3: Ja.
2: En ik vind het gewoon leuk als er heel veel collega's bij kunnen zijn. Ja. En ja, als ik dit dan in het weekend moet doen, is de rustigste dag is de zondag.
1: Dus, absoluut, ja.
2: En als er op zondag wat te doen is, is het vaak 's middags. Ik heb ook kan van de week Danny de Munk tegen. Die zegt, joh, ik heb 's middags dingen staan, maar 's avonds kom ik hoor. Dus
1: ja,
2: dat is een beetje ook het plan daarachter van, we doen het op zondag, omdat ik gewoon de mensen uit de muziekwereld die ik al jarenlang kende gewoon bij wil hebben. Dat vind ik leuk.
0: Heel goed idee, voor feest wordt het, John? Komt er een band? Heb je artiesten uitgenodigd?
2: Nee, ik heb geen band. Ik heb inderdaad gewoon collega's die komen zingen. En het is gewoon... Het wordt wel echt een heel gezellig feest, laat ik het zo zeggen.
0: En de huwelijksreis? Ik gok maar bel, ja.
2: Hoe weet je dat?
0: Dan kan je op de koffie bij Jan. Nou, want die is op vakantie dan.
2: Eigenlijk zou ik naar Dubai gaan.
0: Oh.
2: Maar ja, toen kwam die oorlog met Iran. Dus ik zeg, ik ga niet meer.
0: Dat doe je ook niet voor de gezelligheid.
3: Nee. Nee.
0: Ik heb nog wel een vraag. Is een van de gasten misschien ome Jan?
1: Ja, dat denk ik wel eigenlijk.
2: Ze bedenken.

0: Ik moet zo lachen iedere keer wat er alles gebeurt. Jullie chemie is namelijk onderling ook heel goed met Numidia en met John West. Want jullie wisten niet dat jullie allebei enigst kind zijn.
1: Ja. Nee, ja, we hebben natuurlijk de clip opgenomen in Spanje.
0: In Oud-Marbella.
1: We zijn in een studio geweest. Nou, tijdens de clip heb je eigenlijk geen tijd om te praten, want je moet constant...
2: We waren meer aan het klagen om de hitte, maar
1: ja,
2: goed.
1: Ja. Er lopen gewoon constant mensen in de rond die over ons de baas willen spelen. Ken ik wel helemaal niet tegen. Ja. Daarom neem ik nooit clips op. En eigenlijk in de studio was het ook... Ik was mijn ding aan het doen, zij had al ingezongen. Dus daarna was ik ook weer weg. Dus we hebben eigenlijk nog niet echt diepgaande gesprekken gehad.
0: Nee.
1: Zitten we nou hier?
3: Eigenlijk is dit een diepgaand gesprek live op zender, zeg maar.
1: Ja, waar we het dan net over hadden, gaan we niet vertellen.
3: Nee, dat snap ik, maar wel gewoon allebei enigskind, zeg maar.
1: Ja, dat is toch wel apart, ja.
3: Bizar. We hebben een programma voor deze show zitten. Dat is van Stefan Stassen en van zijn goede vriend, goede compaan Tim. Dat is de Magical Mystery Tour. En ze hebben elke week een doorgeefvraag voor onze gasten. Daar komt hij.
4: Beste John en Numidia, jullie hebben een prachtige nieuwe single getiteld Habibi. Over het algemeen hebben we allemaal wel een Habibi in ons leven. Sommige meerdere Habibis, anderen hebben maar weer één Habibi. Maar dat is dan ook vaak wel een Habibi voor altijd. Maar over het algemeen is je allereerste Habibi toch wel je meest intense Habibi. En daarom is mijn doorgeefvraag voor jullie beiden. Wie was jullie allereerste Habibi en wat kun je je daar nog van herinneren van die Habibi?
0: Zo, goede vraag.
3: Wat een goede vraag. Dit is weer zo'n goede vraag van die gasten.
1: Dus ik moet even 25 jaar terug. Zo.
3: 25 jaar terug?
1: Ja, ik gok even. Ik ben 38.
2: Even oud als ik.
1: 26. Wie was mijn allereerste Habibi? Jezus
0: Christus. Maar even uitleggen wat Habibi betekent, hè?
1: Schatje en mijn liefje. Dat zingen we toch, hè?
2: Ja.
1: Wie was mijn allereerste?
2: Zo, dat vind ik echt moeilijk. Ja, voor mij was het in de... Ja, ik was nog in de klas en ik was verliefd op zo'n jongen. En dat was gewoon een soort van verboden liefde, dus dat ging niet meer door.
3: Is niks geworden, zeg maar.
2: Nee,
0: zeker niet. Een beugel en een dikke bril en...
2: Zo'n
1: Limburgse, weet je wel.
2: Zo'n verloze man.
3: Maar bij jou is het zo lang geleden dat je het niet meer weet, zeg maar.
1: Nou, ik ben op zoveel meisjes verliefd geweest vroeger, dus ik moet even denken wie de eerste was. Ja,
3: de allereerste schatje.
0: Ja, maar ik zou toch met het oog op je toekomst, John, met je bruiloft die eraan komt over een paar weken...
2: Ik mag gewoon zwijgen.
1: Ik mag toch wel vertellen wat ik deed toen ik 13 was, of niet?
0: Van mij mag alles, maar wat slim is, weet ik niet.
1: Nou, nee, ik zeg wel eerlijk dat ik het gewoon echt niet weet. Dat is wel echt een eeuw terug, man.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, een tijd geleden.
3: Welkom in onze wereld. Welkom in onze wereld.
1: Ja, ben ik wel benieuwd. Als jij die vraag nou had gehad, wat zou je
3: Numidia,
1: dan zeggen?
3: Numidia die zegt, ik praat er even overheen. Mijn vader is 65 ondertussen. Nou ja, goed. Hier zitten we.
1: Nee, maar nou, serieus. Stel dat die vraag voor jullie had geweest. Weet jij het nog dan?
3: Jan, weet jij het nog?
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Nee,
0: dat
1: bedoel ik. Nee,
3: maar wij zijn 65. Dat is iets anders. Numidia, 26.
1: Ja, misschien was je wel op je
2: 30. Ik weet het nog wel.
3: Je gaat het niet zeggen.
0: 63, hè?
3: Ja, 63.

0: Back to the loop.
1: Leave it free again. Print it out.
2: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 10 voor 8 bij Max NPO 2.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Morgen staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken. Beste Zangers. Morgen 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Zometeen nog meer met John Best en Numidia, maar nu eerst het nieuws van 5 uur met Ewout. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Denemarken wil volgend jaar beginnen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU. Dat heeft de Deense regering besloten in overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van der Brink noemt het besluit baanbrekend. Hij wilde niet zeggen wanneer Nederland zou beginnen met het op die manier uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Amnesty International is kritisch over de plannen. In Overasselt is een bijeenkomst bezig voor bewoners van het dorp. Na de schietpartij van deze week kunnen inwoners vragen stellen aan de gemeente, de politie en aan slachtofferhulp. En ook kunnen mensen met elkaar praten, zegt verslaggever Josephine Trehi.
12: Terugblikken op de afgelopen dagen. Hoe gaat het met hun gevoel van veiligheid? Hè? Zijn ze misschien iets gerustgesteld nu ze weten dat dat huis en dat andere huis gesloten worden, in ieder geval voor een jaar? Of misschien is dat wel helemaal niet zo. En ik denk ook dat het vooral de bedoeling is dat mensen elkaar hier kunnen opzoeken. En ja, wat is er nou precies gebeurd?
11: Er wordt nog 2 uur gestaakt in de havens van Rotterdam, Amsterdam en in Zeeland. De hele middag is er niet gewerkt omdat de havenmedewerkers tegen de bezuinigingen zijn op de sociale zekerheid.
13: We hebben best wel een gevaarlijk beroep ook. En als je dan gaat snijden in de arbeidsongeschiktheidsregelingen bijvoorbeeld. Ja. Weet je, als er bij ons ongelukken gebeuren, dan is het vaak wel heftig.
14: Als we dadelijk geen werk meer hebben of we worden ziek, dan hebben we nergens recht op. Alles wordt gekort. Het gaat gewoon helemaal niet goed hier.
11: Uit de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag blijkt dat het kabinet die bezuinigingen deels wil terugdraaien, maar toch gingen de acties door. En McDonald's is op de vingers getikt door de inspectie. In de fastfoodrestaurants doen ze de drankjes nog steeds in wegwerpbekers, terwijl dat al sinds 2024 niet mag. De inspectie neemt dat McDonald's kwalijk, extra kwalijk, omdat het zo'n grote speler is. De fastfoodketen heeft beloofd om volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als McDonald's dat niet doet, kan het bedrijf boetes krijgen van €625.000 per overtreding. Het weer staat een stevige zuidwestelijke wind. De regen trekt naar het oosten weg. Vanavond en vannacht droog en wisselend bewolkt. Minima rond 14 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. In het noorden een enkele bui.

0: Koudmaker. En Loesoe afgelopen woensdag was hij nog bij Daniel Dekker in de show.
1: Ja, gisteren ja. En 7 in de Sterrenheld op 25. En morgenmiddag op tv, 10 over 12, NPO 1.
0: Ja, er komt ook nog een theatertour aan. Hij is druk bezig met de voorbereidingen. We hebben hem gesproken. Dit is het verhaal van Marco over die tour.
2: We zijn nu heel erg druk aan het voorbereiden voor de theatertour die eraan zit te komen. We gaan naar 20 steden. En daar ga ik voor het eerst echt mijn verhaal vertellen. Dus hoe dit allemaal voor mij is geweest. En ik zing al 10 jaar, dus het is best wel een hele lange reis geweest. En ik heb zoveel meegemaakt de afgelopen 3 jaar. En daar wil ik eigenlijk gaan vertellen hoe dat voor mij is geweest. En daar gaan mensen ook dingen over mij horen, over vroeger, hoe ik ben opgevoed, in wat voor gezin. Ja, dat wil ik ze heel graag vertellen.
0: Half februari gaat het beginnen. Begin volgend jaar dus 2027 theatertour van Marco Schuitmaker.
1: John, jij gaat een concert geven in december in Ahoy.
3: Ja, we waren ook aan twijfel over een tour of een concert. Alleen dat Ahoy was me zo goed bevallen.
1: Ja, en, ja. Daar heb je eerder gestaan.
3: Ja, ik deed de RTM stage en die was toen uitverkocht. 7000 man. Dus ik had gezegd van, nou weet je wat, we gaan gewoon een stapje groter.
1: Ja, we gaan de echte Ahoy doen.
3: We gaan de echte Ahoy doen. Ahoy, ja, dus ja, dat is wel iets wat op je bucketlist staat. Dus, ja.
1: En dat doe je in december, op 19 december?
3: Ja, een week voor kerst. Dus een week voor kerst. In een goede sfeer.
1: Ja, en iedereen heeft geld gekregen tegen die tijd.
3: Ja, ja. Allemaal de 13e maand gekregen.
1: Hey, en wat voor avond gaat het worden? Wat is het thema?
3: Nou, ik heb niet echt zozeer een thema.
1: Is het 20 jaar John
3: Wesley? Ja, nou, dat wou ik dus zeggen. Het is niet echt een thema, maar het is wel inderdaad met 20 jaar jubileum. Ja. Dus ik ga 20 jaar John Wesley doen. Ik ga daar niet hele verhalen lopen vertellen, want daar hoor je veel te groot voor. Je moet gewoon lekker knallen met je muziek. Nou ja, die noemen we altijd maar de Haagse hitmachine.
1: Dus zeker weten.
0: De Haagse hitmachine. Ik gok dat Lange Frans komt. Ik gok dat Numidia er is.
3: Ja, Numidia is er zeker. Ja, nou, dan heb je gelijk vrij.
0: En Numidia, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Je gaat Bodyguard iets?
4: Ja, Bodyguard musical ga ik doen. En ik ga volgende maand, of in oktober alweer, verder met mijn theatertour zelf. Mm-hmm. En vorig jaar heb ik 36 voorstellingen gedaan. En nu doe ik er nog 15 achteraan.
1: Zo.
4: Dus een soort van verlenging. Dus heel erg leuk.
0: Weet je wat eigenlijk opvalt? Ben je in de Bodyguard? Ben jij de zus van Whitney Houston?
4: Ja, Nicky Marin.
3: Als je goed geluisterd hebt naar een opleiding, had ze ook gewoon echt de bodyguard kennen spelen.
4: Ja, dat ken ik wel. Ik ken ook sloepen.
0: Heftig, heftig. En dit weekend, de weekendplannen, wat ga je doen, Numidia?
4: Ja, ik ben te druk met de verhuizing. Dus ik ga mij mentaal voorbereiden op alle ellende die er op me af gaat komen de komende tijd.
1: En John, jij hebt een hele lange avond voor de boeg, begrijp ik.
3: Jezus, zeg dat wel. Ik ga zo meteen naar een van mijn beste vrienden, Sander Quarte. Die staat in 013 met
1: zijn concert. Dat gaat een prachtige avond worden, denk ik.
3: Ja, dat wordt een hele mooie avond.
1: Geweldige gast.
3: Ik ben van de week bezig repeteren. Hij heeft een superleuke setlist. Hij kan ook nog eens heel goed zingen. En hij heeft natuurlijk een klein hitje, mag ik wel noemen.
1: Dan kan je wel zeggen,
0: de tapster.
3: Dus het wordt een hele leuke avond. En daarna moet ik richting Venlo.
4: Ja.
3: En ik moet naar Valkenburg bij Maastricht.
1: Zo, dus, dat wordt een latertje.
3: Ja, ik ben een uurtje of 3 thuis, denk ik.
0: Limburgse avond voor jou.
3: En om 9 uur staan we weer bij het voetbalveld.
0: Ja, dat hoort erbij. Super dat jullie hier waren. We gaan Habibi flink draaien bij de buren van Sterren NL ook. Jan, 50 keer erbij.
4: Ja, zeker.
1: Voorbij. Hoogste nieuwe in de Sterren NL top 25 vandaag. En morgen ook weer op tv te zien om 10:12 op NPO 1 in de tv-uitzending.
0: Dames en heren, een applaus voor John West. Numidia!
5: Kom luister!

0: het land. Met Tino en Billy.
1: Weekendborrel. TV-toppers van toen.
0: En ik hoor niks geks. De nieuwe single van Tino Martin en Billy Dans. En daarvoor nog Patricia Pai met Someday My Prince Will Come. Janneman.
2: Cornelis, dat ben ik.
0: Ja, je hebt zometeen nog een verhaal van Jan Paparazzi. Ja, zeker, bij welke plaat is dat?
2: Dat is een plaat die in 1982 in deze maand september in de top 40 stond. Een grote hit was. En je hoort de plaat eigenlijk nooit meer. Het is een medley van allerlei Cats hits. Gezongen door de Volendamse band Next One. Het nummer heet Cats Forever. En zometeen het verhaal achter die plaat.
0: Ja, dan hebben we ook nog een Deutsche Dijenkletser. Dus heb je suggesties. Je favoriete Duitsstalige liedje is van harte welkom. Het is vrijdagmiddag, dus het moet wel een beetje een beuker zijn.
2: Ja, een beetje gezellige plaat.
0: Een beetje gezellige plaat, ja. Dus de Deutsche Dijenkletsers zijn welkom via onze app. Maar we hebben ook nog een rugzak om weg te geven.
2: Huppakee, stapelen.
0: In het kader van de TV-topper van toen. Ja, het hoort eigenlijk niet, maar ik doe het toch. Het is weer een tv-serie, dit keer uit de 70's. Super populair. Kunnen we een hint geven?
2: Ja, denk je dat... een Amerikaanse serie. Ja. En die ging over... Of het nou over Amerika ging of over Afrika, ik weet niet precies. Het was best een pittige serie, een heftige serie.
0: Als ik zeg, nou ja, goed, laten we eerst even luisteren. Ja.

0: is niet de Lion King.
1: Nee. De voorloper daarvan, denk ik.
0: Welke tv-topper van toen is dit?
1: Ja, je antwoord is... TV-serie.
0: Ja, tv-serie, ja. Ik zeg één ding. Kunta Kinte.
1: Kunta Kinte, die weet ik. Ja, en je had er ook een schoenenmerk van.
0: Je had er ook een schoenenmerk van. Dat klopt helemaal, hè. Ja. Goed, heb je een suggestie of heb je een idee wat dit is? Laat het weten via de app NPO Luister. Dus NPO Luister.

0: West. En wat een hit is het, hè, die Habibi. Wat een leuke plaats, hè. Nou, super, super, plaats. Super. Janneman, jij hebt een verhaal over een plaat van de groep Next One.
1: Next One uit Volendam. De plaat die we zometeen gaan draaien heet Cats Forever, Corné. En met die plaat gaan we exact 44 jaar terug in de tijd. Naar de nazomer van 1982. Toen de toch wat onopvallende groep uit Volendam een monsterhit scoorde. De groep Next One met Cats Forever. En Next One, Corné, bestond uit louter Volendamse muzici. Even een rondje namen noemen dan. Piet Schilder zat erin. André Veerman, Jan Muren, Albert Schilder, Toom Veerman. En daar een paar wisselingen zaten ook Nico Tol, Jan Sombroek en Willem Jonk in deze groep. De groep Next One. Echte Volendammers dus. Begonnen in 1973 met een paar singles die alleen de tipparade haalden. Maar 50 jaar geleden, in de zomer van 1976, gebeurde het bijna onmogelijke. Ze scoorden hun eerste top 40 hit met het nummer Little Spanish Sailor. Little Spanish. Dit is muziek uit Volendam, dit is een beetje BZN, Mon Amour, datzelfde sfeertje, zeg maar. De groep Next One en Little Spanish Sailor. En deze plaat, Corné, kwam tot nummer 21 in de top 40. Maar de groep besloot toen met een zangeres verder te gaan. En dat werd in eerste instantie Esther Herberts en later zangeres Jeanette Koning. Maar het werd niet zo'n succes, omdat uitgerekend toen ook, in dat jaar, 1976, ook BZN met een zangeres ging optreden. En dat was uiteraard Mon Amour met Annie Schilder, de grote hit, de nummer 1 hit. Dus Next One, ja, dat werd vergeleken met BZN, maar die kwamen uiteindelijk geen stap verder, met of zonder zangeres. Maar ze traden toch veel op, met dank aan manager Jaap Buijs, die ook de Cats onder zijn hoede had. Maar in de hitparade kwamen ze niet meer, omdat het allemaal te veel leek op het toenmalige BZN, de band zonder naam. Tot in 1982 Corné, Jan van Veen, bekend van Radio Veronica en van Candlelight en van de Panties, op het idee kwam om Next One allerlei Cats-nummertjes in een medley te laten zingen. En de Cats, Corné, waren toen al een aantal jaren uit elkaar en de tijd was er blijkbaar rijp voor. En een jaar of acht daarvoor waren ze gestopt en toen hadden de mensen toch weer heimwee naar de muziek van de Cats. En waarom niet dan in een medley, zei Jan van Veen. Nou, in augustus 1982 knalde de plaat de top 40 in en is schoot door tot nummer 5. Voor Next One een ongekende prestatie. Er kon weer volop worden opgetreden en dat deden ze toen ook. Maar helaas, één noodlottig ongeval trof de groep na een optreden in Friesland. In de buurt van Lelystad botste hun busje op een vangrail en belandde ondersteboven in het water. En vrijwel iedereen van de groep Next One was gewond en een van de leden van Next One, Ed Antoine, daarbij was zelf zijn bovenbeen verbrijzeld. Nou, uitgerekend moet je nagaan, op het moment dat hun grootste succes een feit was, kon de band een hele tijd niet meer optreden. En toen het wel weer kon, ja, toen was het heilige vuur er eigenlijk alweer een beetje uit. En besloten ze vervolgens in alle redelijkheid om alleen nog een begeleidingsband te zijn van Volendamse artiesten. En namen ze er een baan naast de muziek. Zanger Piet Schilder bijvoorbeeld, die begon een juwelierszaak in Volendam. En weer later, Corné, trad hij toe met een ander voormalig Next One lid tot de nog steeds bestaande Tribute to the Cats band. Dus de Cats hebben altijd wel een mooie rol gespeeld in het leven van een aantal van die Next One leden. De muziek van de Cats hebben ze eigenlijk nooit losgelaten. Maar hier zijn ze met een top 5 hit uit 1982. Next One met Cats Forever.

0: en Cats Forever. Dat was niet echt jouw muziek, Ewout, toch? Je bent wel een hard rocker van de metal.
1: Ja, onder andere.
0: Zijn er foto's van jou met lang haar?
1: Ja.
0: En was dat dan zeg maar op je schouders of ging het nog verder dan haar?
1: Nee, het ging wel ruim over mijn schouders.
2: Echt waar?
1: Maar meestal in een staart, hoor.
2: Neem eens een keer een fotootje mee volgende week, of
1: toch? Ja. moet ik echt gaan zoeken.
0: Hoeveel kilo geleden is dat?
1: Eens even kijken. Ja. Nou, een kilo of 30.
0: Kilo of 30? 20.
1: Oké.
0: Ja, inderdaad. Je hebt de hoofdpunten van het nieuws, hoop ik.
1: Ja, inmiddels heb ik jouw haar zo ongeveer. Of kijk, steven erop af. Dus lang haar, dat is al heel lang geleden.
0: Ja, precies. Maar dat heb ik nooit gehad, dus... Maar je hebt wel het nieuws, toch?
1: Ik heb wel het nieuws, top. Ja. Laten we dat maar even doen, ja. De burgemeester heeft in Overasselt opnieuw een huis laten sluiten. Het is een huis waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder al voor 1 jaar gesloten. En zojuist is bekend geworden dat alle 32 verdachten van die overval op dat huis nog 2 weken vast blijven zitten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil zelf nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. De politie heeft in de regio Rotterdam-Rijnmond een kleine 5000 flessen lachgas in beslag genomen. Agenten betrapten gisteren in Ridderkerk 2 mensen die lachgasflessen aan het inladen waren in een busje. Daarbij werden al 250 gasflessen in beslag genomen en 2 mensen werden aangehouden. Het onderzoek leidde naar een loods in Portugal waar nog eens 28 pallets stonden met ruim 4700 lachgasflessen. En de reizen-app Polarstep is zo lek als een mandje. Dat heeft Follow the Money ontdekt. De app was niet goed beveiligd, waardoor hackers informatie konden verzamelen van miljoenen reizigers, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs adressen. Op Schiphol maken deze reizigers zich toch niet zo zorgen dat hun gegevens op straat liggen.
2: Nou, ik hoop dat ze er plezier van hebben.
3: We gaan toch gewoon op Polarsteps alles zetten.
4: Maar inbrekers weten dan ook waar je bent.
5: Wij hebben dagelijkse security thuis in de vorm van de schoonouders die er inderdaad naast ons wonen. Dus die houden dagelijks een oogje in het cel. En als ze het proberen, dan wij zijn er niet om het op te lossen. Dus we kunnen er ook echt niks mee.
1: Nou, Polarsteps zegt dat het toch de beveiliging in gaat verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer bestaat een stevige zuidwestelijke wind. De regen trekt naar het oosten weg vanavond en vannacht. Droog en wisselend bewolkt, minimaal rond 14 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. In het noorden een enkele bui. Dan wordt het een graad of 20.
0: Dankjewel.

0: finally.
1: Zo heet hij, de Deutsche Daya Klatz, aangevraagd door Hans Verberde. Dank je wel daarvoor.
2: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
3: Cornelis, dat ben ik, ja. Je wijst naar mij.
1: Want we hebben Denise aan de telefoon.
3: Ja, Denise, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Waar contacten we jou? In welk deel van het land?
4: Helemaal in het zuiden. Dat is ook wel te horen, denk ik.
3: Nee, dat zou je niet zeggen.
1: Nee, ik dacht, Denise komt uit Groningen. Groningen stad.
3: En waar exactement, hoor?
4: In Guttekoven.
1: In wie?
4: Guttekoven.
1: Guttekoven.
3: En ja. dat ligt bij Venlo of Maastricht? Of?
4: Nee, dat ligt tussen Sittard en Geleen.
3: Daar zitten we echt deep down in Limburg.
4: Ja, helemaal beneden.
3: Zo, hey.
1: En jij zit lekker te genieten op vrijdagmiddag van Jan, Corné, de weekendborrel, Bart, de protégé. Ja.
4: Altijd,
3: ja.
4: Hele dag op 5.
3: Ja, heerlijk. Ja, daar houden wij van. Hè? NPO Radio 5. De beste classics, de beste evergreens, alle tijden horen hier. En een gezellig sfeertje op vrijdagmiddag, niet te vergeten.
4: Zeker.
3: En natuurlijk, ja, keek jij in de jaren 70 naar dit tv-programma?
4: Ja, altijd.
3: Ja?
4: Wat was wel heftig, ik me al herinneren.
3: Het was inderdaad heftig, hè? Kan je in een paar zinnen uitleggen aan de luisteraars waar het over ging, dit programma?
4: Over de slavernij. En je volgde een hele generatie... slaven, zeg maar.
3: Ja.
4: En ook met slaven die ontsnapten van de plantage en achtervolgd werden en afgeranseld werden.
1: Ik kan het gewoon niet kwijtraken dat van Kunta Kinte dat zijn voet eraf ging, zeg maar.
3: Ja, ja, ja.
1: Dat was zo heftig als kind om dat te zien.
3: Ongelooflijk was dat.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Toen jij zei Kunta Kinte, toen wist ik gelijk, Corné, dat is die serie. Ja.
1: Jij dacht gelijk aan die schoenen.
3: Ja. Ja, het was ook een schoenenmerk. Misschien is het nog wel zo, hoor. Dat weet ik niet. Maar hoe heette de serie?
4: Roots.
1: We gaan even luisteren.
5: Roots didn't yell. It whispered. And the nation stopped to listen. When Roots premiered in January 1977, it changed television forever. Over 130 million Americans, more than half the nation, watched at least one episode.
6: Now, Master give you a new name, too. Toby. That's who you is, yeah? Toby.
1: 130 miljoen kijkers alleen in Amerika. Alleen al zo
3: ongestelbaar. Ja, dat is wel een klappertje. Ja.
1: Zeg Denise, het is helemaal goed. Roots is het goede antwoord. We gaan je belonen met ja, super, met ja, de met rugzak van de weekendborrel.
3: Niet die met komt een fly, helaas.
1: Geen fly. Nee.
4: Jammer.
3: Had je misschien een groot plezier mee gedaan, maar het zit niet in de prijspakket.
1: Denise, dichterbij een hele goede fly zit dan wij.
3: Dat denk ik ook.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Dat weet ik wel zeker.
1: Denise, heel fijn weekend.
4: Dankjewel, we samen.
1: Dag.
4: Hoi.

0: ga toch weer eens zeggen wat ik vaak zeg, zeg maar.
1: Als ik het anders zou doen?
0: Nee. Fijne vakantie.
1: Corné, als ik het anders zou doen, ja, dan...
0: Want hij gaat weer, dames en heren. Jan Paparazzi. Wat voor contract heb jij eigenlijk bij AVRO dat je alweer op vakantie kan?
2: Een maandelijkse beledigingscontract heb ik, Corné, dat weet je. Maar ik ga er één weekje tussenuit. En dan ben ik weer vier weken terug uiteraard hier. En die vier weken die dan daarna komen, naar komende week.
0: Dan ben ik weg.
2: Ben jij weg? Waar ga jij heen?
0: Nou, ik ga met de auto een beetje rondscheuren. Everywhere and nowhere, zeg maar.
2: Oké.
0: Ja. Dus maar dat is mijn grote vakantie. Ik heb de hele zomer doorgewerkt, terwijl jij op vakantie was. Dus,
2: Oké. Tot over een week of zes dan, Corné.
0: Nou, gezellig dan.

0: Avrotros, de omroep voor ons. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: voordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 6 uur, Wouter Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
7: Goedenavond, Simone. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3 van de belastingaangifte. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De VVD wil deze vermogenswinstbelasting snel invoeren. Maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Die zeggen dat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijkertijd wordt bezuinigd op de sociale zekerheid. Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op het geweld in Overasselt. Hij deed dat vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie.
8: De beelden van een grote groep mannen die met zware wapens midden in de nacht door een slapend dorp heen loopt, die zijn bijna surrealistisch. Maar hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag. Georganiseerde misdaad is ook in ons land, in Nederland, een serieus probleem.
7: Intussen is vandaag in Overasselt opnieuw een woning gesloten door de burgemeester. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou een familielid wonen van Jan G., die maandagnacht het doelwit was van die bende. Zijn woning moet 1 jaar dicht. De dood van het jongetje van 12 in Eerbeek heeft een grote impact, zegt de burgemeester van het dorp. Vanmorgen werd het kind thuis gevonden. Er is ook iemand opgepakt voor zijn dood, vermoedelijk de moeder van het gezin. Verder is er nog veel onduidelijk over de zaak, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
9: Er wordt gesproken van een fijn gezin, een gastvrij gezin ook. Dus wat hier exact heeft plaatsgevonden is niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan door de politie. En de betrokkenen worden ook verhoord op het politiebureau in Zutphen.
7: En Luc de Jong staat open voor een nieuw voetbalavontuur. De spits is 36 en herstelt op dit moment van een zware knieblessure. Maar hij zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat hij daarna weer aan de bak wil. Bij welke club de Jong dan gaat spelen is nog niet bekend. Het weer, er staat een stevige zuidwestelijke wind. De regen trekt naar het oosten weg. Vanavond en vannacht droog en wisselend bewolkt en minimaal rond 14 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. In het noorden een enkele bui en het wordt een graad of 20. Zondag en maandag wat warmer.
5: De avondstart. Simone Walraven.

0: mooie boodschap in tijden van onrust. Let's stick together. En Brian Ferry wist er alles van, want hij was net weg bij Roxy Music toen dit uitkwam. Van harte welkom bij je vrijdagavond start. We gaan vanavond als een raketje de muzikale ruimte in. Daar vinden wij sprankelende evergreens. In de catacombe zo een liedje uit 1955. We hebben ook weer heerlijke kliekjes op het menu staan. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Thomas Jefferson was 8 jaar lang de president van de VS vanaf 1801. En hij heeft gezegd... Ik geloof sterk in het hebben van geluk. En ik merk dat hoe harder ik werk, hoe meer geluk ik heb.

0: Weergaloos, level 42, hot water.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Op een avond, eind jaren 30, ergens in Kansas, zaten twee jonge mannen zich een beetje te vervelen. Dus begonnen ze te zingen om de tijd door te komen. En ze klonken zo goed dat iemand daar in de buurt ze voor de grap een bandnaam gaf. De Scamps. Oftewel, de deugnieten. Nou, die naam die hebben ze behouden toen ze na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar kwamen. Ze hebben toen een complete show ontwikkeld, compleet met band, en namen de grote gok. Ze propten zichzelf en hun instrumenten in de auto van de vader van een van de bandleden en reden meer dan 2000 kilometer naar het westen, naar Californië. En ze hadden geluk, ze werden daar in een mum van tijd ontdekt door een platenlabel. En je hoort ze nu uit 1955 met Yes, My Baby.

Woman No Cry van Bob Marley en de Wailers. En Sting heeft het toegegeven. Hij heeft de akkoorden van dit nummer geleend voor So Lonely van de Police. En live speelt hij ze ook wel eens door elkaar.

0: gezellig. We gaan door met de nieuwe Douwe Bob. Note to self.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: dat is dus Into the Groovy heet het, van Ciccone Youth. Een zijproject van Sonic Youth. En ook die naam is een knipoog naar Madonna, want Ciccone is haar achternaam.
1: Vrijdag, klikjesdag.
0: We doen een kleine greep uit een stapel verzoekjes en fragmenten van de afgelopen tijd die naar meer smaken. Om te beginnen, een suggestie bij de Hitchhiker Drilling. Hier is Boston en Hitch a Ride.

ochtends. Hitch a Ride is de app helemaal volgestroomd met uit je dak berichtjes. Super veel dank allemaal. Je muzikale suggesties zijn ten allen tijde welkom via de NPO Luisterapp. Ook Candy Staten doet een duit in het zakje met Young Hearts.

0: Hoe kan het nou?
1: De avondspreuk.
0: Voormalig president en founding father van de Verenigde Staten, Thomas Jefferson, heeft ooit gezegd: ik geloof sterk in het hebben van geluk en ik merk dat hoe harder ik werk, hoe meer geluk ik heb. Nou, wij zijn dolblij met al jullie muzikale suggesties. We gaan voor een plaat die meneer Jefferson vast ook heel erg leuk had gevonden destijds in de 18e eeuw. Die is van de drummer van The Clash, Topper Hedden, Leave It to Luck.

0: dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

beeld, schoon, Time in a Bottle van Jim Croce. Hij schreef het toen hij hoorde dat zijn vrouw in verwachting was van hun zoontje Adrian. En Adrian, die is later zelf ook muziek gaan maken onder de naam A.G. Croce.

wat is dit goed? Die doen we meteen in het mandje voor de toekomst. Tot zometeen na het nieuws met meer over onze avondster Julio Iglesias en zijn intieme relatie met de tango. Daarnaast nog veel meer muzikale heerlijkheden. En we hebben nog net even tijd voor Betty Lovett, What Condition?

0: optreden op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
6: Dat is onze.
7: Oh, oké.
6: Wagon 2.
5: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om...

0: zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst, SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. De president Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt begin deze week blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
5: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
4: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is kritisch over die plannen. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. En Enric Mas blijft de leider in het klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Avondstart. Simone Walraven.

Release werd geschreven en geproduceerd door Alan Toussaint in zijn studio in New Orleans. Zo, we zijn inmiddels goed warm gelopen hier in de studio. De ramen staan open. Welkom, dit is je vrijdagavondstart deel 2. Zometeen heb ik een zwoele plaat voor je van een vergeten band uit New York. We gaan nog een keertje duiken in het leven van onze avondster Julio Iglesias. En laat je telefoontje maar vast op voor de notenkraker. Reizen we intussen af naar een historisch theater in Hollywood, waar de Talking Heads 4 avonden lang werden gefilmd terwijl ze de sterren van de hemel speelden voor de concertfilm Stop Making Sense. En een van de grote hits daaruit is Slippery People.

0: James en Tell Mama.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Wanneer je zo iemand bent die de binnenhoezen van LP's leest, dan is de naam David Leslie er zo een die je overal tegenkomt, maar die eigenlijk geen bekendheid geniet. David was achtergrondzanger bij onder andere James Taylor en Chic en Sister Sledge en Boz Scaggs en een scala aan andere artiesten. Hij schreef liedjes voor Todd Rundgren en Bonnie Raitt. En hij was een belangrijke mentor voor Lenny Kravitz. Ja. In de jaren 70 had David heel eventjes een eigen band genaamd Rosie. En die hoor je nu met The Words Don't Matter.

0: One Tune, Dance All Days.
1: De Avondster.
0: Al meer dan 30 jaar is Julio Iglesias getrouwd met de Nederlandse Miranda. En ze hebben samen 5 kinderen. In 1997 was Julio te gast bij Marga Bult in het Tros TV-programma Let's Make Music. En daar vertelde hij trots dat zijn vrouw in verwachting was. En ook hoe dat precies was gekomen.
2: Oké, your latest album, Tango, gives us your wonderful version, your interpretation of the most famous dance in the world. What's your passion with the tango?
3: You get Miranda pregnant, the tango. The tango is a dance that I recommend very much in Holland. In a country where sometimes it's very cold, for example, that man who comes to the house after working, or the women come to the house after working, and they're a little tired. I don't think about my album Tango, but any tango music. And you put the tango music, I promise you, then the results are perfect. Because tango, in a way, is a vertical position. You know, you dance like with the bodies very together. But the desire is very horizontal.
0: Ja, oké. Julio Iglesias, ten voeten uit. De tango. Legendarische dansvorm met diepe wortels in de inheemse werelden van Afrika en Latijns-Amerika. Julio heeft er een heel album aan gewijd, hij noemde het net. Maar nog ouder dan de tango, dat is het melodietje waarop Julio zijn mega-hit Quiero heeft gebaseerd. Je hoort het hier. Romance Anonyme heet het. Niemand weet wie het heeft geschreven, zo oud is het. En weet je nog die onvergetelijke video van Julio Iglesias samen met Penny de Jager in de gemeentegrot in Valkenburg? Hij had het heel erg naar zijn zin.

0: is de avondstart.
1: Hallo Simone, groetjes van Geert. Hai.

0: Barry, Ryan en Eloise.
1: Geweldig. Met twee fantastische sessiemuzikanten die het wel eventjes wilden komen inspelen. Jimmy Page en John Paul Jones, die even later de wereld zouden veroveren. Met Led Zeppelin.
2: Nee, niet nu.
1: Zometeen is het namelijk tijd voor de notenkraker.
3: Is het niet geweldig?
1: Oeh, is dit nu? Is dit weer een generatiekloofgevalletje?
3: Ja.
1: Zometeen hoor je het hele fragment en dan kun je meedingen naar onze muzieksleutel-sleutelhanger. Maar eerst...

zit je er klaar voor? Dit is een hele bekende evergreen, omgetoverd door onze huisband naar een ander genre, kun je wel stellen. Als je de titel weet, dan kun je me meteen eventjes bellen. 0800-3000-555. En als je het goed hebt, krijg jij onze muzieksleutel sleutelhanger. Ik wens je ontzettend veel sterkte. Woe!

0: mijn ongezouten mening dat de huisband hier toch te hoog gegrepen heeft. En als dat klopt, dan krijg ik een pannenkoek. Gebakken door de dirigent, die dat nog niet wist, maar die mij nu verbaasd aankijkt. Ja, zo werkt dat hier bij de avondstart. Ja, dus ik ga nog even doorpraten, want soms dan zit er een vertraging op DHB Plus radiootje. Dat kan. Maar het zou ook heel goed kunnen dat niemand in dit land weet welk liedje dat is. En in dat geval ga ik de dirigent zelf er even bij halen. Wat had u precies in gedachten?
1: Ik durf het ook niet te zeggen eigenlijk.
0: Ik zou zeggen, verklap het maar.
1: Isn't she lovely?

Wauw, die zielvolle, prachtige stem heeft ze meegekregen. Daarvoor hoorde je Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Oplossing van de notenkraker. En natuurlijk, zodra ik de plaat instartte, ging de telefoon als een gek en liep de app vol van mensen die het antwoord wisten, maar die al beladen zijn met muzieksleutels, sleutelhangers. Heel erg leuk, dank allemaal, hè. Gezellig, maandag hebben we weer een nieuwe opgave voor je. Nu, Chubby Checker.

Crosby, Stills & Nash. Just a Song Before I Go. Daarvoor de Isley Brothers. Twist and Shout. En dat brengt ons aan het eind van de week vol avond. Starts met Liefde Bereid. Ik dank mijn E-team. Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter en Fransman. Veel plezier zo met Jeroen Snel. Wij zijn er maandag weer. Fijn weekend. We gaan eruit met The Scene. Iedereen is van...

0: Samen mag.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
11: Dat is onze.
12: Oh, oké. Okay.
11: Wagon 2.
10: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
13: Morgen staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Faye Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken. Beste Zangers. Morgen 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar D66 en CDA zijn daartegen, vertelt zijn verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: En verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal, bij Rotterdam, heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een 46-jarige vrouw. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En ja, zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

van Sam Cooke, uitgevoerd door The Animals 1965. Namen zij Bring It On Home To Me op. En dat als eerbetoon aan Sam Cooke, die kort daarvoor was overleden. Deze versie klinkt wat rauwer en steviger, maar een gospelachtige samenzang en het verlangen om weer bij iemand thuis te zijn, dat bleef overeind.

Ja, gezellig dat je luistert. Welkom bij de avond van 5. Rob en ik zijn bij jou tot 11 uur vanavond op deze vrijdag 4 september. En de zomer, ach, hij lijkt voorbij, hè. We zijn begonnen aan een kletsnatte maand september. Maar goed, gezellig dat je er bent. Laten we samen hoe dan ook dit weekend inluiden. Met zometeen, en dat is nieuw op de vrijdagavond, Waar is Bob? Ook vandaag is zij voor ons op pad gegaan. Aan jou te raden waar die staat. Je krijgt weer 3 hints van hem. En de eerste eigenlijk straks al. Maar ja, vanaf vanavond ook op de vrijdag spelen wij Waar is Bob? En dat vind ik eigenlijk best wel gezellig. Maar uiteraard zijn de komende uren gevuld met de lekkerste muziek. Wij rijden verder met Vehicle van Eyes of March. Frontman Jim Patrick zou later de monsterhit Eye of the Tiger voor Survivor schrijven. Maar in 1970 was dit ook al een dikke vet.

0: Dit is nou echt typisch tot rust komen natuurlijk, zo op deze vrijdagavond. The Boss, Bruce Springsteen, Secret Garden, gevoelig nummer dat hij al in 1992 schreef. Pas 3 jaar daarna opnam en het kreeg nog een bijzondere rol in de film Jerry Maguire met René Zellweger. Als jij van Rotterdam houdt en van de haven, en als je ook houdt van sterke verhalen en een flinke dosis humor, dan is dit misschien een mooie uitgaanstip voor jou. Tijdens de Wereldhavendagen van dit weekend wordt morgenavond het Natte Zee Festival gehouden. En dat gebeurt op een heel bijzondere plek, aan boord van SS Rotterdam. En ja, het wordt een avond vol Rotterdamse haventaal, zeemansliedjes, cabaret, verhalen en natuurlijk de grote Rotterdamse havenquiz. Herco Kruijg, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Je bent de stadsgids, schrijver en dé presentator en quizhaster, quizmaster morgenavond. Ja, het festival De Natte Zee. Ja, natuurlijk, de zee is nat. Van waar die titel, Herco?
1: Ja, hij is eigenlijk afgeleid van een eerder festival wat ik gehouden heb. Het Natte Thee Festival.
0: Ook al nat, ja.
1: Ja, ook al nat. Maar dat is een beetje een taalfenomeen in Rotterdam. Wij praten met een natte thee.
0: Oh zo, die natte thee. Ja, we gaan naar de markt. Ga je morgen ook naar de markt?
1: Naar de markt, ja, precies. Dat doen de Rotterdammers veel. En toen heb ik een soort ode aan de taal, was het dus het Natte Thee Festival. En eigenlijk daaruit voortgekomen is het Natte Zee Festival.
0: En hoe kwamen jullie op het idee om dan tijdens de Wereldhavendagen dit te organiseren, het Natte Zee Festival?
1: Ja, die Wereldhavendagen is natuurlijk één grote ode aan de haven. Om de haven voor het voetlicht te brengen. En dat kan op allerlei manieren, met excursies en weet ik het wat. Dus ik dacht, ja, het is ook wel leuk om er gewoon een theateravond, een entertainmentavond van te maken.
0: Ja.
1: Dus ik heb diverse artiesten eigenlijk opgetrommeld die allemaal iets hebben met de haven. Die allemaal hun eigen ding doen op het podium. En ik praat het een beetje aan elkaar.
0: Ja. En dat allemaal aan boord van SS Rotterdam, het stoomschip, daar in de... Wat is het? Katendrecht?
1: Leuk.
0: Prachtig natuurlijk. Dat is wel de plek die dan ook daarbij hoort natuurlijk.
1: Absoluut, dat was echt wel... dat had ik echt wel in gedachten van het theater aan boord daar. Dat is zo'n prachtig theater. Wat zou het mooi zijn als het daar een keer zou lukken om het te doen.
0: Ja.
1: En dat gaat dus gebeuren nu.
0: Leuk. Een avond met haventaal, zeemansliedjes, verhalen, cabaret, maar ook een quiz. Heb je dan echt havenkennis nodig om die quiz mee te kunnen doen?
1: Nou, voor sommige vragen wel. Maar het is maar een klein onderdeel van de avond hoor. Ja. Het zijn 10 vragen. Oh. Het gaat via Kahoot, dus het is ook nog eens multiple choice.
0: Ja.
1: Dus je kan een aantal vragen zonder enige kennis van de haven, kan je ze ook wel redelijk gokken of weten.
0: Nou, doe ze makkelijker dan als open vraag nu.
1: Weet je hoeveelste SS Rotterdam het schip is?
0: Waar de meerdere zijn van?
1: Nou, er zijn er meerdere gemaakt, SS Rotterdams.
0: SS is een stoomschip?
1: Ja,
0: volgens mij wat er nu ligt is geen stoomschip, of wel?
1: Even de voorvoegsel weg, MS of SS.
0: Ja.
1: Maar gewoon het schip Rotterdam.
0: Ja, misschien is dit wel nummer 3, joh. Weet ik veel. Maar...
1: Dit is nummer 5 waar we het gaan doen. Okay. En momenteel vaart nummer 7, die vaart nu als cruiseschip over de Wereldzee.
0: Dat is natuurlijk, is dat van de Holland-Amerika-lijn nog dan?
1: Ja.
0: Dat is ook zo. Nou, je leert ervan. Dat is leuk.
1: Zeker. ook. Maar het is vooral leuk bedoeld als gezellige avond. Ja. Meezingen met de havenliedjes. Er komt cabaret van ons enige echte ketel chickie. We hebben een ketel Binky in Rotterdam, maar we hebben ook een ketel chickie.
0: Ja.
1: Dat is Jenny van As, die al haar hele leven in de haven werkt.
0: Leuk.
1: Die kan daar heel leuk over vertellen. Ja. We hebben iemand die al 32 jaar bij de ECT werkt, bij de grote containerterminals.
0: Mm-hmm.
1: Die kan heel leuk vertellen over die wereld, wat natuurlijk ook weer een aparte wereld
0: Zeker.
1: Is binnen de haven.
0: Ja.
1: Al met al een leuk gevarieerd programma, denk ik.
0: Ook voor niet-Rotterdammers.
1: Ook voor niet-Rotterdammers.
0: Zelfs voor de. Ja, oké. Okay. Ja, hartstikke gaaf. Wij zijn op de hoogte. Kaartjes kan je bestellen. Kosten €20, klopt hè?
1: Geen geld, toch?
0: Nou ja, je krijgt nog vuurwerk op het achterdek voorgeschoteld.
1: Ja, dat is ook leuk. Na afloop is er natuurlijk vuurwerk van de Wereldhavendagen. Dat kan je daar hartstikke mooi zien.
0: Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen daar een hele fijne avond gaan hebben. Ik wens jou veel succes morgen.
1: Dankjewel.
0: Oké, Herco.
1: Fijne avond.
0: Herco Kruik uit Rotterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bye.

0: Lekker, heerlijk, no-nonsense liedje zou je kunnen zeggen. Tangerine en Venise, twee families, want dat zijn het eigenlijk die we gaan vonden in By Your Side, nieuw nummer van de twee bands. Ja, ik zei het al, het is een historische avond, want vanaf vandaag, met een beetje tromgeroffel, had ik dit kunnen aankondigen, maar de trommels zijn er niet. Maar vanaf vandaag spelen we ook op vrijdag Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Ja, we vinden het zo leuk. Jullie vinden het volgens mij heel leuk. Dat zie je altijd wel aan de reacties op de app. En Bob zelf, laten we die niet overslaan, die vindt het ook heel leuk. En die is dus weer op reis gegaan, ook op deze vrijdag. Ik zou zeggen, let goed op. Hij komt weer met drie hints. De eerste nu al, over een uurtje hint nummer twee. Over twee uurtjes hint nummer drie. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan ben je uiteindelijk die hele leuke avond van vijf waterfles. Zover is het nog niet. Eerst maar even puzzelen. Luister goed. Hier is Bob.
2: Het asfalt voor me houdt op bij deze stenen brug. De kinderkopjes hierna markeren het begin van de Altstadt. Ja, zo ziet het er ook wel uit. Oud, schilderachtig, rode daken, vakwerkmuren. Maar voor mijn bestemming hoef ik dit stadje helemaal niet in. Maar kan ik hier aan de oever blijven? Tijd om te flaneren op deze Duits-Nederlandse connectie.
0: Oh, ik denk al, het is in een Duitsstalig gebied. Altstad. Maar goed, er is een connectie. Een Duits-Nederlandse connectie. Ik zou zeggen, succes ermee. Over een uurtje hint nummer 2.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

een beetje soul en funk geschiedenis wat je hoort van James Brown. Papa's Got a Brand New Bag uit 1965 met een strakke groove. En steeds de nadruk op de eerste tel in het ritme, The One noemen ze dat. En zo is eigenlijk de funk zo'n beetje ontstaan. We gaan even verder de geschiedenis in. Maar niet te ver hoor, gewoon even leuk. Dit ken je wel, hè? Ja, The Rivers of Babylon. Het is de grote disco-song natuurlijk van Boney M. Maar de oorsprong van dit liedje ligt in Jamaica. De Melodians, zij namen het op in 1970. En de basis van de tekst komt uit Psalm 137 uit de Bijbel. Deze psalm gaat over de Joden die na de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus naar Babylon zijn weggevoerd. Ver van huis zitten ze bij de rivieren van Babylon en rouwen ze om wat ze hebben verloren. Ze verlangen terug naar Jeruzalem, naar Zion, naar hun eigen land en hun eigen vrijheid. En ondertussen wordt hun gevraagd om een lied te zingen, terwijl ze daar juist helemaal niet toe in staat zijn. Nou, dat verdriet en dat verlangen naar vrijheid vormen de basis van Rivers of Babylon. De Melodians, zij gaven het verhaal vervolgens ook een duidelijke Rastafari-betekenis, met verwijzingen naar onder meer King Alpha en O for One, namen die verwijzen naar keizer Haile Selassie van Ethiopië.

Boney M. die maakte in 1978 een disco-uitvoering van en haalde juist de specifieke Rastafari-verwijzingen uit de tekst. De Bijbelse basis bleef daarmee behouden. Van een lied over ballingschap, verdriet en het verlangen naar vrijheid naar een onweerstaanbare disco-song. Uit 1978, Boney M. en Rivers of Babylon.

0: Luister jij al naar Open Huis met Henk van Steeg?
1: Daar is die weer.
2: Ja, daar zijn we weer.
0: Volgen gewone mensen met bijzondere verhalen.
3: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
1: Hier is Henk van Steeg.
4: Dankjewel Henk van Steeg, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Altijd leuk, vind ik wel. Mexico, Les Humphries Singers, 1972. En daarvoor Acht Duinen Munnik, Het Regent Zonnestralen, 1999. We gaan even het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we terug met de tweede hint van Bob. Ik zie op de app van NPO Luister dat er heel veel reacties binnen zijn. En allemaal komen jullie in Duitsland uit. Nou, dat is best goed gegokt. Maar de plek in Duitsland, die zit er helaas nog niet bij. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Straks de tweede hint van Bob. En we openen met Knock on Wood uit 67 van Eddie Floyd. Hier is Gerja.
1: In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow.
4: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
16: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
15: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische droneaanval op Kiev is het hoofdkwartier van de Veiligheidsdienst, SBU, geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het

0: Gisteravond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische droneaanval op Kiev is het hoofdkwartier van de Veiligheidsdienst, SBU, geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. Hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar D66 en CDA zijn daartegen omdat de overheid dan miljarden euro's misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft dus nu voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
1: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
0: De Verenigde Naties hebben een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn vaak nog kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein is. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: terug. Fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur houden Rob en ik jouw gezelschap. De douche die gaat aan, hè, zo voor het weekend. Tijd om te douchen. De avond van 5 douche voor Shower Power. En daarmee maak jij kans vanavond op een strandlaken om weer gedroogd uit de douche te komen. En het is trouwens de allerlaatste keer dat we het strandlaken kunnen weggeven. We zijn er doorheen. Het was echt een zomerprijs. Dus wie weet, voor jou het allerlaatste strandlager van de avond van 5 straks bij Shower Power. Bob die komt met zijn tweede hint over de plek waar hij staat. Nog niet de exacte locatie gezien op de app. Jij ook niet, Rob?
1: Nee, ik zit te zoeken, maar ik zie nog geen goed antwoord. Dus,
0: maar weet jij zelf überhaupt, om even een Duits woord te gebruiken, waar die staat?
1: Ik heb zitten spieken, dus ik weet waar die staat.
0: Ja. Deed je dat vroeger ook op school als spieken? Afkijken?
1: Ik laat me daar niet over uit.
0: Nou ja, dat achtervolg je dan nog? Nee toch?
1: Nee.
0: Op jouw leeftijd, Rob?
1: Niet meer.
0: Nee. De hoofdrol is niet voor Rob, niet voor mij, maar wel voor de muziek vanavond. Met straks na 9:30 de Friday Night Fever. De dansvloer gaat weer open. En daarom eigenlijk nu al aan jou de vraag: wat is jouw favoriete dansnummer en waarom? Ik zou zeggen, doe een verzoekje voor een lekkere dansplaat via de app van NPO Luister. Misschien eentje van vroeger, toen je ieder weekend in je plaatselijke discotheek te vinden was, waar je gewoon niet weg te slaan was. Of misschien wel een lekkere dansplaat van wel eer die je gewoon herinnert van de radio. Laat het even achter op de app van NPO Luister. Ja, de muziek klinkt voor nu al lekker stevig. We gaan naar Alan Foley. Zij gaf het nummer What's the Matter Baby, It's Hurting You. Uit 1962 van Timmy Euro, in 1979 een sneller tempo en een rauwer, meer rockend geluid. Met Ian Hunter en Mick Ronson achter de productie krijgt haar versie een flinke dosis extra energie.

Nathan Wood. Nummer werd in 1966 geschreven tijdens een onweersbui in Memphis. In het beruchte Lorraine Motel. Vandaar ook die beroemde regel: It's like thunder, lightning, the way you love me is frightening.

0: Live Alone 1982. Met op de achtergrond, ze zingt zo fantastisch mooi hoog. Zij heet Yannick Etienne. Zij komt van Haiti. Franstalige zangeres. En heel toevallig was zij in 82 iets aan het opnemen in de studio naast die van Brian Ferry van Roxy Music. En Brian die hoorde haar zingen en die dacht, zo, dat klinkt goed. En die ging even bij haar langs en ze zegt, en hij zegt, joh, Yannick, heb je even? Heb je even voor mij? Kom even bij onze studio in. En zo improvies is dit een beetje ingezongen. Nou, geweldig resultaat natuurlijk. Het is bij ons nu heel simpel gewoon 9:15 geworden.
1: Power, doe mee en raad de plaat.
0: Wij gaan weggeven het allerlaatste strandlaken van de avond van 5. Dus dit is jouw kans, als je hem nog niet had, om hem alsnog op de valrepen in de wacht te slepen. Dus, de vraag is, er wordt gezongen onder de douche. Maar welk liedje is dit ook alweer en van wie was het ook alweer? Komt hij aan. Jij enig idee, Rob?
2: Nee, als ik het zo zou horen, niet echt. Nee, maar
0: het
2: ik heb ook niet gekeken naar het antwoord.
0: Ja. Oh, je hebt ook alweer... Je bent, nou, dan ben je af, hè?
2: Ja, ja.
0: Ja, dan speel je een rol nu.
2: Ja, maar goed, ja, ik moet het zometeen weten, want ik moet de mensen opvangen natuurlijk. Ja.
0: Die het goed, goed hebben. Ja, ja, opvangen. 1-1. Ja, nou. Nog een keer het fragment. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van de NPO Luister of bel met Rob. Hij gaat jou opvangen op 0800-3000-555. Kom je in de uitzending straks met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele, dat hele prachtige strandlaken van de avond van 5. Voor nu, stap in the name of love. Hier zijn de Supremes.

0: Je zegt wel eens tegen iemand of over iemand... wij gaan al heel lang terug. Nou, dat is een beetje de essentie van dit nummer. We Go Back, country star Keith Urban en Michael McDonald. Samen zijn ze goed voor maar liefst 9 Grammy Awards. Nou, over We Go Back gesproken. Maar deze twee stemmen komen prachtig bij elkaar in het nummer. Het is terug te vinden op het nieuwe album van Keith Urban's Flow State, heet dat. We gaan spelen Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Want vanavond draait het allemaal om dat laatste strandlaken van de avond van 5. De zomer is vergangen, dat kunnen we wel stellen. In ieder geval qua weer op dit moment. En ja, dat strandlaken is nog een restant. Rob, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Je belt uit het mooie stadje Elst.
2: Ja, dat klopt.
0: In Zuidwest-Friesland.
2: Ja.
0: Een van de Elsteden.
2: Ja, dat ik hem aan de lijn heb, dat vind ik echt helemaal eigenlijk ongelooflijk. Want dit was echt, ik hoorde er ook helemaal niks van.
0: Nee.
2: En dan doe ik de muziek uit en dan ga ik in mijn gedachten... En ineens denk ik, nou dat dan maar.
0: Ja, maar dat is wel de manier.
2: En dan heb ik aan de lijn, het is al niet te geloven. Ja,
0: ja.
2: Ik heb iets met die muziek, dat ik een vonkje soms... Maar dat heb ik ook bij andere mensen, als ze het raden.
0: Ja.
2: Maar als een kwartje bij je niet valt, dan denk je, hoe heeft een ander dat, ja, hè?
0: Ergens zit het wel in je geheugen, maar dan moet het er nog uitkomen. Artiest, titel.
2: Ja.
0: Valt allemaal niet mee, maar nee, je bent in uitzending. Wie weet, dat leuke avond van 5 strandlaken. Wat dacht je? Nou, weet je, we gaan nog één keer het fragment laten horen. Is dat goed, Rob?
2: Ja, dat is goed.
0: Komt ie aan. Ja, Rob, wat hoorden we hier?
2: Ja, nou, dat kan niet zijn wat ik net zei, want dat is onmogelijk.
0: Wat heb je gezegd?
2: Ik zei dus dat het Dean Martin was.
0: Dean Martin?
2: Everybody loves somebody sometimes, but that kan natuurlijk helemaal niet.
0: En want hoe gaat dat?
2: Everybody loves somebody sometimes. Maar ik hoorde alleen maar iets van everybody, dus ik denk, nou dat dan maar, hè. Je moet toch wat.
0: Goed, jij zegt everybody loves somebody sometime. Dean Martin?
3: Dat is fout.
0: Dat is jammer, dat is niet goed.
2: Ja, nee, natuurlijk is dat niet goed.
0: Nee, natuurlijk niet. Je
2: maar
0: wist het eigenlijk
2: wel. Leuk om even mee te doen, hè?
0: Ja, en leuk om je even gesproken te hebben. Dus
2: ja.
0: Dat is een succes. Ja, ik heb ook geen troostprijzen vanavond. Normaal hebben we nog wel eens onderzetters. Nee.
2: Nee. Dan blijven de zandkorreltjes in het badlaken zijn dan, die blijven over.
0: Ja. Ja, maar nu gaat de opgave door naar maandag, naar Gerja. We kunnen je oproepen om weer mee te doen.
2: Jazeker.
0: Dan heb je weer nieuwe ronden, nieuwe kansen.
2: Maar ik probeer het wel zo te doen dat je moet een ander ook wat gunnen. En ik doe het eigenlijk alleen als het echt makkelijk is, dan denk ik, nee, dan moet je niet inbreken.
0: Oh.
2: Ik ga voor de moeilijke.
0: Ja, maar ja, met het resultaat dat je dan net niet goed zit.
2: Nee, maar je moet een ander kort gunnen.
0: Ja, zo is het. Ja, nee, zo is het hele leven.
2: Jawel.
0: Ja, dat vind ik een mooie afsluiter, Rob. Dank je wel daarvoor.
2: Ik ben zeer benieuwd wat het wel is, dus ik blijf...
0: Luisteren, ja.
2: Ja, niet hangen, want ik moet zeker ophangen.
0: Dat duurt te lang
2: dan,
0: tot maandag, ja. Nee, kom maandag terug als luisteraar stuur dan opnieuw je antwoord in. Zit jij hier op maandag of niet?
4: Aanstaande maandag,
0: ik denk dat dat nog wel een geluk bij een ongelukje is. Dat jij hier maandag ook zit.
4: Dat denk ik ook misschien
0: met Ger,
4: wel.
2: Dan heeft hij wat credits.
0: Nou ja, Rob die gaat credits, over de rode hoed, hè, met een knipoog, zeg ik dat. Dus,
2: maandag of zondag over de week, dan is hier de marathon. Dan ga ik de marathon lopen.
0: Ja, maar dat is een ander
2: verhaal. Dus het is
0: dat is een ander
2: dingetje,
0: verhaal,
2: maar... ja. Ja, dan gaan we wandelen.
0: Oh, zodoende, ja. Zou je bijna de waterfles moeten hebben. Maar dan kan je met Bob meedoen.
2: Ja.
0: Nou, Rob, ik vond het wel gezellig. Wij gaan naar België. En daar vinden we Swing Out Sister met You On My Mind. Was niet het antwoord trouwens. Maar dat gaat maandag in herkansing.
2: Ja, is er nou iemand die het geraden heeft?
0: Nee, ja, dat is maar één kans. Dus maandag pakken we hem weer op.
2: Oh.
0: Dus ik zou zeggen, luister maandag en laat even van je horen op de app dan.
2: Ja. Oké.
0: Bye.
2: Succes verder, hè.
0: Doei.

0: Lady Jane 1966, je hoorde de Rolling Stones.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Half, hij staat nog steeds op een bijzondere plek ergens in Europa. We waren er eigenlijk wel uit dat dat Duitsland is vanavond. Nou, het is tijd voor een tweede hint. Luister goed, niemand had het nog goed tot nu, dus ik zou zeggen luister extra goed. Hier is Bob.
2: Hoi Jeroen, ja, ik heb een plaatje weer...
0: Ach, heb ik weer. Dit is niet goed, dat is voor later, dat was Stefan. We gaan naar Bob. Het is vrijdagavond, mag ik dan zeggen, het mag allemaal vast wel. Hier is Bob.
3: Ik kom helemaal tot rust op deze promenade. Voor me stroomt een belangrijke Noord-Duitse rivier voorbij... die hier extra gevoed wordt door een riviertje... dat zich met twee armen om dit stadje heen klemt. Bijzonder idee wel dat voor hem naar wie deze promenade is vernoemd... dit een vertrouwd panorama moet zijn geweest... voordat zijn toekomst definitief in Nederland lag.
0: Kijk, daar hebben we denk ik wel wat aan. Een stadje aan een rivier met een bijzondere boulevard. Nou, ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending in de derde uur, dan win je die waterfles... als je het goede antwoord geeft, de avond van vijf waterfles. Dus laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Heb je nog geen idee, geen man overboord over een uurtje, drie kwartier zelfs. Hint nummer drie. Gaan wij van nu naar het Songfestival van 1993. Rutja Kot stond toen op de bühne met Vrede.

Ruud Jacot. Mooi, hè? Het is 8:30. Jullie staan al te trappelen voor de deur. We hebben een streng deurbeleid, maar de dansvloer gaat open. De deuren gaan open voor de Friday Night Fever. Ja, van welke plaat word jij altijd blij? Welke plaat brengt jou terug naar de vrijdag, zaterdagavond ergens in de plaatselijke discotheek waar je absoluut mee de dansvloer opging? Welke plaat is dat? Of welke plaat zag je destijds op MTV, TMF of wat was het, The Box? Of hoorde je gewoon op de radio en werd je vrolijk van? Laat het even weten via de app van NPO Luister. We beginnen met een disco-knaller van de Gibson Brothers, Non-Stop Dance. De drie broers kwamen oorspronkelijk van Martinique. Ze verhuisden als kinderen met hun ouders naar Parijs en daar begonnen ze muziek te maken en werden ze uiteindelijk ontdekt door producer Daniel Vanguard. Non-Stop Dance was een van hun eerste grote successen en dat nog voor hun allergrote doorbraak met Cuba. We eerst naar 1977, de Gibson Brothers.

0: Casey en de Sunshine Band, 1979. Please don't go. Van de dansvloer naar een hele andere kant van Casey. De mannen die ons vooral disco en funk brachten. Ze maakte hier ineens een hele gevoelige ballad over iemand die om een tweede kans vraagt. Het was bovendien een echte allereerste ballad. Een echte slow dance plaat, zou je kunnen zeggen. Een schuifelplaat. Dus absoluut hoort hij wel in het rijtje thuis van de Friday Night Fever. Uiteraard is Stefan ook vanavond weer van de partij. Hij heeft altijd een voicebericht voor ons met een suggestie voor een lekkere dansplaat. Bedankt Stefan voor altijd alle moeite en betrokkenheid. We zijn benieuwd waar het vanavond om gaat.
1: Hoi Jeroen. Ja, ik heb een plaatje weer gevonden uit de jaren 80 voor de Friday Night Fever. Ik zat te denken deze keer aan Flash and the Pan en het mysterieuze Midnight Man.
0: Flash and the Pan, Midnight Man, 1984. Dit is hem. Ik hoop dat je ervan geniet, Stefan. En heb jij nou ook nog een dansplaat die je graag wil horen? Het kan nog hoor. Voor tienen, laat het even weten via de app van NPO Luister.

It's the Average White Band. Opmerkelijke titel eigenlijk voor een groep met Let's Go Round Again uit 1980. Op verzoek van Willy gaan we door met Fun Fun. En Happy Station. Het nummer is eigenlijk niet van een groep of een band, maar eigenlijk van een project. Het Italiaanse project Fun Fun. En Happy Station is wat we noemen een klassieke Italo-disco-track uit 1983. Het groeide wel uit tot een internationale club- en radiokraker. En onze eigen Ben Liebrand die heeft het nog eens later in een nieuwe mix uitgebracht.

0: Friday Night Fever. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 10:00, Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. En president Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
8: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
7: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het einde van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Maar of er nog iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. En dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
9: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen.

0: asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
1: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia in Afrika. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

Nou, had jij nog geen idee over, wat zal het zijn? Een kwartiertje of zo, hint nummer 3, de laatste hint. En kom je in de uitzending, dan win je die hele mooie avond van 5 waterfles. 2 voor de prijs van 1 ook natuurlijk, daarover meer. Maar eerst muziek van Chris Montez en The More I See You. Het nummer gaf een bijzondere wending aan zijn carrière. Want Montez was eerder vooral bekend als rock'n'rollzanger van Let's Dance. Maar producer Herb Albert, hij moedigde hem op een gegeven moment aan om meteen zo over een hele andere boeg te gooien. Met een liedje met een rustige, bijna romantische stijl. En dat hoor je hier. Montez klinkt als een echte crooner. Dat is iemand die met een zachte, romantische stem intieme liedjes zingt. Nou, het nummer zelf stamt al uit 1945 en werd geschreven door Harry Warren en Mac Gordon.

Dit nummer veranderde in 1971 alles voor Marvin Gaye. What's Going On? Inspiratie kwam van four-top-zanger Ronaldo Benson, die tijdens een protest in Berkeley getuige was van politiegeweld. En Gaye maakte er vervolgens een liedje van over oorlog, onrust en vooral de vraag: wat is er toch aan de hand? What's going on? Fijn dat je luistert. De avond van 5. Rob en ik zijn bij jou, hè, tot 11 uur. En ook Bob is er met zijn derde en laatste hint over zijn verblijfplaats van vanavond. Ergens in Duitsland. En de eerste goede antwoorden, die zijn binnen, hoor. Heel goed gespeeld. Na 2 hints kwamen inderdaad de eerste goede antwoorden.

0: Just the Two of Us, Evergreen uit 1981. Van Grover Washington, Bill Withers. Het begon eigenlijk als een instrumental. Grover Washington probeerde het gewoon als saxofonum uit te brengen. Hij vond er toch een beetje karig. Er ontbrak iets, namelijk een stem. En via songwriter en producer McDonald kwam Bill Withers erbij. En die vond eigenlijk de tekst nog wat kaal en gaf haar uiteindelijk zijn eigen draai aan. En zo ontstond het heerlijke nummer Just the Two of Us. Grover Washington dus, met Bill Withers uit 1981. We gaan even vooruitblikken op 2 voor de prijs van 1 van vanavond.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Want ga maar eens even op zoek in je eigen cd-kast of platenkoffer. Vanavond in 2 voor de prijs van 1, 2 nummers van Harold Melvin en de Blue Notes. We beginnen met Satisfaction Guarantee, or Take Your Love Back. Een soort 2 voor de prijs van 1 in 1 nummer. Nee, maar zonder dolle. Welk nummer wil je graag daarna horen? Dus Harold Melvin en de Blue Notes. Denk bijvoorbeeld aan If You Don't Know Me By Now. Of Don't Leave Me This Way. I Miss You. De keuze is reuze, zou je kunnen zeggen. Ik zou zeggen, laat even een suggestie achter op de app van NPO Luister. Welk nummer wil je graag horen na onze keuze? Satisfaction Guaranteed van Harold Melvin en de Blue Notes. Ik ben benieuwd. Laat het achter op de app van NPO Luister. Is dit Don McLean?

0: Een mooi liefdesliedje van onze eigen Nederlandse Bertolf. En de inspiratie kwam van heel dichtbij, zijn eigen vrouw Patty. Sowieso schreef hij in het begin van hun relatie al zo'n 20 liedjes voor haar. Maar na 17 jaar samen vond hij tijd voor een nieuw, nee, niet een nieuwe vriendin, maar wel een nieuw liedje. Hij zat in zijn tuinschuurtje en met zijn gitaar en zag Patty thuiskomen en dacht: I'm so lucky that I still have you. En zo was Still Have You geboren. Nieuwste nummer dus van Bertolf. Zo is het. Ja, als je een relatie mag hebben, dan denk je wel eens: wat ben ik toch gezegend met die persoon in mijn leven. Tenminste, ja, zo vind ik dat. Wij gaan op 10:20 spelen. Waar is Bob? Althans, het is gewoon tijd voor de derde en ook laatste hint.
1: Waar is Bob?
0: Bob die staat ergens op een bijzondere plek in Europa. Misschien is er wel een koninklijke link. Twee hints waren er al. Hier is hint nummer 3.
2: Kijk, hier op het bordje staat het. De naam van deze promenade. In 2014 werd die geopend door prinses Beatrix, die daarmee de herinnering aan haar man in dit stadje levend hield. Tja, ze zijn er hier trots op dat zijn wieg hier stond.
0: Ja, mooi. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister over de link tussen Nederland en Duitsland. Om welke Duitse stadje gaat het? Ondertussen zijn dit Patty Austin en James Ingram. Thank you.

koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app

0: Ichiko Park, Small Faces 1967. Met dat hele bijzondere zwevende geluid. Bijzonder flanging effect, als ik het goed zeg. Dat is een geluidstechniek die toen echt vernieuwend was in die tijd, 67. Twee identieke opnames werden eigenlijk tegelijk afgespeeld. Maar eentje liep dan net iets achter en kreeg een soort rondzinger. Zoals ze dat noemen. En dat leverde dit effect op. Ja, tegenwoordig is dat met één druk op de knop te bereiken. Maar de Small Faces die waren in die zin hun tijd ver vooruit. Het is nou op een half minuut na tijd voor Waar is Bob? Het is bijna 10:30.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Hoven staat de hele avond al ergens op zijn post in Europa. In Duitsland, dat weten we. Aan de telefoon Jan Katz, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Je komt uit Sommelsdijk.
2: Klopt, ja.
0: Dat ligt ook alweer in de...
2: Ja, daar ligt het ook alweer. goede overvlak, ja, dank Holland.
0: Heel goed, heel goed. Luister je vaak naar NPO Radio 5?
2: Ja, heel vaak.
0: Oké, leuk. En doe je ook vaak mee met Waar is Bob?
2: Regelmatig.
0: Maar ik heb je nog niet eerder een uitzending gehad, volgens mij.
2: Ja, toch wel. We hebben elkaar eerder gesproken.
0: Oké.
2: Ergens een tijd geleden, ergens een voorjaar, denk ik dat het was.
0: Ja, dat kan.
2: Toen was Bob op de bobsleebaan in Sarajevo.
0: Oh ja, daar waar de Olympische Spelen ooit waren geweest.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Toen had ik hem.
0: Ja, nou, leuk. Vanavond, hoeveel hints had je nodig om tot jouw antwoord te komen?
2: Ja, tot mijn schaamte, alle drie.
0: Oh, maar dat geeft niet, daar zijn ze voor, hè?
2: Ja, we hadden al heel snel Duitsland, maar het duurde even voordat we de goede locatie hadden.
0: Ja, je zegt we?
2: Ja, mijn vrouw en ik.
0: Oh, jullie zitten gezellig samen dan een beetje te puzzelen en na te denken. Zal dit het zijn, zal dat het zijn?
2: Ja, precies.
0: En ga je dan ook googlen met je telefoon of computer, of dat niet?
2: Soms. In dit geval dus ook.
0: Ja.
2: Want we zaten eerst op verkeerde sporen richting Koblenz en Nassau. We hadden wel de link met de Oranjes, maar de goede hadden we nog niet.
0: Ah, dus er is een link. Nou ja, dat was ook wel duidelijk met de Oranjes. Wat is jouw antwoord, Jan?

0: Ja, het is Hitsenakker aan de Elbe. Op de Prins Klaus promenade was die.
1: Nou, dat klinkt heel volledig. Ik ben benieuwd. Nou, ik weet het wel natuurlijk. Maar we gaan even naar Bob. Hij gaat jou verlossen. Komt-ie.
2: De plek waar ik ben is... de Prins Klaus promenade in Klaus' geboorteplaats Hitzacker in Duitsland.
1: Ja, applaus voor jou, Jan.
0: Ja, dankjewel, hoor. Dankjewel.
1: Ja, goed gedaan. En wist je dat Hitzacker heel bewust is gekozen door Bob? Want aanstaande zondag is het precies 100 jaar geleden dat Prins Klaus ter wereld kwam, geboren werd, in dus Hitzacker. En het is zo dat koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn daar zondag naartoe gaan. En ook over die Prins Klaus promenade zullen lopen. De promenade die in 2014 door Beatrix is geopend.
0: Ja.
1: Maar zondag speelt het allemaal. Dus vandaar dat Bob daar eigenlijk bij wilde zijn. Misschien blijft hij wel om de Oranjes nog te zien zondag. Nee.
0: Ja, wie weet.
1: Maar jij hebt het heel goed gedaan. Ik zou zeggen, blijf even hangen. Rob die gaat jouw gegevens noteren. Dus Jan Kats uit Sommelsdijk, gefeliciteerd. Maar blijf even hangen.
0: Ja, dank je.
1: Oké. Okay.
0: Ja, is goed. Succes.
1: Ja, dankjewel. Nou, leuk om ook Bob toch te spelen op de vrijdagavond. Dat houden we erin, zou ik maar zeggen. We gaan naar Guus Meeuwers. Het is tijd om tranen te lachen. Mooie tekst.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Chain of Fools, Aretha Franklin, 1968. Daarvoor Roger Whittaker, I Don't Believe in If Anymore, 1970. En uit 71 hoorde je Carol King en het hele prachtige You've Got a Friend. Het is tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond met Harold Melvin en de Blue Notes. De groep uit Philadelphia werd begin jaren 70 een belangrijke naam binnen de zogeheten Philly Soul, met Teddy Pendergrass als krachtige leadzanger. En het nummer Satisfaction Guaranteed, or Take Your Love Back, werd geschreven door het beroemde duo Kenny Campbell en Leon Huff, de man achter het label Philadelphia International Records. En eigenlijk verantwoordelijk voor een groot deel van die herkenbare Philadelphia sound. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Of liever nog, de voetjes nog even van de vloer. Als eerste hoor je dus Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed. En daarna jullie keuze. En dat is het rustigere If You Don't Know Me By Now uit 1972. En dat is vanavond de keuze van zowel Winnie als Jos. Ik zou zeggen, Winnie en Jos, dank jullie wel. Als eerste in 2 voor de prijs van 1, Satisfaction Guaranteed. Gevolgd is door If You Don't Know Me By Now. Hier is Harold Melvin met zijn Blue Notes in 2 voor de prijs van 1.

Hij is mooi, hè? If You Don't Know Me By Now. Harold Melvin en de Blue Notes, 1972. Je hoorde ze in 2 voor de prijs van 1. Ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop voor vandaag. Geen zorgen, maandag zijn we er weer. De avond van 5 dan met Gerja. En ook Bob is er weer, op een bijzondere plek, ergens op deze wereld. De douche gaat weer aan voor Shower Power. En heb jij voor nu nog geen genoeg van alle muziek? Blijf dan lekker luisteren. Straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Rob en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld, of wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander, dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent nooit alleen. Dank voor het luisteren, bedankt voor alle lieve reacties. Graag tot volgende week vrijdag. En de avond van 5 is maandag dus terug met Gerja.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wiegen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij moeten van de rechtercommissaris nog 2 weken in de cel blijven. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend gaan de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikke. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak

0: Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige land tegen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Middernacht, het begin van zaterdag 5 september. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Eerder gisteren overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er bij het ongeluk iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer groter is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd 3e in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter, maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een 3e plaats. De Chinese Bin Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.